0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: 6 uur, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen Pharrell Williams, de Rolling Stones zijn onderweg en Stella Lefty hoor je zometeen.
0: Maar eerst krijg je weer het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een vrouw van 45 zonder vaste woon- of verblijfplaats is voor dit weekend opgepakt in een onderzoek naar het bestellen van een moord via het dark web. Dat meldt de Rotterdamse politie. Het is niet bekend of zij ook echt de opdracht heeft gegeven. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een huurmoord op een ondernemer. Zou $1400 zijn betaald, maar de moord is nooit uitgevoerd. De ondernemer zou door een vechtscheiding zijn gegaan. De man denkt dat zijn voormalig schoonfamilie achter de moordopdracht zit. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk zijn vannacht kort na elkaar twee explosies geweest. Dat was op ongeveer 10 meter van elkaar bij een huis en bij een geparkeerde auto. Bij het huis raakte de deur beschadigd. Korte tijd later vloog een auto in brand. Volgens mensen ter plaatse zou een zwaar vuurwerk op de motorkap van de auto hebben gelegen. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt nog. Een man uit Zwijndrecht is dit weekend aangehouden door een arrestatieteam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op een festival in Amsterdam afgelopen zaterdag. Er zouden twee mensen zijn verwond. Een van de twee slachtoffers meldde zich later op de avond in Rotterdam met een schampschot. In de Eredivisie heeft Sparta gisteravond met 4-1 verloren bij PSV. De enige Rotterdamse goal werd gemaakt door Milan Zonneveld. Door de nederlaag van gisteravond zakte Sparta naar de plek 12 van de ranglijst. Sparta kwam nog op een 1-0 voorsprong, maar dankzij 3 doelpunten van PSV-middenvelder Sven Meijlands uit Spijkenisse won PSV met ruime cijfers. Eerder op de dag won Feyenoord met 7-0 van PEC Zwolle. Daar waren 2 doelpunten van Hajj Moussa en 2 van Ferry. Het weer, eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. Het is vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. En geen files op dit moment. Dus lekker doorrijden.
3: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Milou. Radio met een grote R. On a J.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Stella Lefty en Boston voor je.
1: Een hele goede morgen. Je bent er weer bij.
0: Het is maandag. Je nieuwe week is begonnen.
1: Wij zijn er weer live bij vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Eerst plaatselijk mist, verder weinig zon en vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt vandaag ongeveer 22 graden.
0: En geen files, dus lekker doorrijden.
1: En hoe was je weekend, Milou? Wat heb je allemaal uitgespookt?
0: Nou, ik had echt een leuk weekend. Ik heb onder andere een bridal shower gehad. Weet je wat dat is?
1: Een bridal shower?
0: Ja, dat is eigenlijk voor mensen die niet zo houden van een bachelorette party. Dus niet van zuipen en feesten s'avonds als ze gaan trouwen. En dan kan je dus bijvoorbeeld een bridal shower organiseren. Dus dat is gewoon een leuke activiteit doen met je vriendinnen voordat je gaat trouwen.
1: Wat ontzettend leuk.
0: Dus ik heb tuinpotten geverfd en wat lekkers gedronken.
1: Het klinkt wel een beetje burgerlijk hoor, en een beetje saai. Je moet toch juist dat zuipen hebben voor een huwelijk. Dat je even met je vriendinnen helemaal losgaat en dat er een stripper gehuurd wordt.
0: Ja, maar niet iedereen is zoals jij, Peter van Drunen. Sommige mensen vinden het gewoon heel gezellig om lekker met hun vriendinnen in een park te zitten en lekker te kletsen en potten te verven.
1: Oh mijn god, ik vind het wel een beetje burgerlijk en saai. En dat belooft weinig goed voor het huwelijk hoor.
0: Nou, zij is hartstikke blij, ik ben hartstikke blij. En ik heb een hele mooie pot met allemaal rode hartjes erop. En hoe was jouw weekend?
1: Oh, wat fantastisch. Ik moet er wel een beetje om gniffelen. Maar ik heb ook een beetje een burgerlijk weekend gehad. Hoor. Ik ben zelfs in Alblasserdam geweest, of all places. Want dat was hartstikke leuk. Ik ben met een vriend naar een concert op de Alblas geweest. Was prachtig. Lagen allemaal bootjes aan het water bij de Dam. De lichtjes van de horecagelegenheden, die zorgden voor gezelligheid. En wie was de hoofdact? Dat was Yves Berendsen. Die
0: wat
1: maakte
0: leuk.
1: Echt een muzikaal feestje van. Daarna nog veel te lang in een lokale kroeg blijven hangen. Natuurlijk met hele foute muziek en veel te jonge mensen. Maar verder was het helemaal top. Maar ik heb het meest genoten natuurlijk van Feyenoord. Die 0-7 tegen PEC Zwolle was van het begin tot het einde gewoon genieten. Ja, wat een goed voetbal en wat een mooie goals ook. Onder andere van Nacho Ferri.
2: Nu ook weer met Valente vanuit de as naar Zegio, naar Hartsmoussa. Bal overheen naar Riet, naar Ferri. Wat een geweldige goal. Wat een geweldige goal.
3: Een geweldige aanval.
2: Nacho Ferri achter zijn standbeen langs, loopt hij hem binnen.
1: Ja, het was echt genieten hoor, met onze verslaggevers Dennis en Dennis op Radio Rijnmond. En wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen allemaal?
0: Nou, we hebben ook een nieuwe Peter Milou puzzel natuurlijk voor je klaarstaan. En daar kan je mee het puzzelboekje winnen. Nou, dat wil je.
1: Ja, absoluut. Over burgerlijk gesproken. Hè? Puzzelen op de radio. Maar wel op een leuke manier. En we bellen later deze show met Spanje, met Caroline van B&B Vol Liefde. Over haar Rotterdamse roots, maar ook over haar liefde voor tanden. En over haar liefdesavontuur met Arie uit Den Haag. En ze heeft me van tevoren al laten weten dat ze enorm fan is van Radio Rijnmond.
0: Leuk.
1: Toen ze nog in Nederland woonde, luisterde ze. Stonden we altijd aan.
0: En sta je ook vandaag aan? Nou, we zijn namelijk op zoek naar jou als onze vroegste vogel vandaag. Dus ben je al wakker? Geef ons dan een teken van je leven. App eventjes een goeiemorgen of een smiley of een plaatje, wat jij wil. En dan weten we dat je erbij bent.
1: Kortom, je maandag begint weer lekker op Radio Rijnmond. Zo meteen de Simple Minds. Pharrell Williams staat ook alweer te trappelen met zijn vrolijke nummer. Maar eerst de Rolling Stones en Waiting on a Friend bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: Trevor Williams. En happy voor je.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Ja, elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws. Excelsior, Sparta en FC Dordrecht verloren hun wedstrijden dit weekend. Maar Feyenoord won natuurlijk met ruime cijfers van Pek Zwolle. Na de 5-1 Champions League nederlaag tegen Barcelona werd het gisteren liefst 0-7 voor Feyenoord in Zwolle. De tegenstander was zwak, maar Feyenoord zette Pek vanaf de eerste minuut onder druk en combineerde er vervolgens 90 minuten lang lustig op los. Oogstrelend voetbal en een scorende spits.
3: Nu ook weer met Van Lente vanuit de as naar Zegio, naar Hartsmoussa. Bal overheen naar Riet, naar Ferry. Wat een geweldige goal. Wat een geweldige goal.
4: Een geweldige aanval.
3: Nacho Ferry achter zijn standbeen langs loopt hij hem binnen.
0: En Ferry zag zijn eerste 3 doelpunten afgekeurd worden, maar was gisteren gelukkig ook wel 3 keer trefzeker. Al is er na afloop toch discussie inderdaad. Die eerste goedgekeurde van richting veranderende bal geen doelpunt was.
2: Ja,
0: hè?
2: Het was echt wel een beetje discussie over. Het was wel een grappig moment. Onze verslaggevers Dennis en Dennis die waren ervan overtuigd dat het toch een doelpunt voor Ferry was. Een vriendin van mij die appte al, nee, het is echt een eigen doelpunt. De scheidsrechter noteerde hem als een doelpunt voor Ferry. Die zag waarschijnlijk niet eens dat hij van richting werd veranderd. Nou, dat was quite obvious, kan ik je vertellen, dat hij van richting werd veranderd. Maar Opta erkent het niet als een doelpunt voor Ferry, maar ziet het als een eigen doelpunt. En Opta is de dataspecialist. Dus ik denk dat de KNVB er nog naar gaat kijken. En ik vrees voor Ferry dat het 2 doelpunten in plaats van 3 zijn.
0: Nou
2: dus geen hattrick.
0: Vervelend voor Ferry, maar het maakt niet uit. Het blijft 7-0 daardoor.
2: Nou,
0: en
2: inderdaad.
0: Ook onze verslaggevers Dennis en Dennis genoten van de galavoorstelling die Feyenoord gisteren op de mat legde.
3: Vorig seizoen gebeurde het tegen Heracles. Maar het komt niet zo vaak voor dat Feyenoord zulke ruime uitzegers boekt. En dan ook nog eens de manier waarop dat gebeurde. Want dit gebeurde bij Heracles uit. Ik kan me er eentje tegen Sparta herinneren dat het 0-7 werd. Maar niet met het spelbeeld en de aanvallen. Zoals we die vandaag eigenlijk bijna 90 minuten lang hebben gezien. Dus ik vond het
5: Ik vind ook gewoon dat dit is hoe je als topclub hoort te reageren na de lessen die je hebt geleerd in de Champions League. Dit is hoe je dit zo omzet. Die lessen die je daar hebt meegekregen naar resultaat in de competitie hier bij Zwolle.
2: Aldus onze verslaggevers Dennis en Dennis. Was trouwens nog een leuk moment met een andere journalist na afloop bij de persconferentie. Martijn Krabbendam van Voetbal International. Die wees Gio erop dat voormalige Feyenoord-trainer Arne Slot ook op de tribune zat bij die wedstrijd. En dat leidde tot een grappig en enigszins ongemakkelijk gesprekje met Giovanni van Bronckhorst.
6: Je hoofdtrainer van vorig jaar zat op de tribune, hè? Wist je dat?
7: Ja, ik heb hem ook gisteren gezien even, ja.
6: Oh, gisteren kwam hij even langs in het hotel.
7: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat hij genoten heeft.
6: Als ze maar niet gaan zeggen dat daar aan ligt dan.
7: Nou ja, het is, je hoort vaak slotbal, sloteffect. Maar kijk, we werken natuurlijk met een hele mooie staf. Iedereen doet zijn energie erin. Ik zie het beschouwd als een compliment. Omdat daar natuurlijk geweldig voetbal heeft laten zien bij Feyenoord. En ook veel prijzen heeft gehaald. Dus dat is, zie ik het als een mooi compliment. Dus hij mag vaker komen.
6: Ja, ja. Nou, jij hebt meer prijzen gehaald.
7: Dat is een feit, hè, zoals ze het mooi zeggen.
6: Dat is een feit,
2: zeggen.
6: Ja, natuurlijk.
2: Mooi, ja. Je ziet hem heel ongemakkelijk worden van, ik ben helemaal geen opschepper, weet je wel. Van Bronckhorst is absoluut geen opschepper. En wel leuk om te merken dat hij dus hartstikke bescheiden is daarover. Het is in ieder geval lekker wakker worden op je maandag als Feyenoord-fan, wetende dat jouw club met 0-7 heeft gewonnen van Pek Zwolle.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: En de Sugar Babes op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. Push the button.
1: En zometeen je favoriete nieuwslezer Dave Datema met het laatste nieuws.
2: Steeds meer gemeentes staan toe dat je je elektrische auto oplaadt door een kabel over de straat te leggen. Maar Rotterdam is fel tegen. Straks hoor je waarom.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een hele goede morgen, een halve minuut voor 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En op dit moment 1 file bij ons in regio. Namelijk op de A15 Rotterdam richting Europort tussen havens 4100, 5200 en havens 5500, 5700. 5 kilometer en daar doe je 10 minuten lang over.
0: En wat voor weer krijgen we vandaag? Ed Alders, een hele goede morgen.
8: Ja, goedemorgen. Nou, dat weer dat valt voor vandaag reuze mee. Misschien dat vanochtend landinwaarts nog hier en daar wat mist voorkomt of wat nevel. Verder zit er toch ook al aardig wat bewolking in de zuidwestelijke helft van de regio. Die breidt zich verder uit. Het gaat om een heel zwak warmtefrontje. Die gaat dus vooraf aan warmere lucht. Daar komen we morgen in terecht. En er zou dan in de loop van de ochtend en vanmiddag plaatselijk een klein beetje wat regen of motregen kunnen vallen. Het zal gaan om kleine hoeveelheden dus. Maar desondanks komt die temperatuur best wel hoog uit hoor. Het kan wel 22 graden worden vanmiddag. Verder is het vandaag ook rustig weer. Ja, en morgen Prinsjesdag, die verloopt rustig. Eerst is het bewolkt. In de loop van de ochtend en morgenmiddag zien we toch ook wel geregeld de zon. Pas morgenavond een paar buien, misschien met een klap onweer. En wordt duidelijk warmer, Peter. 24 graden. Nou zou je misschien zeggen, goh, dat is warm voor de tijd van het jaar. Maar dat valt tegen, want in 2020 was het op Rotterdam Airport op Prinsjesdag 32,2 graden.
0: Zo. Wat een verschil is dat zeg, ongelooflijk. Wat een temperatuur. Nou, dankjewel Ed voor zover. Het is inmiddels 1 minuut over 6:30. Dit is Radio Rijnmond met de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
9: De politie in Rotterdam heeft een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt in een onderzoek naar een bestelmoord. Of zij zelf achter de opdracht zit, is niet bekend. Het gaat om een poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Nou, RTL heeft inzage in de communicatie van de opdrachtgever. Ik wil dat je hem levend verbrandt en wees er zeker van dat hij niet overleeft, zou die hebben geschreven. En na het horen van de prijs van $9000, hoeveel kost het om zijn armen of benen af te hakken? Of hoeveel zou het kosten om hem alleen neer te schieten? Er zou uiteindelijk $1400 in bitcoin zijn betaald, maar het ging om een oplichtingssite en daarom is waarschijnlijk de moord nooit uitgevoerd. In België is bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De verdachte zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt, maar justitie in België zegt daar is geen bewijs voor. De buurman was eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Hij is nu zo zwaar mishandeld dat hij al meer dan een jaar kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg vorige maand een celstraf van 17 maanden en dat leidde in België dus tot heel veel discussie. En steeds meer gemeenten staan toe dat een elektrische auto wordt opgeladen met een kabel die over de stoep loopt. Een jaar geleden ging het nog om een kwart van de gemeenten die zegt dat is oké, maar nu is het inmiddels al 1 op de 3. In onze regio gaat het dan onder meer om Dordrecht, de Hoekse Waard, Nissewaard, Barendrecht en in Voorne aan Zee, maar Sluizen in de Kerk loopt een proef. Rotterdam ontbreekt dus in het lijstje. Sterker nog, die stad is fel tegen. Die zeggen, kabels over de stoep zijn gevaarlijk, zorgt ervoor dat sommige plekken niet toegankelijk worden en zorgt ook voor een verrommeling van het straatbeeld. En wat er ook gaat gebeuren, is dat je ruzie gaat krijgen over parkeerplekken. Dan zeggen mensen van, ja, ik wil voor mijn huis kunnen parkeren, want dan leg ik een kabeltje namelijk aan naar mijn woning. En als jij de auto daar neerzet, dan kan ik mijn auto dus niet opladen.
0: Oh.
9: Ja. Ook wijst Rotterdam op een aanslag op het lokale stroomnet. Want laadkabels over de stoep kunnen gemeenten, daarmee kunnen de gemeenten het laadgedrag van mensen minder gebiedsgericht maken. Terwijl de vraag naar elektriciteit verder toeneemt. De gemeenten pleiten daarom voor voldoende publieke laadpalen, aangevuld met laadmogelijkheden op eigen terrein.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Ik ben ook benieuwd hoe die proef verloopt. He, in die gemeente. Want ja, op basis daarvan gaan ze een beslissing nemen. Ik ben heel benieuwd.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met zometeen Spargo, maar eerst Keen, Somewhere Only We Know.

0: prachtige Somewhere Only We Know van Keane hoorde je op Radio Rijnmond.
1: Peter vroeg trouwens via de Rijnmond-app of ik ging trouwen. Nou, dat is niet het geval. Lang niet, denk ik. Maar ik had een bridal shower. Ja. Dus dat is was van een vriendinnetje. Die gaat volgende week trouwen. En die houdt niet zo van uitgaan. Dus die wilde geen bachelorette. En daarom zei ze, ik wil gewoon een leuke activiteit doen met mijn beste vriendinnen. Dus vandaar de bridal shower. Maar ik zit een beetje te dubben. Want ik heb dus haar bruiloft volgende week, dan ben ik daggast. Ik heb aankomende vrijdagavond een bruiloft, dan ben ik, laat maar zeggen, avondgast, dus voor het feestje.
0: Ja.
1: En ik weet van allebei die vriendinnen niet zo goed wat ik ze moet geven.
0: Want, nee, ja, dat is lastig, hè? Staat er een envelopje zeg maar, op de kaart?
1: Er staat inderdaad een envelopje op de kaart.
0: Nou, dan weet je het.
1: Ja, dus geld. Ja, vroeger was er gewoon zo'n lijst en dan gingen mensen hun uitzet sparen, toch?
0: Ja, maar tegenwoordig kunnen ze toch geen woning meer vinden. Dus hoef je ook niet te sparen voor een woning, voor uitzet. Nou, inderdaad, wat je zegt is wel waar. Voor uitzet sparen, al heb ik nog nooit, ben ik naar een bruiloft gegaan met een pan of met iets tastbaars, hoor. Ja,
1: ik weet dat mijn opa en oma hebben gewoon een servies bij elkaar gespaard met hun bruiloft.
0: Ja, maar dan wel met het geld dat ze kregen op de bruiloft.
1: Nee,
0: misschien?
1: Echt een bordje en een mes en vork en zo. En een kommetje.
0: Nou, ik moet meteen denken aan André van Duin en Corrie van Gorp van vroeger. Ja,
2: hartelijk bedankt voor het peper en zoutstel.
3: Hartelijk bedankt voor je goede wensen. Hartelijk bedankt met een hele dikke zoen. Hartelijk bedankt voor de peper en zout.
0: Ja, dit was vroeger, hè? Kwamen ze allemaal aan met een peper en zoutstel. Ja, dat is echt een hilarische sketch van André van Duin. Maar wat geef je nou inderdaad bij een bruiloft? Ik heb er binnenkort eentje. Ik heb binnenkort een jubileum van een bruiloft. 10 jaar getrouwd. Maar die mensen zijn tegelijkertijd allebei 60 geworden.
1: Oh.
0: Dus dan heb je dus 2 verjaardagen en een bruiloft. Ja, ik zit eraan te denken om dan een envelopje te vullen met €100.
1: Ja. Dat is mooi.
0: €100 is een mooi bedrag, toch?
1: Ik denk, ik zat dus te denken inderdaad voor die daggast ook zoiets. Want
0: €100 als daggast?
1: Één persoon? Weet je hoe duur het is tegenwoordig trouwen?
0: Ja, maar daar kiezen mensen zelf voor, hè?
1: Of zou ik, ik weet het niet zo goed.
0: En wat je moet geven.
1: Ja, want ik bedoel, je wil een beetje dat je zelf met de kosten drukken, toch? Dat is eigenlijk waarom ze dat envelopje vragen.
0: Ja, nou ja, misschien kun jij Milou uit de brand helpen. Heb jij een advies voor ons? Wat doe jij bij een bruiloft? Of wat heb je gedaan in het verleden? Geef je nou een envelopje en zo ja, hoeveel zit er dan in? Of geef je toch iets tastbaars? Laat het maar even weten. De Rijnmond-app die staat voor je open.

0: Bruno Mars en All My Soul op Radio Rijnmond.
1: Ja, Milou heeft dus binnenkort een paar bruiloften. En ze heeft jou en ook mij om advies gevraagd van wat moet ik nou geven? Zo'n standaard envelopje en zo, ja, wat stop ik er dan in, weet je wel? Of moet ik een tastbaar cadeau geven? Vroeger spaarden mensen voor een uitzet. Nou, Tony die laat dat weten. Goedemorgen, lieve mensen. Gewoon een envelopje geven. Ik heb in december een bruiloft van mijn nichtje. Zij wil ook graag een envelop met geld dus.
0: Ja.
1: Dus dan geef ik dat maar gewoon.
0: Maar welk bedrag stop je erin?
1: Dat vind ik wel een goeie. Tony, wil je dat nog even laten weten via de Rijnmond-app? En Irma, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Hoe lang ben jij wel niet getrouwd?
2: 46 jaar.
1: Goeie genade zeg. Hou je het al zo lang vol met jouw Bram?
2: Ja, absoluut.
1: En waarom? Wat maakt hem zo'n leuke man?
2: Altijd druk, altijd bezig, altijd iets leuks aan het doen. Lekker, ja, van alles.
0: Wat gezellig zeg. Hè? Dat klinkt heel erg goed. 46 jaar geleden dus getrouwd. En wat hebben jullie aan je bruiloftsgasten gevraagd?
2: Ja, het bekende verhaal, hè. Van peper- en zoutstelletjes tot envelopjes tot een fonduepannetje tot, zulke soort dingetjes.
0: En waar was je het meest blij mee? Met die tastbare cadeaus of toch met het envelopje met geld?
2: Ja, het envelopje met geld, want dat is het leukste wat er is.
1: Ja.
2: Dat ga ik je nu vertellen. Als je naar thuis bent en je zit in bed, ga je al die envelopjes openmaken om te kijken wat erin zit.
1: Ja.

0: met zijn grote humor. Van, oh, van die tante moet je ook zien. Ja? Van die tante zoveel.
1: Ja, en van die tante zo weinig.
0: Ja, ja, absoluut.
2: Weet je gelijk waar je staat inderdaad op de lievelingslijst.
0: Ja, ja,
2: maar,
0: ja.
2: Maar ik heb dus één... aankomende vrijdag heb ik dus alleen een feestje. Dus een avondgast van 1 uurtje of 3 is dat. Ja. En volgende week heb ik dat ik daggast ben. Hoeveel zou je voor die 2 bruiloften geven? Wat doe ik in dat envelopje, Irma?
0: Als ik voor de avond kom, dan is €50, vind ik max.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Per persoon,
1: ja,
2: hè, heb ik het dan over.
1: Ja.
0: Ja, dat ben ik gewoon...
1: Per persoon?
2: Ja.
1: Dus nee, heb je 2 keer 50? Nee.
2: Of als ik, laat me zeggen, met mijn date.
0: 50 euro in een envelopje, hè?
1: In totaal?
2: Ja,
1: 1 envelopje, Milou?
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Voor een avondgast is dat echt een heel mooi bedrag.
1: Vind ik ook. Ja, en voor die daggast?
0: Voor die daggast, ja, als je iets kan leuks kan verzinnen, is het... Ja, het is humor. Het is een matte kloppen. En daar een afwasborsteltje aan hangen.
1: Ja.
0: Daar aan een schuurspantje. En allemaal natuurlijk een kleine en rubberen handschoentjes. Allemaal wat met huishouden te maken heeft. Wat met schoonmaken. En daar hang je een envelopje aan.
1: Nou, wat grappig.
2: Leuk.
1: Ja, zo'n soort hint. Een beetje steken onder water van wie gaat het huishouden doen als jullie straks getrouwd zijn.
2: Die ga ik maken inderdaad. Dat vind ik leuk, Irma. Maar die ga ik meenemen naar mijn daggast en dat het geld erin verstoppen. Dat ze moeten
1: ik vind
2: zoeken.
1: Het een goed idee inderdaad. Ik vind het wel. En hoeveel geld moet er dan in dat envelopje?
0: Als je daggast bent en nou, 75 tot 100.
1: 75 tot 100, staat genoteerd.
2: Oké.
1: Okay. Hey, dankjewel Irma voor je bijdrage. Ik stuur zo meteen mijn rekeningnummer. En dan. Nee, hey, Irma, wij roepen jou uit tot onze vroegste wogen vandaag. Daar komt hij aangefladderd. Ik zou zeggen, zet. Ja, zet even snel het raam open. Dan komt hij aangefladderd. Daar komt hij, daar komt hij.
2: Heb je?
0: Ja.
1: En hoe ziet hij eruit?
0: Hoe ziet zij eruit?
1: Oh, zij eruit,
0: ik
1: pardon.
0: Ik heb al een hij, dus nu heb ik een zij. Ze is helemaal geel.
1: Helemaal geel?
2: Leuk.
0: Helemaal geel.
1: Ik had wel een rood-wit vogeltje, een trotse rood-wit vogeltje verwacht na gisteren.
0: Ja,
1: maar,
0: absoluut.
1: Maar een geel vogeltje ook mooi.
0: Nou, ja, het is geel, dus ik kan er ook niet
1: zo. Nee, geen probleem. Irma, fijne dag, hè. Geniet ervan.
0: Ja,

0: Maar ik kwam er niet uit in de studio. Hoeveel we nou dat envelopje moeten doen?
1: Het is
0: ik,
1: best wel
0: ik
1: ingewikkeld.
0: Ik vond die tip van Irma hartstikke goed. Hè? Wat was het nou? Avondgas €50 in het envelopje. En bij een daggas ongeveer 75 tot 100. Maar wij hadden een discussie van, ja, als je nou met z'n tweeën bent, hoe zit dat dan?
1: Ja, dat vind ik heel grappig. Want ik heb dus inderdaad, nou, ik vind wel, als je volwassen bent, dan ben je alleen, ben je één entiteit. En met z'n tweeën ben je ook één entiteit.
0: Ja, maar
1: vind
0: je
1: ik.
0: Drinkt wel voor twee op zo'n feestje.
1: Ja, dat is waar. Dus dan kan je misschien wel wat meer geven. Oh, ik vind het heel ingewikkeld. Ik heb dus komende zaterdag heb ik een bruiloftsjubileum. 10 jaar getrouwd. En ik heb twee verjaardagen in één, zeg maar, vieren ze. Dus ik zit al te rekenen. Als ik die bedragen via de app voorbij zie komen. 50 voor een verjaardag, nog 50 voor een verjaardag. En 100 voor een bruiloft. Dan kom ik op €200 in
0: ja,
1: het envelopje.
0: Ja, hou niet op. Je bent gewoon blut aan het eind van de maand als je bruiloft
1: Ik zit eraan te denken om me ziek te melden bij die bruiloft. Nee.
0: Ik denk eerst over na van die bruiloft. Dan doe je dus geld in een envelopje tussen de 50 en €100. Maar je hebt ook voor die jurk gezorgd. Je doet die nageltjes mooi. Je doet je haar mooi. Je koopt nieuwe hakken of nieuwe schoenen.
1: Nee, maar dat is
0: dus
1: hun probleem.
0: Daar zit ook heel veel geld in.
1: Dat is hun probleem. Daar kiezen ze voor.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik ben getrouwd. Ik was in totaal €5000 kwijt. Mijn vrouw was hoogzwanger. En wij kozen ervoor om in het Vroezepark, in het Vroezepaviljoen, onze bruiloft te vieren. Wat een fantastische dag met alleen maar familie. Het kostte helemaal niet veel om toch die liefde te voelen.
0: Krijg je ook envelopjes?
1: Mensen doen allemaal gekke dingen, joh, tegenwoordig. Ja, ik kreeg wel envelopjes ook, ja.
0: En met veel geld erin.
1: Ja, net zoveel als al die anderen. Nog meer geld. Nee hoor, nee. Nee, niet zoveel, denk ik. En dat maakt ook niet uit. Wij hebben niet zoveel nodig.
0: Nee.
1: Maar ik ben best wel genereus altijd. Best wel gul.
0: Nou, zeker.
1: Alleen, ik schrik een beetje van de bedragen die er tegenwoordig in omgaan. Mike die zegt ook van, €50 is niks meer. Half tasje boodschappen.
0: Ja, dat is ook waar. Maar ja, het is ook een feestje. Hoeveel draag je bij aan dat feestje?
1: Nou, dat is inderdaad de vraag. Heb je een advies voor ons, een tip voor ons? Laat het maar even weten. De Rijnmond-app staat nog steeds voor je open. En het is helemaal gratis om te

0: don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: New shoes, ook een leuk bruiloftscadeau zou ik zeggen. Maar wel een beetje gek cadeau natuurlijk. De meeste mensen hebben toch liever een envelopje, kan me voorstellen, met geld.
2: Nou, zeker. En zometeen bellen we met de Rotterdamse acteur Zuhair. Want hij staat deze week in een hele bijzondere theatervoorstelling waar je als bezoeker niet op een stoel hoeft te blijven zitten. En hoe dat zit, dat hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Yes, een hele goede morgen. We zijn er vroeg bij. Het is 1 minuut voor 7.
2: Met zometeen muziek van de Police, Marco Passato en Cat's Eye voor je.
1: Maar eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een vrouw van 45 zonder vaste woon- of verblijfplaats is afgelopen vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het bestellen van een moord via dark web. Dat meldt de Rotterdamse politie. Het is niet bekend of ze ook de opdracht gaf. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een huurmoord op een ondernemer. Er zou $1400 zijn betaald, maar de moord is nooit uitgevoerd. De ondernemer zou door een vechtscheiding zijn gegaan. De man denkt dat zijn voormalig schoonfamilie achter de moordopdracht zit. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk zijn vannacht kort na elkaar twee explosies geweest. Dat was op ongeveer 10 meter van elkaar, bij een huis en bij een geparkeerde auto. Bij het huis raakte de deur beschadigd. Korte tijd later vloog de auto in brand. Volgens mensen ter plaatse zou een zwaar vuurwerk op de motorkap van de auto hebben gelegen. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt nog. Een man uit Zwijndrecht is dit weekend opgepakt door een arrestatieteam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op een festival in Amsterdam afgelopen zaterdag. Er zouden twee mensen zijn verwond. Een van de twee slachtoffers meldde zich later op de avond in Rotterdam met een schampschot. Dus de schuld rondom Speelstad Rotterdam van Henny van der Most is nog een stuk hoger dan eerder werd gedacht. Er werd eerder gesproken over een schuld van €50 miljoen... maar uit de laatste stukken blijken dat zeker €67 miljoen te zijn. De grootste schuldeiser is een BV die in handen is van der Most zelf. Speelstad ging uiteindelijk failliet, werd grotendeels overgenomen door ondernemer Wim Beelen. En Spelen bij Beelen is inmiddels geopend. Onlangs werden nog wat spullen van Speelstad geveld en dat leverde ongeveer een ton op. Het weer. Eerst plaatselijk mist, verder weinig zon en vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. Het is zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Krijg van mij de file-informatie, want het is alweer druk op deze maandagochtend. Daarom de langste vier op dit moment. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 kilometer, 6 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer, 5 minuten. Dan op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 5 kilometer, daar heb je dan weer een klein kwartier vertraging. En dan tot slot ook een file op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer en dan doe je 10 minuten lang over.
1: We hebben op deze maandag na die glansrijke 7-0 overwinning van Feyenoord weer heerlijke muziek voor je klaarstaan. Zometeen onder andere deze.
10: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hey Remo!
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
12: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
11: Ah, check.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Eruit. Met Peter en Milou.
13: Radio met een grote R.

0: De figuurlijke zon die breekt meteen door bij het horen van de klanken van London Beat. Een band die oorspronkelijk natuurlijk uit Engeland komt, maar die wel als eerste doorbrak in Nederland. Ze hebben hier hun grootste successen gehad en ze waren eerder dit jaar nog in Nederland voor een optreden samen met de toppers. London Beat dus en You Bring on the Sun. Van harte welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Het is maandag, je week is gelijk weer goed begonnen.
0: Je luistert naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Eerst plaatselijk mist, verder weinig zon vandaag en vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden vandaag.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A29 tussen Rotterdam-Zuidplein en de Heinoordtunnel. Doe je een kwartier langer over en het komt door technische problemen in de tunnel.
0: En Feyenoord heeft gisteren in de Eredivisie flink uitgehaald bij PEC Zwolle. Het kan je niet zijn ontgaan. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst was 4 dagen na de nederlaag tegen FC Barcelona met 7-0 liefste sterk voor de Zwollenaren die hun grootste thuisnederlaag ooit leden. En je hoort onze Feyenoordwatchers Dennis en Dennis na afloop van die wedstrijd.
2: Vorig seizoen gebeurde het tegen Heracles. Maar het komt niet zo vaak voor dat Feyenoord zulke ruime uitzegers boekt. En dan ook nog eens de manier waarop dat gebeurde. Want dit gebeurde bij Heracles uit. Ik kan me er eentje tegen Sparta herinneren dat het 0-7 werd. Maar niet met het spelbeeld en de aanvallen. Zoals we die vandaag eigenlijk bijna 90 minuten lang hebben gezien. Dus ik vond het
3: echt ik vind ook gewoon dat dit is hoe je als topclub hoort te reageren na de lessen die je hebt geleerd in de Champions League. Dit is hoe je dit zo omzet. Die lessen die je daar hebt meegekregen naar resultaat in de competitie hier bij Zwolle.
0: Al dus onze Feyenoordwatchers Dennis en Dennis na afloop van die wedstrijd die dus met 7-0 werd gewonnen.
1: En Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtmaatschappij 21 Air opgeschort. Een vrachttoestel van een luchtvaartmaatschappij dat in opdracht van Amazon vloog, schoot in Miami van de landingsbaan. En daarbij kwamen 5 mensen op de grond om het leven.
0: De energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden gaat volgend jaar flink omhoog. Een gemiddeld huishouden gaat volgend jaar €89 meer betalen voor toegang tot het stroomnet en €52 meer voor het gasnet.
1: En zometeen bellen we met de Rotterdamse acteur Zouhair, want hij staat deze week in een hele bijzondere theatervoorstelling waar je als bezoeker niet op een stoel hoeft te blijven zitten. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Zometeen ook Marco Borsato. Eerst Cat's Eye, dit is Animal.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Wakker worden zonder gedoe. Met Peter en Milou.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

boven en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: Radio Rijnmond. Marco Borsato en Rood bij Peter en Milou.
1: Stel je eens voor, Europa is niet meer leefbaar en je wil weg. Maar om toegelaten te worden tot een nieuw land, moet je eerst naar een vertrek-AZC.
2: Ja, dat is het uitgangspunt van een nieuwe theatervoorstelling. De levende theaterervaring AZC Gouden Bergen van Grand Loge en Theater Rotterdam. Dus geen stijve schouwburg, maar een pop-up opvangkamp op het terrein van Brutus in Rotterdam-West, waar je als publiek midden instapt.
1: En vanaf vanavond gaan hekken open. En daarom bellen we met een van de hoofdrolspelers, een Rotterdammer, acteur uit onder andere Mokko Mafia, je zei. Suher, een hele goede morgen.
3: En een hele goede morgen.
1: Ja, waarom een theaterstuk over een vertrek AZC voor Europeanen die dus weg willen uit Europa? Dat klinkt een beetje als de omgekeerde wereld.
3: Ja, klopt. Het is een omgekeerde wereld. Waarom? Omdat er gewoon de laatste tijd toch wel heel veel dingen te doen zijn om AZC's. En de theatermakers, John Rocon en Hayo, die wilden graag een voorstelling hierover maken. Maar dan omgekeerd over mensen die eigenlijk vanuit Nederland naar een ander land willen vertrekken buiten Europa.
2: Ja, en eigenlijk om bewustwording te creëren, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, zeker. En het is geen gek onderwerp. Ik hoor wel heel veel om me heen dat heel veel mensen eigenlijk niet meer in Nederland willen blijven.
2: Ja.
3: Vooral heel veel jonge mensen ook zelfs, die naar een ander land willen, omdat er gewoon de laatste jaren helaas steeds moeilijker wordt.
2: Ja.
1: En wat is jouw persoonlijke drijfveer? Deel jij die mening dan met die jonge mensen?
3: Ergens wel, ja. Ja, ik heb er zelf ook over na zitten denken. Over om toch niet een hele jaar meer in Nederland te wonen. Dus ergens deel ik die mening wel ook. En,
2: wat is voor jou de reden dan? Wat is voor jou de prangende reden om dan bijvoorbeeld naar een buitenland te gaan?
3: Voor mij de reden is dat wel steeds harder aan het worden is in Nederland. En dat we steeds meer een ik-cultuur leven in plaats van een wij-cultuur en voor elkaar zorgen.
2: Ja.
1: Is dat dan ook wat we gaan merken met die theatervoorstelling? Want normaal als we naar een theater zijn, dan gaan we natuurlijk gewoon op een stoel zitten en dan 2 uur kijken naar die voorstelling. Maar dat werkt bij jullie even iets anders deze week, hè? Hoe zit dat?
3: Ja, dit is echt een locatievoorstelling, noemen we dit. Dus, het wordt ook een interactieve voorstelling. Dus het publiek die komt straks vanavond bij de eerste try-out bij Brutus aan. En dan mogen zij als bezoekers een kijkje nemen in een tijdelijke opvanglocatie waar mensen straks vertrekken of een plek hebben om naar het buitenland te gaan. Maar die moeten ook vechten voor die plek eigenlijk.
1: Maar loop je dan echt, laat me zeggen, in het decor?
3: Je loopt in het begin ook in een decor, maar het gaat ook steeds verder. Het speelt zich af in de tuin van Brutus Expansie en daarna gaan we in de loods. En dan moet het publiek wel een plek nemen. En dat is niet per se zittend, zoals in een theater altijd. En dan gaat de voorstelling verder, ja.
2: En wat hoop je dat ze meenemen, de bezoekers?
3: Wat hopen we dat ze meenemen? Gewoon, ja. We hebben natuurlijk niet kant-en-klaar antwoorden. Want dat blijft gewoon een heel moeilijk onderwerp. Wat ze mee kunnen nemen, gewoon dat ze eventjes bij stilstaan. Wat zo'n plek doet met mensen.
2: Ja.
3: En wat zo'n idee doet met mensen die alles hebben achtergelaten thuis om naar een ander land te gaan.
2: Precies, om hetzelfde ervaren, om hetzelfde voelen hoe dat is. En deze voorstelling, Suher, is dus te zien vanaf vanavond tot en met aanstaande zondag. En te beleven op locatie Brutus in Rotterdam. Ik vind het fascinerend. AZC Gouden Bergen van Grand Loge en Theater Rotterdam. En meer informatie vind je erover op theaterrotterdam.nl/AZC De Gouden Bergen. Dankjewel voor je tijd, Suher. En geniet ervan vanavond, hè. Maak een mooie voorstelling.
3: Dankjewel,
2: Spreek elkaar, groetjes. Hoi. Zometeen Trigger Finger. De Counting Crows zijn ook onderweg, maar eerst met loeiende sirenes. Dit is de police.

0: Radio Rijnmond, every little thing she does is magic.
1: En zo meteen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Dataman.
2: Wat hebben we liever, het Gerard Koksplein of de Joke Bruispromenade? Ja, de vernoeming van een straat of plein naar deze twee Rotterdamse acteurs is een stuk dichterbij gekomen. Straks hoor je meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
7: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Filharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
10: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
1: Een hele goede morgen. Het is 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Jawel, de Counting Crows en Andrew Gold.
1: Maar eerst krijg je van mij de verkeersinformatie met de vier langste files bij ons op de wegen. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht, 12 kilometer. Een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech en de linker rijstrook is daar dicht. Ook op de A27 file Breda richting Gorkum tussen Hank en Industriegebied Avelingen, 5 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Dat komt door een te zware vrachtwagen waardoor de weg daar dicht is. File op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht tussen Oud-Beijerland en de aansluiting met de A29, 4 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging. En ook de andere kant, de N217 Dordrecht richting Spijkenisse tussen Maasdam en de aansluiting met de A29, 2 kilometer. En daar heb je dan weer een klein half uur vertraging.
0: En dan het weerbericht met Ed Aldus. En Ed, een hele goede morgen. Gaat de zon nog schijnen vandaag?
11: Goedemorgen. Ja, we krijgen vandaag te maken met niet al te veel zon, Peter. Want de bewolking neemt zometeen toe vanuit het zuidwesten. Er komt eerst nog plaatselijk ook mist voor. En uit die bewolking kan later vanochtend en vanmiddag soms verspreid een beetje regen of motregen vallen. Het zal gaan om kleine hoeveelheden, maar toch, het kan wat miezeren. De temperatuur die komt desondanks toch nog wel uit op een graad of 22 vanmiddag. Dus ja, die temperatuur is wat dat betreft wel in vorm. En veel wind staat er voor vandaag ook niet. Ja, en dan morgen Prinsjesdag, die verloopt rustig. De dag begint bewolkt. In de loop van de ochtend en morgenmiddag zien we geregeld de zon. In de loop van de avond vanuit het westen weer een paar buien. Misschien met een klap onweer. En dan wordt morgen best wel warm voor de tijd van het jaar. 24 graden.
0: Dankjewel Ed voor zover. En over een uur nog meer verwachtingen van diezelfde Ed Aldus. Het is inmiddels 7:58, dus tijd voor de headlines. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De politie heeft een vrouw opgepakt in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer op het dark web. Die opdracht is nooit uitgevoerd, meldt RTL. Die onderzoek deed naar de website op het dark web. Het doelwit was er eerder verwikkeld in een vechtscheiding. Hij denkt dan ook dat het zijn ex-schoonfamilie is die erachter zit. RTL sprak ook met de man wiens stem onherkenbaar is gemaakt.
12: Iemand die iets gepland heeft in 2021... kan dat evengoed nu uitvoeren. Dus ik ben nu heel voorzichtig en ik ben echt heel nerveus, gespannen. Dit is voor mij gewoon macaber. Ik moet weten, die opdrachtgever is nu in beeld, die is opgepakt, die wordt vervolgd. Dan pas kan ik weer rusten.
2: Ja, het is een bizarre zaak waarvoor dus nu een vrouw is opgepakt zonder vaste woon- of verblijfplaats. Uiteindelijk werd voor de huurmoord werd €9.000 gevraagd. Maar dat geld was er niet. Er is uiteindelijk $1.400 in bitcoin overgemaakt. De website bleek overigens een oplichting te zijn. RTL Nieuws onthulde vorig jaar dat via de huurmoordensite tenminste 7 serieuze opdrachten zijn gegeven om Nederlanders te laten doden. De Heidenoordtunnel bij Barendrecht is vanmorgen een half uur volledig afgesloten geweest. Door een storing konden systemen in de tunnel van de A29 op afstand niet bediend worden. Denk dan bijvoorbeeld aan de camerasystemen of de mogelijkheid om rijbanen af te kruisen. Dan is het standaard dat de tunnel volledig dicht gaat. Het systeem is nu wel weer te bedienen. Ook is er een monteur te plaatsen die meteen kan ingrijpen mocht dat nu weer nodig zijn. De files zijn grotendeels opgelost op de A29. Alleen op de lokale wegen in de Hoekse Waard staat het nog vast. En de Joke Bruisstraat of de Gerard Cox Promenade is een stuk dichterbij. Het stadsbestuur van Rotterdam heeft de commissie de opdracht gegeven die nieuwe straatnamen toewijst om eens te gaan kijken wat er mogelijk is. Er was eerder dit jaar een motie aangenomen in de gemeenteraad voor een blijvende herinnering aan het acteurs-echtpaar. Nou, de straatnamencommissie zegt wel, joh, het mag pas 5 jaar na de dood van iemand dat er een straat naar iemand vernoemd kan worden. Daarom wordt er nu ook gekeken naar alternatieve manieren om de twee te eren. Er lopen al gesprekken met de RET. Dat is niet zo heel gek, want een van de bekendste personages van Gerard Cox, Jaap Kooijman, werkte daar als buschauffeur. Dus nu wordt er gekeken of daar iets mogelijk is. De gemeente hoopt binnen 2 maanden iets nieuws te kunnen melden.
0: Ja, ik hoorde al mensen die opperden, misschien is het een leuk idee om een buslijn naar hem te vinden. De Kooijmanlijn of zo, weet je wel?
2: Ja, maar het is wel vrij lastig als je er gewoon eerst lijn 25 gewend bent.
0: Ja.
2: En dan wordt nu de Kooijmanlijn.
0: Ja, dan wordt dan nu de Kooijmanlijn. Maar goed, het is een kleine omschakeling natuurlijk. En ik las ook een andere suggestie. Misschien moeten we de Ajaxstraat eens een keer omdopen tot iets positiefs. En dat zou ook nog kunnen, want die hebben we ook gewoon in Rotterdam. Als jij een goede suggestie hebt, laat het maar even weten via de Rijnmond-app.
13: Dit is Radio Rijnmond.
0: Andrew Gold komt eraan, maar eerst de Counting Crows, Accidentally in Love.

0: The Counting Crows bij Radio Rijnmond. Ze waren nog bij Bospop in Weert eerder dit jaar in Nederland. Dus Accidentally in Love.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht tegenwoordig, maar wij hebben er wel heel speciale.
2: Zeker, wij hebben onze eigen Peter en Milou Radio Rijnmond puzzelboekje. En die kan jij dus winnen als je zo meteen de puzzelopgave goed weet te antwoorden, te maken.
0: Je hoort zo meteen een puzzel. Elke dag een andere puzzel, geregeld een andere categorie ook. En aan jou dan de taak om die puzzel op te lossen. En ik moet heel eerlijk zeggen, hij is wel een beetje moeilijk vandaag. We hebben vandaag een echte radiopuzzel. Het is een benaderingsvraag. Dus degene die het dichtst in de buurt zit, die wint, zullen we maar zeggen. Veel mensen die zijn onderweg en die moeten de puzzel op de gok en op gevoel oplossen. En de opdracht van vandaag is: trek het jaartal van het eerste liedje af van het jaartal van het tweede liedje. En de vraag is dan, welk getal krijg je? Dus trek het jaartal van de eerste hit af van het jaartal van de tweede hit. En degene die dan het dichtst bij zit, die wint. Heel veel succes. Nou, dit is het eerste liedje van Anita Meijer. En die trek je dus af het jaartal van dit liedje. Dat is Disco Inferno. Dus de vraag aan jou is, het is een benaderingsvraag. Welk getal krijg je als je het jaartal van Why Tell Me Why aftrekt van het jaartal van Disco Inferno? Dat is dus de puzzelvraag van vandaag.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Ja, het is wel een beetje een ingewikkelde puzzel misschien, zit ik me nu te bedenken.
2: Nou, je krijgt in ieder geval geen hoog getal, kan ik je vertellen.
0: Nee, het is niet echt een hoog getal inderdaad. Het jaartal van Why Tell Me Why kun je dus aftrekken van Disco Inferno van de Tramps. En wat hou je dan over? Welk getal hou je over? Als je in de auto zit, het is een benaderingsvraag, dus het hoeft niet exact te zijn. En wie het dichtstbij zit, die wint de puzzel.

0: gewoon ten huwelijk vragen natuurlijk. If it makes you happy to never let us slip away. Andrew Gold hoorde je bij Radio Rijnmond.
1: En ik heb twee bruiloften. Eentje aankomende week en eentje die week daarna. Ik had ook een bridal shower van een van de bruiloften. Maar ja, wat geef je ze? Bij de ene avondgast, bij de andere daggast. Ze willen allebei een envelopje, maar hoeveel doe je in dat envelopje?
0: Het is echt ingewikkeld inderdaad hoor.
1: En daarom vroegen we jouw hulp inderdaad. Want ja, hoeveel geef jij uit aan zo'n bruiloft?
0: Je wil vooral niet degene zijn die dat het minste geeft, toch?
1: Nee, dan ben je die ene vriendin die helemaal niet zo gul is, maar meer gierig. Nee, dat wil ik ook niet. Maar ja, aan de andere kant, om een te hoog bedrag te geven.
0: Ja, en een peper- en zoutstel is ook een beetje afgezaagd.
1: Ja.
0: Dat deden we in het verleden. Of iets voor de uitzet bijvoorbeeld. Daar is ook geen sprake meer van. Maar wat zeggen onze luisteraars?
1: Nou, Irma die begon met Milou. Je moet gewoon lekker een fles wijn of champagne meenemen met een envelop. Maar ja, hoeveel doe je dan in die envelop? Gerda zei, ik heb heel erg gelachen. Wij kregen ooit voor onze bruiloft een cadeau. En dat was een stokpaard. Want wij zijn echte paardenmensen met daaraan een zakje met geld. En ik vind, geef iets grappigs en doe daar een envelopje bij met wat je kunt geven. Dus zoveel je kan missen.
0: Dat is leuk.
1: Nou, Tony heeft in december een bruiloft. Van haar allerliefste nichtje. Ze zegt, alles is hartstikke duur. Zeker als ze vriendinnen over laat vliegen uit Amerika. Ik ga tussen de 50 en de 100 euro geven. Nou ja, dat zijn toch bedragen.
0: Nou, ik vind het wel echt tegenwoordig bedragen dat je zegt. Want ik heb dus binnenkort aankomend weekend heb ik dus een bruiloftsjubileum, 10 jaar. En daarbij, die twee mensen zijn ook nog allebei jarig.
1: Jeetje.
0: Dus dan heb je al, ik reken dan even snel, maar zijn mijn beste vrienden 50 euro per verjaardag. Dan kom je al op 100. En dan voor een huwelijksjubileum, ja, dan geef je al gauw ook 100. Dus dan kom je op 200.
1: Nou, jij bent blut in september.
0: Ik ben gewoon blut, inderdaad.
1: Maar ja, hoeveel ga ik nou geven? Wat vind jij? Dus wat zou jij, als je mij was geven voor die avond, dus die 3 uurtjes feest en als daggast. Maar bij die daggast, die geven 's avonds geen feest, maar een diner.
0: Die 3 uurtjes feest zou ik echt minimaal 50 geven en maximaal 75. En bij die daggast zou ik... Die 3 uurtjes feest zou ik echt minimaal 50 geven en maximaal 75. En bij die daggast zou ik... minimaal 100, maximaal 100.

0: Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de puzzel van vandaag op te lossen. En die luidt als volgt. Hij is een beetje anders dan normaal. Het is echt een radiopuzzel. Je hoort namelijk zometeen een liedje. En dan moet je het jaartal van dat liedje moet je aftrekken van het jaartal van het liedje dat je daarna hoort. Dat is het eerste liedje. En dat liedje heeft dus een jaartal. En dan trek je af van dit liedje, van het jaartal van dit liedje. Het is eigenlijk heel simpel. Dus je trekt het jaartal van Why Tell Me Why af van het jaartal van Disco Inferno.
1: De Peter en Milou puzzel.
0: Alleen ja, het punt is, heel veel mensen zijn onderweg. Dus daar hebben we er maar een benaderingsvraag van gemaakt. Degene die het dichtstbij zit, of die het helemaal goed heeft, die gaat er vandoor vandaag met het Peter en Milou puzzelboek. Dit is Surreal en stammelen in bij Peter en Milou.

0: Surreal en stumbling in bij Radio Rijnmond. Je luistert naar Peter en Milou en het is inmiddels alweer 13 minuten voor 8. Een hele goede morgen.
1: Hey, Ilse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik ben toch niet echt gierig, hè, als ik 50 euro in een envelopje doe voor die bruiloft?
2: Nee, ik vind dat zeker niet.
1: Nee?
2: Absoluut niet, nee.
1: Gelukkig. En waarom niet?
2: Nou, punt 1 vind ik dat... Ja, het is een ander uitgangspunt, maar ik vind dat je moet geven wat je kwijt kan. En als degene die het feestje geeft, hoef je er ook niet van uit te gaan. Want jij geeft het feestje.
0: Nou, zo
2: dus
0: is
2: alles
0: het
2: wat je krijgt is toch hartstikke lief.
0: Nou, dat vind ik heel mooi dat je dat zo zegt, Ilse. En het wordt ook steeds gekker, toch, met die bruiloften?
2: Ja. Ja, absoluut. Zeker bij de jonge mensen. En ik vind het leuk om te zien. Maar van alles moet. De boot, een auto, trouwen in Italië of weet ik veel waar.

0: openingsdans.
1: Met ja, een openingsdans, ja. Inderdaad. Ja.
0: En een openingsliedje, ja. Ja. Met weet ik voor wie.
1: Optreden dus, van Marco Borsato is tegenwoordig wel te betalen, maar de rest is zo duur, hè?
0: Ja, ja. Joh, precies.
1: Ja. Nou, je bent begeleid. Ben je zelf eigenlijk getrouwd? Even tussendoor.
0: Ja.
1: Kijk, ja. Hoe lang al en met wie?
0: Met André. En wij zijn volgend jaar 5 jaar getrouwd.
2: Oh, en wat kreeg je 5 jaar geleden dan?
0: Hoe bedoel je?
2: Op je bruiloft ook envelopjes, leuke dingen, een knuffel.
0: Van alles. We hebben een plant gekregen. We hebben inderdaad envelopjes gekregen. En daar zaten verschillende bedragen in.
1: Ja.
0: Maar, en dat is, ja, wat ik zeg, dat is prima. Wij vinden het leuk om een feestje te geven. Wij vinden het leuk om iemand uit te nodigen. Maar daar hoeft niet per definitie meteen een groot bedrag tegenover te staan.
1: En wij gaan echt naar die puzzel zo meteen. Maar ik heb nog één brutale vraag. Hoeveel was jij nou kwijt voor die bruiloft? Ik maar 5.000.
0: Ja, ik denk dat dat bij mij, bij ons ook wel een beetje zo was. Wij hebben het thuis gedaan, in een klein gezelschap. We zijn thuis in de tuin getrouwd, we hebben alles zelf georganiseerd.
1: Wat goed, superleuk.
0: Maar echt wel ook, we hadden, ja, dat klinkt een beetje lullig, maar we hadden personeel. We hadden mensen uitgenodigd om, gevraagd om voor ons te komen.
1: Maar dat is toch leuk?
0: Zorgen de hele dag. Maar ik denk dat wij ook rond dat bedrag misschien wel kwijt waren.
1: Nou, ik vind het een mooi bedrag.
2: Ik ook.
1: Prima. En het gaat om de liefde en
0: precies.
3: De Peter en Milou puzzel.
1: Puzzel.
3: De Peter en Milou puzzel.
2: Die maken we ook nog. En wij zijn ook vandaag niet gierig, want we geven een puzzelboekje weg. En hopelijk aan jou, Ilse. Maar dan moet je wel het goede antwoord geven op onze opgave van vandaag.
0: Ja, ik denk dat het getal 5 is.
1: Ja, want je moest dus het jaartal van de Why Tell Me Why van Anita Meijer aftrekken van het jaartal van Disco Inferno van de Tramps. En jij denkt dat het getal 5 is. Is dat waar, ja of nee?
0: Ja!
1: Hoppa! Gefeliciteerd.
0: Jij
1: gaat er vandoor met het Peter en Milou puzzelboek.
2: Nou, bijna net zo goed als die envelop op mijn bruiloft, toch? Misschien beter.
0: Ja, ik wil het zeggen, misschien nog wel leuker.
1: Nou, stuur maar een tikkie voor 5.000 euro ook.
3: Peter en Milou puzzel, puzzel.
1: Fijne dag, hè? Doeg.
0: Dankjewel, hè. Doeg. Jullie ook.
1: Zometeen Train. Somber komt er ook nog aan. Heerlijke artiest natuurlijk die binnenkort ook in Nederland optreedt. Maar eerst fantastische NXS. Dit is Never Tear Us Apart bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.

0: tonight.
1: Radio Rijnmond met Train en Hey Soul Sister.
2: En we hebben ook deze zomer weer met z'n allen genoten van BNB Vol Liefde op tv. En van één kandidaat natuurlijk in het bijzonder. Want dat is onze eigen Rotterdamse Caroline. En we bellen haar zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
6: Dan ga ik naar een plek met wifi.
5: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
8: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Het is 8 uur, goedemorgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen Donna Summer, Marco Schuitmaker komt er ook nog aan en die geweldige Samber is onderweg.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Tatema. Dave, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een vrouw van 45 zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het bestellen van een moord via dark web. Dat meldt de Rotterdamse politie. Het is niet bekend of ze ook de opdracht gaf. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een huurmoord op een ondernemer. Er zou $1400 zijn betaald, maar de moord is nooit uitgevoerd. De ondernemer zou door een vechtscheiding zijn gegaan. De man denkt dat zijn voormalig schoonfamilie achter de moordopdracht zit. De brandweer op Gree Overflakkee is voor de tweede keer in een paar dagen tijd uitgerukt voor een brand bij een biogasinstallatie in Oude Tongen. Er is opnieuw broei ontstaan in de brandstof die daar ligt opgeslagen. De brand kan stank veroorzaken, zegt een woordvoerder van de brandweer. De Milieudienst Rijnmond houdt de situatie in de gaten. Vannacht reed de politie langs het bedrijf aan de energiebaan en zagen opnieuw rook. De eigenaar gaat nu kijken hoe ze het alsnog uit kunnen maken. Bijvoorbeeld door een grote hoeveelheid zand overheen te storten, zodat er geen zuurstof meer bij komt. Meerdere overheidsinstanties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld om de overheid te dwingen zich aan de eigen termijnen te houden. Onder meer de IND, de dienst toeslagen en het UWV overleggen nu hoe ze onder die verplichting uit kunnen komen, schrijft Trouw. De IND alleen al betaalde dit jaar bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat de burgers lang moeten wachten, omdat ze te weinig mensen hebben. De schuld rondom Speelstad Rotterdam van Henny van der Most is nog een stuk hoger dan eerder werd gedacht. Er werd eerder gesproken over een schuld van 50 miljoen euro, maar uit de laatste stukken blijkt dat zeker 67 miljoen te zijn. De grootste schuldeiser is een BV die in handen is van Van der Most zelf. Speelstad ging uiteindelijk failliet en werd grotendeels overgenomen door ondernemer Wim Beelen. Spelen bij Beelen is inmiddels geopend. Onlangs werden nog wat spullen van Speelstad geveld en die leverden ongeveer een ton op. Het weer. Eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. En het is vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeerssituatie op onze wegen met de vier langste files op dit moment. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht. 15 kilometer, een half uur vertraging heb je daar. Dat komt door een auto met pech en de weg is daar wel weer vrij. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 14 kilometer, ook daar een kwartier vertraging. Verderop op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en afrit Oud-Beijer. 7 kilometer. Daar heb je iets meer dan een half uur vertraging. De weg is daar wel weer open. En tot slot de N217 Dordrecht richting Spijkenisse tussen Maasdam en de aansluiting met de A29. Ook file, namelijk 4 kilometer. En dan doe je een klein half uur langer over.
1: Nou, ook al sta je in de file, we maken je met heerlijke muziek. Zometeen onder andere deze van Donna Summer.
5: Eruit.
0: Met Peter en Milou.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
17: Voordeelhaartjes.nl. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
19: Voordeelhaartjes.nl.
20: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
22: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
25: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
24: En voor Harold met een staalopstoel.
26: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
24: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
27: Medipoint.
24: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
30: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
29: En bedankt, hè?
31: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
32: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
33: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
34: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Dit is Radio Rijnmond.
0: met een grote R.

0: 8. Je luistert naar Radio Rijnmond met Lip Sync en Funky Town voor je.
1: Louter, welkom op deze heerlijke nieuwe maandag.
0: Het is inderdaad weer maandag. Je week is goed begonnen met ons.
1: Je luistert naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. En vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichte regen of motregen. Het wordt ongeveer 22 graden. Dat is best warm voor de tijd van het jaar.
0: En de langste file in onze regio, die vind je op de A16... tussen afrit Rijsberg en knooppunt Ridderkerk. En daar doe je 3 kwartier langer over.
1: Je hebt het vast wel meegekregen. Feyenoord heeft gisteren in de Eredivisie flink uitgehaald bij PEC Zwolle. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst was 4 dagen na de nederlaag tegen FC Barcelona met 7-0 liefste sterk voor de Zwollenaren, die hun grootste thuisnederlaag ooit leden. En je hoort onze Feyenoordwartsers Dennis en Dennis na afloop van die wedstrijd.
2: Vorig seizoen gebeurde het tegen Heracles, maar het komt niet zo vaak voor dat Feyenoord zulke ruime uitzegers boekt. En dan ook nog eens de manier waarop dat gebeurde. Want dit gebeurde bij Heracles uit. Ik kan me er eentje tegen Sparta herinneren dat het 0-7 werd. Maar niet met het spelbeeld en de aanvallen zoals we die vandaag eigenlijk bijna 90 minuten lang hebben gezien. Dus ik vond het
3: Ik vind ook gewoon dat dit is hoe je als topclub hoort te reageren na de lessen die je hebt geleerd in de Champions League. Dit is hoe je dit zo omzet. Die lessen die je daar hebt meegekregen naar resultaat in de competitie hier bij Zwolle.
1: Ja, al dus onze trotse Feyenoordwartjes Dennis en Dennis na afloop van de wedstrijd PEC Zwolle Feyenoord. Die eindigde in 0-7 dus.
0: En Amazon heeft de samenwerking met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij 21 Air opgeschort. Een vrachttoestel van de luchtvaartmaatschappij dat in opdracht van Amazon vloog, schoot namelijk in Miami van de landingsbaan. En daarbij kwamen 5 mensen op de grond om het leven.
1: En de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden gaat volgend jaar weer flink omhoog. Een gemiddeld huishouden gaat volgend jaar €89 meer betalen voor toegang tot een stroomnet en €52 meer voor het gasnet.
0: Het is me wat.
1: Nou, zeg dat inderdaad. Wel. Ja, zeker. Het is trouwens, we gaan zo meteen even bellen met Carolien van B&B Vol Liefde. Je hebt het helemaal gezien. En Carolien was wel het leukste personage.
0: Hè? Nou, zegt dat wel. Nou, precies, hè, dat Rotterdamse zat erin. En ze had echt een obsessie met tanden. Van de mannen die langskwamen moesten eigenlijk al die tanden goed zijn. En dan kwam er weer eentje binnen. En dan zei ze, nee, die heeft geen mooie witte tanden. Die hoef ik niet. En natuurlijk de hondjes, hè, die op plek nummer 1, 2, 3, 4, 5 en 6 kwamen.
1: Ja, precies. De Carolien van B&B Vol Liefde. Dus zo meteen voor de liefhebbers hoor je hem op Radio Rijnmond. En we mogen ook nog iets leuks weggeven. Je kunt je namelijk kwalificeren voor tickets voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht van komende zondag. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is hand in hand appen. Niet nu, maar op het moment dat je dit signaal hoort. Dat is dus het hand in hand instrumentaaltje. Heel kort, maar als je dat signaal hoort, dan weet je, je hoort dit dus. Het enige wat je dan hoeft te doen is appen naar de Rijnmond-app. Het enige wat je hoeft te doen is hand in hand appen.
0: Voor die Feyenoord-kaarten tegen Utrecht. Maar je krijgt vandaag dan alvast wel die sjaal.
1: Je krijgt sowieso een sjaal, inderdaad. Dus de Rijnmond-app rechtsboven, de app ons button. Dan kom je zo bij ons in de studio. En als je dan hand in hand appt, als je het signaal hebt gehoord, dan ga je er vandoor met die sjaal. You have-

0: Met Peter en Milou.
1: Een hele goede morgen. Het is 10 minuten voor 8:30. Ik heb zelf niet zo heel veel gezien, maar jij hebt echt volop gekeken naar B&B Vol Liefde dit seizoen. Heb je ervan genoten?
2: Nou, zeker. Maar ik heb in het bijzonder echt genoten van Caroline. Want zij was een van de bed and breakfast eigenaren die dus op zoek ging naar de liefde. Er kwamen heel wat mannen voorbij. Maar voor haar waren mooie tanden bij die mannen. Mooie witte tanden. En liefde voor haar hondjes. Want zij doet vrijwilligerswerk daar in een shelter. Heel belangrijk. Nou, er passeerden dus echt gigantisch veel mannen de revue. Veel gingen gelijk naar huis. Mede door die lelijke tanden van ze. Maar er was eentje, Arie, en die mocht blijven. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat is afgelopen.
1: Inderdaad, ja. En ze heeft Rotterdamse roots, hè. Dat is ook wel belangrijk. We hebben nu contact met Caroline vanuit Spanje. We gaan het natuurlijk over je liefde hebben, maar ook over je Rotterdamse roots. Goedemorgen, Caroline de Kist van B&B Vol Liefde.
3: Goedemorgen, wat leuk dat ik op Radio Rijnmond ben nu. Ja. Dat is altijd mijn favoriete zender geweest in Rotterdam. Nou.
2: Kan je daar ons iets meer over vertellen? Waar kom je precies vandaan?
3: Uit Hillegersberg. Ik ben geboren zeg maar op de Prins Bernhardskade aan de Plas. Daar woonden mijn ouders toen in bij mensen. Helemaal boven, je kent dat wel. Een woonkamertje, een slaapkamertje en een keukentje. En daarna toen zijn wij naar de componistenbuurt verhuisd in Hillegersberg.
1: Oh,
3: hebben we altijd hartstikke leuk gewoond. En toen daarna ben ik nog zeg maar in Rokanje terechtgekomen met mijn ouders. Heb ik daar gewoond. Maar Rotterdam is wel altijd mijn stad gebleven. Toen ik ook in Rokanje woonde. Ik ging altijd uit in Rotterdam. Ik ging altijd winkelen in Rotterdam.
1: Wat leuk.
3: Ja, nu nog. Rotterdam is nog steeds mijn stad.
1: Weet je nog waar je naartoe ging als je uitging vroeger?
3: Oh jee, joh, ik maakte heel de stad onveilig. Scala, Portobello, Le Bateau, Bristol. Nou, Voem Voem, After Dark, Palm Beach. Nou ja, noem heel de dingen maar op.
1: Oh, ik heerlijk. Zeg,
3: ik was gewoon, bijna iedere avond was ik wel in Rotterdam. Ja, al die echt die oude zaken die er al zo lang zaten, weet je.
2: Maar waarom ben je dan ooit van Rotterdam naar Spanje verhuisd?
3: Nou, ik ben van Rotterdam ben ik naar Rokanje gegaan. Nou ja, ze komen natuurlijk ook aan het strand bij Badlust en dergelijke. Kwamen ook altijd Rotterdammers. Dus ja, dan bleef je ook wel een beetje daarin. Uit Rokanje reed ik natuurlijk altijd naar Rotterdam. En daarna heb ik nog een tijdje in Spijkenisse gewoond. En toen ben ik naar België verhuisd met mijn man. Ja. En daar hebben we zeg maar 30 jaar gewoond. En vandaar naar Spanje.
2: En dan op een gegeven moment, dan start je dus een B&B in Spanje. Was dat altijd al een droom van je?
3: Nou, Spanje wel, maar meer de rescue met honden. Want daar zit ik nou natuurlijk helemaal diep in.
2: En ik moest ook trouwens heel erg lachen om jou. Want helemaal in de eerste aflevering zei je ook van... die honden, die komen echt op de eerste plek voor mij. En je kwam er steeds meer achter dat heel veel mannen die hadden gereageerd... helemaal niet zo goed naar je hadden geluisterd. Want sommigen hielden echt niet van honden.
3: Nee. Dat zeg ik ook een keer in het programma. Van, de meeste mannen hebben helemaal niet goed naar mijn filmpje geluisterd. Arie had goed naar mijn filmpje geluisterd. Ja. Maar die andere mannen hadden helemaal niet geluisterd. En die wilden allemaal op nummer 1 komen. Ja,
1: dat gaat
3: bij mij niet.
1: Nee, dat gaat bij jou niet. Hey, hoe zit het nou eigenlijk met die tanden? Wat is dat met jou en die fascinatie voor mooie tanden?
3: Heb ik altijd gehad. Als kind al wilde ik altijd liever niet spelen met kinderen met lelijke tanden. Dat is al vanaf heel jong, weet je. En het eerste waar ik ook naar kijk als ik iemand ontmoet, zijn de tanden.
1: Oh.
3: Dat is het eerste wat ik zie. Ik weet niet eens wat voor kleur ogen ze hebben, maar wat voor tanden ze hebben.
2: Maar één man, Arie, die heeft natuurlijk gewoon zijn tanden voor jou gebleekt.
3: Weet je, Arie is gewoon een schat van een man. Echt een lieve man. Zo vind je ze echt niet meer tegenwoordig. Maar ja, tot nu toe is het gewoon nog heel vriendschappelijk. Maar ik hou gewoon van Arie als hele goede vriend.
1: Precies.
3: Maar wij willen toch kijken samen. Nou komt hij volgende week weer. Om te kijken of dat houden van over kan, of zeg maar, niveau. vriendschap over kan gaan en houden van.
2: Zo is het maar net, maar we gunnen het je zo erg dat je weer gewoon verliefd wordt, ja, en in ieder geval die mooie vriendschap behoudt.
1: Carolien, dankjewel voor je tijd.
2: Ja, je was echt mijn favoriet dit seizoen.
3: Oké, hartstikke leuk om te horen. En als je nog een opvolging weet, jullie hebben mijn nummer. En dan ben ik zo weer bij jullie in het programma.
1: Hartstikke fijn, je bent een schat. Dag lieverd.

0: Even met z'n allen die handjes in de lucht. Ja, daar gaan ze. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend. Heerlijk op je maandagmorgen. Marco Schuitmaker, de engelbewaarder bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je Dave Datema met het laatste nieuws.
2: Een tweeling die op hetzelfde moment gaat trouwen met een andere tweeling. Ingewikkeld, misschien, maar straks hoor je er meer over.
0: Zou het een Siamese tweeling zijn? Dat zou wel handig zijn. Nee, goed, we horen het zo wel.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010 307 4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.

0: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadsfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: 1 over half 9, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de vier langste files bij ons in de regio op dit moment. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk 17 kilometer. Een klein half uur vertraging heb je daar. En ook op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht 14 kilometer. Daar heb je juist iets meer dan een half uur vertraging. Dan verderop nog een file op de N915 Amsterdam richting Ridderkerk. Tussen de aansluiting met de A15 en Hendrik Ido Ambacht 2 kilometer. Ook daar een klein half uur vertraging. En tot slot een wat kleinere vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Industriegebied Avelingen. 14 kilometer en dan heb je 10 minuten vertraging.
4: En Ed Alders, als deskundige op weergebied, raad jij mensen aan om met een jas het huis te verlaten vandaag?
5: Ja, dat moeten ze lekker zelf weten. Ik zou in ieder geval, de ene is wat, want als ik nou naar Milou kijk, dan lijkt het wel 34 graden op dit moment.
3: Het is
5: moment
3: hier altijd zo warm in de studio, Ed. Ik heb een colbert bij me, maar ik heb eigenlijk, hier altijd zo warm dat ik hem uit doe 's ochtends.
5: Nou ja, kijk, vandaag en morgen is het gewoon nog warm. Hè? Je spreekt over warm weer als het tenminste 20 graden is. Dus je kan je gewoon zonder jas natuurlijk naar buiten. Ja, op dit moment is het een graad of 15 in de regio. De bewolking wordt wat dikker vanuit het zuidwesten. En er kan ook plaatselijk een beetje wat regen of motregen vallen. Niet veel, maar het zal toch wat druileriger worden. Ja, en ondanks dat wordt het toch vanmiddag nog wel 22 graden. En er staat niet al te veel wind. Nou, morgen dan alweer Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Die verloopt in eerste instantie bewolkt. Later op de ochtend en in de middag dan breekt wel wat vaker de zon door. In de avond dan is er weer meer bewolking. En dan van het westen uit een paar buien, Peter. En de maximumtemperatuur morgen, nou, die kan makkelijk de 24 graden halen.
3: Zo.
5: Ja, dat lijkt hoog. Maar in 2020 is het zelfs tropisch geweest in Rotterdam. Met 32,2 graden. En in Brabant ruim 35 graden nog. Ja, zo warm was het dan trouwens ook nog nooit eerder geweest, hoor. Zo laat in de tijd van het jaar. Ja, en dan vanaf woensdag krijgen we een paar dagen met wisselvallig weer. Ja, van tijd tot tijd vallen er een paar buien. Soms breekt even wat langer de zon door. En de temperatuur komt dan niet hoger meer uit dan 18 of 19 graden.
4: Dankjewel, Ed Alders was dat. Je hoort hem nog wel vaker voorbij komen vandaag in de andere shows op Radio Rijnmond. Nu eerst het laatste nieuws en dat krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
6: Goedemorgen. Ja, jij had het eerder in de uitzending over de stijgende nettarieven voor stroom. Ook havenkoepel Deltalinx luidt nu de noodklok over die stijging voor de stijgende nettarieven voor bedrijven en burgers. Die gaat zo gemiddeld met zo'n 20% omhoog. Volgens de koepelorganisatie wordt ermee het huidige stelsel onhoudbaar. De nettarieven zijn er de afgelopen paar jaar vertienvoudigd voor bedrijven in de haven. Dat soort kosten liggen in Nederland inmiddels meer dan 60% hoger in vergelijking met Duitsland. Als we willen blijven concurreren en investeren in duurzame productie, dan moet daar iets mee gebeuren, zegt Deltalinx. De olieprijs is opnieuw meerdere dollars gestegen, nu de gesprekken in het Midden-Oosten zijn stuk gelopen. Vandaag zouden gesprekken plaatsvinden tussen Iran en de andere golfstaten, maar die gesprekken zijn geschrapt. Het komt bovenop het nieuws dat afgelopen donderdag de pijpleiding over land door Saoedi-Arabië is dichtgedraaid na droneaanvallen. Het was de enige verbinding die niet via de straat van Hormuz of de Rode Zee gaat. Nou, de Telegraaf die maakt even een rekensommetje. De prijs voor een liter benzine is sinds begin dit jaar met 52 cent gestegen. Dat houdt in dat de gemiddelde volle tank nu 26 euro duurder is geworden. En een opmerkelijke bruiloft in België. Daar gingen twee tweelingen trouwen met twee tweelingen met elkaar trouwen. Twee broers die met twee tweelingzussen in het huwelijksbootje stapten. En dat doe je natuurlijk ook meteen in één ceremonie natuurlijk.
7: Heel zeker, ja.
8: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
9: Weet u eigenlijk wie was?
10: Om heel eerlijk te zijn, nee.
4: Ja.
6: Dat zegt de ambtenaar van de burgerlijke stand.
4: Oh, gelukkig. Ik dacht dat het de bruid was of zo.
6: Ja, nou goed. De tweelingbroers wilden heel bewust een relatie met tweelingzussen. Want tweelingen voelen aan hoe dat is om tweeling te zijn. Ook al gaat het wel eens mis, zeiden ze bij RTL Nieuws.
7: Soms een knuffeltje per ongeluk. Maar het zijn kleine vergissingen. Maar het is zeker 2 of 3 keer per dag.
6: Ja, dat je dus denkt dat je de ene, dat je je eigen vriendin dan wel vrouw een knuffel geeft. Maar dan blijkt het toch de andere te zijn.
3: Oh, wat erg.
4: Ja, dit is wel verschrikkelijk.
6: En om het helemaal compleet te maken, ze willen ook nog eens met z'n vieren in één huis gaan wonen.
4: Nee!
3: Ik dacht dat je ging zeggen raar. Met z'n vieren in één bed slapen. Maar een huis is nog oké.
4: Okay. Ja, dat weet je dus inderdaad niet. Gelukkig, hoe zouden ze dat bij een Siamese tweeling doen? Dat er dus twee, dat één ja zegt en ander nee, ik wil niet! Dat zou ook nog kunnen. Maar wat geef je op zo'n bruiloft, hè? Want we hadden het
3: eerder deze uitzending
4: over.
3: Hoeveel geld in de
4: inderdaad, voor 2 tweelingen. Ik denk dat je dan gauw boven de 200 uitkomt, hoor.
2: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dan reken je niet met een peper en zoutstel. Dit is Boyzone, Picture of You.

0: Lekker wakker worden met Boyzone en Picture of You hier op Radio Rijnmond bij Peter en Milou. Het leuke is, we gaan zo meteen bellen met Nico Dijkshoorn. Want die is binnenkort bij ons in Schiedam met een nieuwe theatervoorstelling.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Maar eerst elke dag rond deze tijd een korte voetbalupdate. Excelsior, Sparta en FC Dordrecht verloren hun wedstrijden dit weekend. Maar Feyenoord won glansrijk met ruime cijfers dus van PEC Zwolle. Na de 5-1 Champions League nederlaag tegen Barcelona werd het gisteren 7-0 voor Feyenoord in Zwolle. De tegenstander was zwak, maar Feyenoord zette PEC vanaf de eerste minuut onder druk en combineerde er vervolgens 90 minuten lang lustig op los. Oogstredend was het voetbal en we hadden zowaar een scorende spits.
2: Nu ook weer met Valente vanuit de as naar Zegio, naar Hartsmoussa. Bal overheen naar Riet, naar Ferry. Wat een geweldige goal. Wat een geweldige goal.
3: Een geweldige aanval.
2: Nacho Ferry achter zijn standbeen langs, loopt hij hem binnen.
4: Maar Ferry zag zijn eerste 3 doelpunten afgekeurd worden, maar was gisteren gelukkig ook wel 3 keer trefzeker. Al is er na afloop toch discussie of die eerste goedgekeurde van richting veranderende bal geen eigen doelpunt was. Hè?
0: Ja, dat was heel verwarrend inderdaad. Dennis die wisten zeker dat het een doelpunt voor Ferry was. De scheidsrechter was er ook van overtuigd, maar nu zegt Opta, de dataspecialist, van nee, we erkennen het niet als doelpunt voor Ferry, maar we zien het toch als een eigen doelpunt. Nou, hoe de KNVB daarmee omgaat, dat is nog maar zeer de vraag.
4: Ja, een doelpunt is een doelpunt, toch?
0: Ja, zo is het ook.
4: En ook onze verslaggevers Dennis en Dennis genoten van de galavoorstelling die Feyenoord gisteren op de mat legde.
2: Vorig seizoen gebeurde het tegen Heracles. Maar het komt niet zo vaak voor dat Feyenoord zulke ruime uitzegers boekt. En dan ook nog eens de manier waarop dat gebeurde. Want dit gebeurde bij Heracles uit. Ik kan me er eentje tegen Sparta herinneren dat het 0-7 werd. Maar niet met het spelbeeld en de aanvallen. Zoals we die vandaag eigenlijk bijna 90 minuten lang hebben gezien. Dus ik vond het...
5: Ik vind ook gewoon dat dit is hoe je als topclub hoort te reageren na de lessen die je hebt geleerd in de Champions League. Dit is hoe je dit zo omzet. Die lessen die je daar hebt meegekregen naar resultaat in de competitie hier bij Zwolle.
0: Al dus onze eigen Feyenoordwatchers Dennis en Dennis na afloop van die wedstrijd in Zwolle. Die dus met 7-0 werd gewonnen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen door Feyenoord.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Beste uit de jaren 80, 90 en nu. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Shakira. En Whenever, Wherever voor je.
1: Hey John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Yes, daar is hij. Je kunt deze hele week kaarten winnen voor Feyenoord tegen FC Utrecht. En dan maak je ook nog kans op zo'n sjaal.
0: Ja, zeker. En John, goedemorgen. Jij was dus de eerste die hand in hand heeft geëpt naar de Rijnmond Studio. En ik ben benieuwd, hoe groot de rol speelt Feyenoord in jouw leven?
2: Ja, dat is een grote rol.
1: Oh, je valt een beetje weg. Je hebt je hand voor je mond of je telefoon in je mond gestopt. Ik weet niet wat er gebeurt, maar er gaat iets mis.
2: Hoor je me nou?
1: Zachtjes, ja. Beter, ja.
2: Oh, beter, mooi. Ja, Feyenoord, ja. Feyenoord is gewoon een draad in je leven, als Rotterdammer.
1: Zo simpel is het. Heb je genoten gisteren?
2: Ja, zeker. Ik heb dus het kokendoor even goed kijken.
1: Het is het kokendoor. En het ging nog goed. Je was op tijd klaar.
2: Ja, tuurlijk.
1: Nou, goed
0: bezig. Hey, John, jij maakt dus kans op die kaarten Feyenoord-Utrecht. Dat hoor je later. Dus wij slaan jouw 06-nummer op. Maar we gaan jou in ieder geval die hele coole Feyenoord-sjaal opsturen.
2: Ah, top.
1: Feyenoord sjaal komt je kant op. De hand-in-hand sjaal gaat naar John dus vandaag. En morgen maak je weer kans op die kaarten voor Feyenoord tegen Utrecht. En op die Feyenoord sjaal. Eerst Teddy Swims nu.

0: Je luistert naar Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80, 90 en nu. Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij Peter en Milou. We kennen hem als schrijver, columnist en jarenlang was hij ook huisdichter van De Wereld Draait Door, DWDD. Tegenwoordig staat hij vooral met een gitaar en zijn band op het podium. En komende vrijdag is hij bij ons in de buurt in het Wennekerpand in Schiedam met zijn voorstelling Het Bekende Werk. En Nico is inmiddels wakker. Nico Dijkshoorn, een hele goede morgen.
1: Ja, hallo. Ja, ik zit al 2 uurtjes met natgekamde haartjes zit ik klaar.
0: Ach, je zit al wakker, je hebt je pyjama nog aan.

0: Ik zie het helemaal voor me, hoe je daar zit.
1: Ja, ik heb dit uitermate goed voorbereid. De hele tafel vol met eten om me heen. Vier minuten, hè?
0: Vier minuten, ja, okay. Ja, ik vind het wel mooi dat je er zo'n werk van maakt. Ja, jij kunt natuurlijk overal werk van maken. Van een verwarmingsketel of een oude broek kun je een verhaal maken. Ik vind dat heel erg knap. Wanneer weet je nou van, nou, hier zit iets in, dit is een verhaal?
1: Ja, dat is bij mij alles. Weet je wel, ik schrijf nu ook al jarenlang wekelijks voor Libelle. En dat is eigenlijk, dat past ontzettend goed bij mij. De zenuwen als je nieuwe schoenen gaat kopen. Of je de goede sokken aan hebt. Ik verzin nu maar even wat.
0: Ja.
1: Je koelkast die een ongelooflijk eng geluid maakt om de 10 minuten. En dat je tegen beter weten in dat ding helemaal naar voren sleept. En er zelf mee aan de gang gaat.
0: Ja.
1: Dit zijn twee dingen die ik dan nu bedenk. En dit is toch de worsteling. Die met dingen die andere mensen heel gewoon vinden. En, ja. Zo. En ik sta daar. Ik ben eigenlijk een doodsbange jongen. Daar, ja, komt het op neer.
0: Ja, je durft eigenlijk huis niet uit, ja. Ja, eigenlijk ook bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Maar ik durf wel op een podium te staan, ja, vreemd genoeg.
0: Dat is inderdaad wel heel bijzonder. En een van jouw grote helden / inspiratiebronnen is komiek Andy Kaufman. Ik vind ik ook fantastisch.
1: Ja.
0: Hoe zou je zijn stijl omschrijven? En wat van Andy zien we dan terug op het podium bij jou?
1: Ja, nou kijk, Andy Kaufman, daar ga ik me absoluut niet mee vergelijken. Maar wat me erg in hem aansprak, was dat hij het publiek niet echt wilde pleasen. Het is dus, dat was niet iemand die met een dansje opkwam of zo. Dat was altijd, je was altijd op je hoede als je naar hem keek. Weet je, hij heeft ook bijvoorbeeld een voorstelling lang, heeft hij een boek van 220 pagina's voorgelezen.
0: Ja, dus die
1: voorstelling die duurde 9 uur. En aan het eind zat er nog één iemand in de zaal.
0: Ja, fantastisch.
1: Nou, dat ga ik niet doen.
0: Oké, nee, dan blijft die zaal leeg hoor, Schiedam.
2: Maar
0: wat
2: zit er dan wel bij jou in de voorstelling?
1: Ja, kijk, heel veel. Want ik sta daar, nou, bijvoorbeeld, ik lees me even wat op. Ik ga samen met de zaal. Ik heb zo'n afstandmeter gekocht, een tijdje terug. Dus dat je met een lichtje, dus je drukt op een knopje. En dan kan je de afstand meten. En dat lukt mij tot nu toe nog steeds niet. Dus ik ga samen met de zaal ga ik proberen dat voor elkaar te krijgen. Ik doe een hele rare. Ik doe een vrij vreemde dans, doe ik. In een veel te grote Batman-pak. En waar ik me iedere keer het meest op verheug. En dat is wel een kant die de mensen nog niet van mij kennen, denk ik.
0: Ja.
1: Is ik ben helemaal gegrepen door het Nederlandse truckerslied. Ik heb daar nu een stuk of 8 of zo heb ik Nederlandse truckersliedjes.
0: Je schaamt je ook nergens voor, hè? Ongelooflijk.
1: Doe
0: er eens eentje.
1: Ik zing opeens met een andere stem.
0: Kom eens op.
1: De eerste zin van het liedje wat ik aanstaande vrijdag ga spelen. Dat heet trouwens Vreemde Laarzen. En dan moet je daar een soort langzame country deun bij denken. Mijn vriend Robbie dacht dat ik zijn nachtdienst wilde rijden. Zijn kind was ziek. Hij was ten einde raad. Nou ja, dat is dan een liedje met 12 coupletten of zo. Een hartverscheurend lied over een trucker die onderweg is. En terwijl er thuis, zeg maar, van alles aan de hand is rond zijn vrouw. Nou ja, dat vind ik wel steeds de knaller. Dat is ook echt armpjes omhoog met z'n allen.
0: Ja,
1: en zo.
0: Ik hoor toch wel de ontregelende komiek en die Kaufman hier terugkomen.
2: Het voelt ook een beetje als een koortsdroom, hoor, Nico, die voorstelling van jou. Wat voor publiek hoop je dan te trekken aankomende vrijdag naar het Wennekerpand?
1: Nou ja, ik hoop eigenlijk mensen te treffen die denken dat ik gewoon daar achter een tafeltje met een kaars voor mijn neus een beetje met zo'n sonore stem alleen maar gedichten ga voorlezen. En die krijgen gewoon wel een orkane over zich.
0: Ja, precies.
2: Ja, die hebben wel een paracetamol nodig.
0: Dat is toch hartstikke leuk. Nou, wij gaan je nu wel even neerzetten aan die tafel met een kaars. Want ik wil je toch uitnodigen, Nico, om te eindigen met een gedichtje voor ons.
1: Ja, ik heb speciaal voor jullie een kort gedicht geschreven. En de titel van het gedicht is Recensie Nico Dijkshoorn in Schiedam. En het gaat als volgt. Ook met een gitaar in zijn hand en in heel mooi roze licht leek Nico Dijkshoorn in Schiedam nog steeds aanstootgevend weinig haar op zijn hoofd te hebben. Dat is hem.
0: Applaus!
1: Ja, ze zijn kort, hè?
0: Ja, ze zijn kort. Ja, ja, ja. En je verspreekt je normaal nooit, maar nu zat er een lichte verspreking in. Heb je dan meteen een hekel aan jezelf? Denk je, potverdorie, mijn dag is verpest, of valt het mee?
1: Ja, nee, joh. Dat denk, ik denk eigenlijk, ik deed het expres. Dan denken die mensen, we horen hem in Schiedam wel in het echt.
0: Ja, precies. Ja. Nico, dankjewel, hè. Een fijne dag. Aankomende vrijdag dus zijn voorstelling. Zijn voorstelling Het Bekende Werk van Nico Dijkshoorn in het Wennekerpand in Schiedam. En ik zou er snel bij zijn, want er zijn er ongeveer 200 plaatsen. En één daarvan kan dus van jou zijn.

0: Milo op Radio Rijnmond.
1: En zo meteen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint traditiegetrouw met de 5 na 9. Met onder andere Queen, Boudewijn de Groot. En de man die misschien wel binnenkort een straatnaam naar zich vernoemd krijgt. Namelijk Gerard Cox.
0: Dat en meer zo meteen tussen 9 en 12 bij de Boer op.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Het is bijna 9:00. Goedemorgen, ik ben bij Radio Rijnmond. De Boer op, daar luister je naar. De koffiecorner heb ik weer voor geopend, verklaard. Dus je kan weer meepraten over van alles en nog wat. Nou, bijvoorbeeld over de nieuwe regels op het voetbalveld. Want als er ook maar één persoon vuurwerk afsteekt, dan wordt de wedstrijd gelijk gestaakt. Is dat terecht of een te strenge maatregel? Praat mee. We hebben natuurlijk misschien wel twee kaarten voor je voor een Feyenoordwedstrijd. En ik heb een sjaal hier liggen. Nou, kortom, het nieuws ligt gewoon op de stoep. Kortom, je kunt gewoon blijven luisteren. Al was het alleen maar vanwege die geweldige 5 na 9. Want ik ga zo meteen praten met Paulien. En die is organisator van de Plassentocht. En dat is niet een tocht van Dixie naar Dixie, maar op de fiets. Met 5 heerlijke platen. Hier is het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie heeft in Hellevoetsluis 2 verdachten van bankpasfraude aangehouden na een achtervolging die in Zeeland begon. Een vrouw in Zierikzee zou het slachtoffer zijn geweest aan het begin van de avond, meldt Omroep Zeeland. 2 mensen probeerden geld van de rekening van de vrouw af te halen en slaagden daarin. Daarna gingen ze er vandoor met de politie in de achtervolging, onder meer met een helikopter. In Hellevoetsluis aan de Repel raakte de bestuurder van de vluchtende auto de macht over het stuur kwijt. De 2 inzittenden probeerden daarna nog weg te rennen, maar werden uiteindelijk aangehouden. De brandweer op Grez-Auvelakee is vanmorgen voor de 2e keer in een paar dagen tijd uitgerukt voor een brand bij een biogasinstallatie in Oude Tongen. Er is opnieuw broei ontstaan in de brandstof die daar ligt opgeslagen. De brand kan stank veroorzaken, zegt een woordvoerder van de brandweer. De Milieudienst Rijnmond houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Vannacht reed de politie toevallig langs het bedrijf aan de energiebaan en zagen dus opnieuw rook naar buiten komen. De eigenaar gaat nu kijken hoe het alsnog uitgemaakt kan worden, bijvoorbeeld door er zand overheen te storten, zodat er geen zuurstof meer bij komt en de brand uitgaat. Havenkoepel Delta Links luidt de noodklok over de stijgende nettarieven voor stroom voor bedrijven en burgers. Die gaat gemiddeld met zo'n 20% omhoog, werd vanmorgen bekend. Volgens de koepelorganisatie wordt daarmee het huidige stelsel onhoudbaar. De nettarieven zijn de afgelopen paar jaar vertienvoudigd voor bedrijven in de haven. Dat soort kosten liggen in Nederland meer dan 60% hoger dan bijvoorbeeld in Duitsland. Als we willen blijven concurreren en investeren in duurzame productie, dan moet daar iets mee gebeuren, zegt Delta Links. Deze ochtend begint de rechtszaak tegen een Syrische statushouder uit Arkel bij Gorkum, die verdacht wordt van oorlogsmisdrijven. Hij zou onder meer werkzaam zijn geweest bij de terreurgroep Jabhat al-Nusra en IS. Daar zou hij verantwoordelijk zijn geweest voor martelingen en onthoofdingen. In 2019 vluchtte de man naar Nederland. Later kwamen ook zijn vrouw en twee kleine kinderen naar ons land. Hij werd 3 jaar geleden opgepakt naar tips uit Frankrijk. De zaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Het weer. Eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. En het wordt vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Het is nog een aardige drukke ochtendspits met een enorme piek op de A20. Daar kom ik zo meteen op. Je krijgt van mij een lijst met files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Daar kom ik als eerste uit op de A15. Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. 10 minuten vertraging. Je bent een kwartier langer onderweg op de 16. Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. Ja, en dan die A20. Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Ruim een uur vertraging als gevolg van een ongeluk. 2 rijstroken zijn afgesloten. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En misschien denk je, nou, laat ik voort maar met de fiets gaan. Net zoals Paulien, want die organiseert de plassentocht van Tourclub de Waardrenner. En er horen platen bij. Nou, heerlijk.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
14: Voordeeluitjes.nl. Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
14: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost, Autotaalglas.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
20: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
21: Ik ben flexibel.
20: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
21: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
20: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
24: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
25: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
26: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
27: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
28: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
27: En bedankt, hè?
29: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
30: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
31: Dit is Radio Rijnmond.
32: De Boer op. Ruud de Boer.
31: Radio met een grote R.
32: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na 9.

0: Jimmy, liefdevol bezongen door Boudewijn de Grote. Wel de naam niet eens voorkomt in het nummer, maar we weten inmiddels wel over wie we het hebben. Het is de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Ja, de eenzame fietser. Nou, volgens mij valt dat wel mee, Pauline Hoogenbirk. Van de plassentocht van Tourclub de Waardrenner. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie gaan weer een mooie tocht organiseren. Mensen die nu meekijken via de livestream van Radio Rijnmond zien een mooi grafisch kaartje van die tocht. Die een beetje aan de oostkant van onze regio plaatsvindt. Hè? Dus vanuit Capelle, maar we komen langs Gouda. Het is wel een heel mooie tocht als ik het zo bekijk.
2: Ja, het is prachtig. Ja. Het is echt prachtig. We gaan al langs alle plassen bij ons in de buurt.
0: Ja, ja, ja. En al 35 jaar bestaan jullie als tourclub.
2: Ja, ja, er zijn, het is een hele gezellige vereniging. Ja. Met heel mensen die al vanaf het begin bij de vereniging zitten. En die ontzettend hun best doen om het leuk te maken en leuke dingen te organiseren.
0: Ja, en je kan dus gewoon op. Je hoeft niet speciaal materieel te hebben. Je kan gewoon, als iets wat op een fiets lijkt al hebt, dan kun je meedoen.
2: In principe wel. Ja. Ik zou niet de 125 gaan fietsen. Maar de 50 kilometer is prima te doen.
0: Ja, want ik zie inderdaad dat de keuze is uit 3 afstanden, 50, 90 en 125 kilometer. Ja,
2: ja, dat klopt.
0: Dat is voor de diehards. Maar het is wel gewoon om te genieten van de omgeving. Hè? Niet van die gasten die achter je zitten met aan de kant!
2: Ja, die zijn er ook.
0: Oh, die zijn er ook.
2: Ja, maar daar hoef je niks van aan te trekken. Oh. We hebben voor alle maten en soorten binnen de vereniging plek. Van dikke banden tot snelle jongens.
0: Ja, en over snelle jongens gesproken, is een accu toegestaan?
2: Een accu is zeker toegestaan, okay. Ja.
0: Ja, want het gaat natuurlijk. Er zit eigenlijk geen wedstrijdelement in. Het is gewoon genieten van de mooie natuur, toch?
2: Het is genieten van de mooie natuur. En ik wil wel benadrukken dat als je echt lid bent van de waardrenners, dat je kan genieten van de mooie natuur, maar dat je ook kan genieten van snelheid.
0: Oké. Okay.
2: Voor elk wat wils, in ieder geval.
0: 26 september, dan is het de dag dat we gaan genieten van al die mooie natuurgebieden. Die voeren langs Reewijk, Gouda, Stolwijk. Ik zie Krimpen, Capelle. Volgens mij is het opstappen. Waar was het ook alweer? In café-restaurant De Manen. Hè? Daar stappen we lekker op en een bakje koffie.
2: Ja, zeker. Ja, ja. En dan vertrekken we. En je kan individueel rijden als je wil. De twee kortste routes zijn uitgepeld. Dus dan volg je gewoon de pijltjes. Ja. En als je snel wil zijn, dan zet je de route op van de langste tocht op je fietscomputertje.
0: Ja, ja, ja.
2: En dan ga je stoppen.
0: Ja, wat goed zeg.
2: Zoals wij dat noemen.
0: Ja, wat is jouw favoriete afstand eigenlijk?
2: 125.
0: Nee, diehard heb ik aan de lijn.
2: Ja, maar niet om hard te rijden, gewoon wat ik zeg.
0: Laten we het wel gezellig houden.
2: Ja, we hebben de mogelijkheden om hard te rijden en zacht te rijden. En met het ploegje waar ik meestal mee rijden we gewoon gezellig. Koffiestopje, lunch, dat soort dingen.
0: En kan je nog opgeven eigenlijk?
2: Ja, je kan je zeker opgeven. Okay. Je kan je zelfs op de dag zelf nog aanmelden.
0: En waar kunnen we dat allemaal doen?
2: Bij de startlocatie, bij café, restaurant De Manen. Maar je kan je ook van tevoren al opgeven via de fietssport.
0: Ja.
2: En dan krijg je netjes de route en de gegevens thuisgestuurd op je e-mailadres.
0: Fietssport.nl zie ik staan.
2: Ja,
0: ja, en dan volgt de rest vanzelf. Dus mocht ik een vlaag van verstandsverbijstering hebben en denken van... Ik kom even langs, dan weet ik waar ik moet zijn.
2: Dat
0: okay.
2: Fiets ik met je mee.
0: Ga ik wel in de rugwind zitten, ja?
2: Ja, is goed.
0: Ben jij zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets?
2: Misschien was ik dat ooit wel.
0: Ja, ik bedoel het niet lullig, maar dit is wat je hebt aangevraagd van Gerard Cox.
2: Dat snap ik. Ja, dat heeft ook wel zit ook wel een gedachte achter. Want het is... in de kroeg werd daar vroeger altijd over gespeculeerd over wie het ging.
0: Ja.
2: Zeker niet over mij, want ik ben van nature donker. Haar, en tegenwoordig blond. Ja. Maar en dat is ook een van de redenen waarom ik het leuk vond om dat nummer aan te vragen.
0: Ja, ja. Op fietsen van Skik zie ik ook staan.
2: Dat natuurlijk is zo'n heerlijk
0: nummer. Ja, maar Bicycle Race van Queen, jullie hebben er echt over nagedacht.
2: We hebben met z'n allen besloten, wat gaan we aanvragen? Het moest over fietsen gaan.
0: Nou ja, dat is gelukt, want Amazing Stroop Wafels met fietsen is de tweede van de 5 na 9.
2: Ja,
0: mag ik je een mooie tocht toewensen?
2: Ja, heel erg bedankt. En ik zie je de 26e dan.
0: Oh shit, wat heb ik gezegd. Dit is ook uitgezonden. Oké, dankjewel Pauline.
2: Doei.
0: tweede van de 5 naar 9. Meestal stroopwafels en fietsen.

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevlogen.

0: Ja, dat is, klinkt lekker hoor, als je dat op je oortjes hebt terwijl je een mooie tocht aan het maken bent. Als je nu eventjes naar de livestream kijkt, dan zie je hoe die tocht loopt. De plassentocht van Tourclub de Waardrenners. En dat gaat plaatsvinden op 26 september. En je kunt je dus nog inschrijven. Je hoeft alleen maar even te koekeloeren op fietssport.nl. En dat is echt een leuke tocht. Nou, en die mooie platen waren aangevraagd door Paulien Hoogenbeerk en haar collega's. Als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
3: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
2: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Megabuy Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.

internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: in Bergsenhoek.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En ja, goed, zijn de regels voor het afsteken van vuurwerk op het veld niet te streng, hè? Want nu hebben ze nieuwe regels. Ook maar één dingetje en dan wordt gelijk die wedstrijd helemaal gestaakt. Nou, laat je mening horen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Het is een moeizame ochtendspit deze maandagochtend. Met name door een flinke vertraging op de A20. Daar kom ik zo meteen op. Eerst de A4 even bijpakken. Rotterdam richting Schiphol. Tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Houd daar rekening met 10 minuten vertraging. Ja, dan die 20 dus. Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt de Bresseplein en Moordrecht. Een uur vertraging door een eerder ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden zou je kunnen proberen via Den Haag over de 13 en de 12. Dan op de 20 Gouda richting Hoek van Holland, de andere kant op. Tussen knooppunt Gouwe, Nieuwekerk en Den IJssel, 10 minuten. En de 27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos, daar 10 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Het weer voor Zuid-Holland. Nou ja, het is een beetje zo'n moi-dag. Plaatselijk mist, hoewel dat hier in het Lloydkwartier al redelijk is opgelost. Maar verder laat de zon zich niet echt veel zien. Ja, en vanuit het zuidwesten van Zuid-Holland plaatselijk wat lichte regen of motregen bij 22 graden, dat wel. Vanavond overwegend bewolkt en vrijwel droog bij minimumtemperatuur van ongeveer 16 graden. En morgen begint de dag bewolkt. Daarna gaat de zon regelmatig schijnen en tot de avond blijft het droog. En het wordt dan ook een stuk warmer in Zuid-Holland, 24 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Huishoudens betalen volgend jaar gemiddeld 89 euro meer voor nettarieven. Oftewel de levering van elektriciteit. De rekening van gas gaat met 52 euro omhoog voor het transport. Netbeheerders moeten fors investeren voor het aanpassen van het stroomnet. De overheid en de netbeheerders denken na over oplossingen om het stroomnet voor gebruikers betaalbaar te houden, zoals het subsidiëren van warmtenetten of het toepassen van een flexibeler tarief. Van het ongeluk in Zwitserland vorige week met de Nederlandse touringcar liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. Gisteren zijn opnieuw 4 mensen teruggekeerd naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Zaterdag 13 stuks en voor vandaag en morgen staan er nog een stuk of 10, 12 gepland. Met het ongeluk van afgelopen donderdag in de buurt van het plaatsje Soes kwamen 5 mensen uit Nederland om het leven. Het onderzoek naar het ongeluk, dat loopt nog. En een opmerkelijke vondst van de politie dit weekend. Daar zagen agenten een auto rijden in Geervliet die meerdere keren tegen de berm aanzat. Ja, de wagen moest stoppen, de inzittenden werden gecontroleerd en achter het stuur zat een jongen van 13. En ook de andere 3 inzittenden bleken minderjarig te zijn. Nou, hoe kan het dat een 13-jarige auto reed?
3: We lachen erom, maar het had heel verkeerd kunnen aflopen natuurlijk.
4: Hallo, ja. Nogal, ja. Hij had volgens de politie stiekem de reservesleutel gepakt van de auto van zijn ouders. Ja. De jongen is door de politie naar huis gebracht, heeft meerdere boetes gekregen. Ja. De andere jonge inzittenden zijn opgehaald en ook naar huis gebracht.
3: Oh.
4: Ja. Ja. Ja, dan is het dat die 13 is natuurlijk. Als die jongen is dan 12, dan kan je hem niet eens een boete geven.
3: Nee, nou maar goed, dan zijn de ouders aan de beurt natuurlijk. Hè?
4: Ja, wie weet.
3: Goed. Nou, dankjewel Dave.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De boer op.
3: Met nu, Kim Wilde.
5: Radio met een grote R.

Gianna Spyro. Een Great Expectation bij Radio Rijnmond. De boer op de luisteraar. Ja, wat houdt jou bezig? Waar maak je je nou druk om? Of waar ben je ontzettend blij of gelukkig van geworden? Nou ja, hoe zag je weekend eruit? Laten we een kringgesprek doen. In de koffiecorner. Kom maar even langs. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Welk nieuws raakt je nou echt? Nou, misschien kun je meepraten over de nieuwe regels op het voetbalveld. Als er ook maar één persoon vuurwerk afsteekt, dan wordt die hele wedstrijd gelijk gestaakt. En ja, natuurlijk naar aanleiding van die ongeregeldheden bij de wedstrijd Feyenoord-Cambuur. Is dat een terechte maatregel of een te strenge maatregel? Ik las een column van sportjournalist Valentijn Driessen. Die vindt er iets van, maar wat vind jij ervan? En bij ons op de site, tienduizenden camera's kijken mee in Rotterdam. Waan jij je bespied? En dan moet die camerabril nog komen. Ja, leven er nou. Zitten we dan toch in een politiestaat, stiekem? Oh ja. Open de app rechtsboven, klik op app ons. En je moet sowieso je radio even stevig in de gaten houden. Want ik laat je een voorbeeld horen van een geluidje. Als je dat geluid hoort, dan heel snel hand in hand appen naar onze Rijnmond-app. Maar dit is het voorbeeld, hè? Dus nu nog niet doen, maar dan weet je in ieder geval waar je op moet letten. Ja, dat is hem. Als je die voorbij hoort komen, dan maak je dus kans op twee kaarten voor een Feyenoord-wedstrijd. Ja, dat is echt gek. Maar goed, wel blijven opletten natuurlijk. We hebben ook nog een sjaal. Kortom, het is gewoon helemaal te gek van woorden.

Third World and Try Your Love bij Radio Rijnmond. Monique stond net bij mij in de koffiecorner. Die had de app gebruikt, rechtsboven geklikt op Apple. Ze wilde even meedoen met de discussie. Nou, ze zegt, Ruud, de wedstrijd stilleggen is misschien een echte oplossing. Eindelijk. Eerst iedereen boos als er vuurwerk wordt afgestoken. Die wedstrijd wordt gelijk gecanceld. Maar daarna zal het zich richten op de eikels die dachten dat ze lollig waren. Bezoekers die betaald hebben worden hier niet blij van. Gaan kijken naar welke mafkees het nodig vond om vuurwerk mee te nemen en aan te steken. Ja, het wordt een beetje snitje, maar uiteindelijk gewoon lekker een wedstrijd kunnen bijwonen zonder gedoe of gevaar. Dat is wat waar we voor willen gaan. Zei Monique zojuist tegen mij, als je mee wil doen met de discussie, je bent van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Dit is Ed Sheeran.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rouwkaart? Kirst?
4: Uitvaartpraat.
3: Bloemstuk? Koets met paarden?
4: Uitvaartpraat.
3: Koffie? Cake? Bitterballen?
4: Uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: In Hardingsveld, Giessendam is het 16 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Zijn er nieuwe regels rond het vuurwerk op voetbalvelden? Te streng? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op Appons. En tienduizenden camera's kijken mee in Rotterdam. Waan jij je ook bespied? Ja, dan moet die camerabril nog komen. Nou, en laat vooral even weten hoe je weekend eruit zag. Daar ben ik wel een beetje benieuwd naar, eerlijk gezegd. Open de app, rechtsboven klik op Appons. Zometeen de nieuwsquiz. En ja, misschien hoor je ook nog dat geluid waarmee je die sjaal kan winnen van Feyenoord. En misschien komen er vrijdag wel 2 kaarten voor de wedstrijd. Dat zou toch ook helemaal te gek zijn. Hou je radio scherp in de gaten. Al was het alleen maar vanwege het laatste nieuws van Dave Datema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie heeft in Hellevoetsluis 2 verdachten van bankpasfraude aangehouden na een achtervolging die in Zeeland begon. Dat meldt Omroep Zeeland. Een vrouw in Zierikzee zou het slachtoffer zijn geworden aan het begin van de avond. 2 mensen probeerden geld van de rekening van de vrouw te halen. Dat lukte. Daarna gingen ze er vandoor met de politie in de achtervolging, onder meer met een helikopter. In Hellevoetsluis aan de Rappel raakte de bestuurder van de vluchtende auto de macht over het stuur kwijt. 2 inzittenden probeerden daarna nog weg te rennen, maar werden uiteindelijk opgepakt. Huishoudens betalen volgend jaar gemiddeld €89 meer voor nettarieven. De rekening voor gas gaat met €52 omhoog voor het transport. De netbeheerders moeten fors investeren in het aanpassen van het stroomnet.
16: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
15: De overheid en de netbeheerders denken na over oplossingen om het stroomnet voor gebruikers betaalbaar te houden. Zoals het subsidie geven van warmtenetten of het toepassen van een flexibeler tarief. De schuld rondom Speelstad Rotterdam van ondernemer Henny van der Most is nog een stuk hoger dan eerder werd gedacht. Er werd eerder gesproken over een schuld van €50 miljoen... maar uit de laatste stukken blijkt dat zeker €67 miljoen te zijn. grootste schuldeiser is een BV die in handen is van Henny van der Mos zelf. Speelstad ging uiteindelijk failliet en werd grotendeels overgenomen door ondernemer Wim Beelen. Spelen bij Beelen is inmiddels geopend. Onlangs werden nog wat spullen van Speelstad geveld en dat leverde een ton op. Deze ochtend dient een rechtszaak tegen een Syrische statushouder uit Arkel bij Gorkum, die verdacht wordt van oorlogsmisdrijven. Hij zou onder meer werkzaam zijn geweest bij IS en de terreurgroep Jabhat al-Nusra. Hij zou daar verantwoordelijk zijn geweest voor martelingen en onthoofdingen. In 2019 kwam de man naar Nederland. Later kwamen ook zijn vrouw en twee kleine kinderen over naar ons land. Hij werd 3 jaar geleden opgepakt na tips uit Frankrijk. De zaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Voor de zaak wordt 4 dagen uitgetrokken. Dan nog het weer. Eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat licht regen of motregen. Het is 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Dave. ANWB Verkeersinformatie. De file op die A20, die enorme vertraging, lost langzaam op. Na een ongeluk stond er flinke file, maar nu is de vertragingstijd 1 kwartier. A20, Hoek van Holland, richting Gouda heb ik het over. Tussen knopen de Bresseplein en Moordrecht. De weg is inmiddels dus weer vrij. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En misschien een ontbijtje bij Tiffany's. Hoewel, dat is wel een flink eind rijden, hoor.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
17: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
0: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
18: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
19: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
19: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
22: Voordeel.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De Boer op. Ruud de Boer.
8: Radio met een grote R.

0: Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's bij Radio Rijnmond. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Tweede uurtje. En ja, er valt weer een hoop te bespreken natuurlijk. Gelukkig heeft Feyenoord zich behoorlijk gerevancheerd. Dat was even wat anders dan bij de Champions League. Maar goed, we vergeten natuurlijk niet de ongeregeldheden tegen Cambuur. Toen er vuurwerk werd afgestoken. Nou, wat heet. En sindsdien zijn de regels een klein beetje aangepast. Als er ook maar iets van vuurwerk gewaar wordt, wordt gelijk de wedstrijd gecanceld. Zijn nieuwe regels. Ik las een column van sportjournalist Valentijn Driessen. Die vindt er iets van. Die vindt het eigenlijk allemaal veel te streng. Want ja, er hoeft maar één idioot te zijn. En dan hebben heel veel mensen daar... die ondervinden daar hinder van. Die moeten dan huiswaarts. Of is het even door de zure appel heen bijten? Nou, laat je mening horen. Verder bij ons op de site Rijnmond.nl en de Rijnmond-app. Tienduizenden camera's kijken mee in Rotterdam. Waan jij je ook bespied? Want steeds meer buren hebben van die deurbelcamera's en zo. Ja, je kunt je bijna niet meer onbespied ergens. Hè? En bovendien, dan moet die camerabril nog komen. Ja, nou ja, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op app ons. En de nettarieven gaan flink omhoog. Niet alleen bedrijven hebben daar last van, maar ook jij. Gaat die kachel straks weer naar 17 graden? Ja, en als je dit hoort, dit is een test, ik zeg het er nog maar even bij. Ja, dan zou ik in actie schieten en hand in hand appen naar onze Rijnmond-app. Nu nog niet, want het is een test. Maar hij zou zomaar voorbij komen, dit geluid. En als je het hoort, gelijk hand in hand appen. Maar goed, we hebben ook nog. Mocht je denken van, daar kom ik toch nooit tussen. Ik kan me niet voorstellen. Gewoon een gokwagen. En vrijdag gaan die twee kaarten eruit. Je wint sowieso een sjaal. Maar je kunt ook die leuke tas in de wacht slepen. Met daarin gerse sokken in de nieuwsquiz. Groepensneller. Let op, hè. Ik heb weer een fragment uit het nieuws van vanochtend. En de aantal woorden zijn vermalen geraakt met de koffiebonen. Dat klinkt zo.
1: Steeds meer gemeenten staan toe dat...
0: Waar zijn steeds meer gemeenten soepeler in? A. In het opladen van je auto voor de deur. B. In het toestaan van een tweede huis in je tuin. Of C. In het plaatsen van een dakkapel. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Heel veel succes. Zometeen Alex Worm, maar nu op het podium Mike Oldfield, vergezeld door Maggie Reilly, Moonlight Shadow.

Ja, vlak voor een optreden zeggen ze altijd hals om beinbroeg of break a leg. Maar dat nam Alex Warren iets te letterlijk. Want die sprong van een podiumpje af op een lager gelegen podium. En maakte toch een smak. Maar goed, hij dacht, voordat dat een beetje gênant wordt, plaats ik maar zelf even de beelden van deze onfortuinlijke sprong. 2 meter probeerde hij naar beneden te springen. Maar daar moest hij maar even... Hij kan maar beter blij bij zingen laten, toch? Alex Warren, Eternity. Het leek wel een eeuwigheid, die val. Bij Radio Rijnmond. Ik kreeg een heel mooie foto van Frans. En ik ken Frans een beetje, want hij is groenteondernemer. En hij laat mij 2 groentekratten zien. Met erin, volgens mij, pompoenen, ananassen en wat iets meer zei. Maar allemaal verguld, lijkt het wel. En hij schrijft er verder niks bij. Dus dit is blijkbaar zijn luisterpleisterplaats. Maar wat hij er nou precies mee bedoelt... Ja, het ziet er wel leuk uit. Maar volgens mij zijn ze niet voor consumptie geschikt. Nou, als je ook wil laten weten waar je uithangt... of heb je een bijzondere foto... laat het vooral eventjes doorkomen via de app rijnmond.nl. Astrid zei net trouwens tegen mij in de koffiecorner... camera's op straat. Het kan wat mij betreft niet genoeg zijn. Ik heb niets te verbergen. En als ik lees en zie wat er naar aanleiding van camerabeelden wordt opgelost... vind ik het alleen maar een goede zaak. Meepraten, open de app, rechtsboven klik op ons. Charlie Poet zometeen, staat beneden nog even koffie te leuten. Eerst Michel Delpech en Pour un Flirt.

bij Radio Rijnmond. Nou, die attentie die krijgen we zo meteen met de hoofdpunten van het nieuws. En ik wil je ook nog even wijzen op dat ik zo meteen weer een fragment laat horen in de nieuwsquiz van De Boer Op. Hè, waarmee je dus die leuke geinige linnen tas met die eigenwijze tekst van Rijnmond erop kunt winnen. En daarin ook die gerse sokken. Dus dat is bij deze een collectors item. Nou, collectors items die je in de wacht kunt slepen. En niet te vergeten, we hebben ook nog kans op die twee kaarten komende vrijdag met sowieso een Feyenoord-sjaal in het verschiet. Dus houd de oren gespitst en geniet van CC Penniston.

0: Cici Penniston en Finally bij Radio Rijnmond. Het is 10:30, goedemorgen. De boer op, daar luister je naar. Even kijken, hoe staat het op de wegen? Ik zie nog enige vertraging op de 13 vanuit Rijswijk richting Rotterdam. Maar dat is niet echt een grote vertraging. Dus volgens mij is het redelijk rustig geworden op de wegen in Zuid-Holland. Gaan we snel door naar het weer voor Zuid-Holland. Ja, het is een beetje een bewolkte dag. Lichte regen of motregen zou ook nog voor kunnen komen, plaatselijk bij 22 graden. Vannacht en vanavond overwegend bewolkt, vrijwel droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen begint de dag bewolkt, maar daarna laat de zon zich behoorlijk zien. Tot de avond droog en die temperatuur schiet omhoog richting 24 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Huishoudens en bedrijven zijn volgend jaar fors meer geld kwijt aan een aansluiting van stroom en gas. Dat staat los van wat er überhaupt met de prijzen voor de brandstof gaat gebeuren. Veel netbeheerders zijn meer geld kwijt aan bijvoorbeeld de bouw van een transformatorhuisje of grote hoogspanningstations. En die kosten die worden doorberekend aan de klant. Dat kan best pijnlijk zijn, zegt Netbeheer Nederland.
2: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Hè. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
1: In België is bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De verdachte zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Justitie zegt alleen, daar is geen bewijs voor. De buurman was eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Die is nu zo zwaar toegetakeld dat hij al meer dan een jaar kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg vorige maand een celstraf van 17 maanden en dat leidde in België tot veel discussie. In heel Nederland schieten de Thaise massagesalons als paddenstoelen uit de grond. De afgelopen 10 jaar is het aantal verdrievoudigd. Nou, als voorbeeld Nana. Zij heeft een goedlopende salon opgebouwd de afgelopen jaren.
3: Iedereen weet Thai massage goed helpen voor lichaam en voor spier, zeg maar. Voor sommige mensen jaren problemen. In mijn salon komt heel veel duo-massage, man en vrouw.
1: Nou, als je daar naartoe wil, moet je wel even naar Enschede. Dat dan wel weer. Voordat de reclamecodecommissie er hier lastig om gaat zitten.
0: Oh, nou ja, opmerking. Ik ben ervoor naar Thailand gegaan.
1: Oh, ja,
0: ik wist niet waarom overkwam. Nou, het was een wat oudere vrouw, die ging op en staan. Ik weet niet wat er gebeurde allemaal, maar het leek alsof ik een nieuw lichaam had.
1: Het succes van de Thaise massagesalons komt waarschijnlijk doordat veel meer mensen Thailand als vakantieland kennen.
0: Dat was ook de
1: afsluiting. Ja.
0: Okay. Dat was hem.
1: Ja.
0: Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Lionel Richie.
4: Radio met een grote R.

0: Stella van Lionel Richie bij Radio Rijnmond. Sneller. Ja, of je hoort het geluidje van Hand in Hand, of je hoort dit. En hiermee kun je die leuke linnen tas van Radio Rijnmond in de wacht slepen. Collectors item. En daarin ook die gerse sokken van Radio Rijnmond. Ook collectors items. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. De nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat.
1: Steeds meer gemeenten staan toe dat...
0: Gelet moet die te doen zijn, hoor, volgens mij. Waar zijn steeds meer gemeenten soepeler in? A. In het opladen van je auto voor de deur. B. In het toestaan van een tweede huis in je tuin. Of C. In het plaatsen van een dakkapel. A, B of C. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. Succes en wijsheid. En geniet van Cameron Whitcomb.

0: Tell It All About The Boys van de Dolly Dots. Ik geloof dat er een musical aankomt, hè, van de meidengroep de Dolly Dots. Ja, lekker die herinneringen ophalen. Hè? Nostalgie, dat soort zaken. Ja, ik laat je nog eventjes dat fragment horen van de nieuwsquiz. Want ik heb nog steeds die leuke linnen tas voor je in de aanbieding. Komt die nog een keer, hè?
1: Sneller.
0: Hier is die.
2: Steeds meer gemeenten staan toe dat...
0: Ja. Steeds meer gemeenten staan toe en toen viel het weg. Maar waar zijn steeds meer gemeenten dan soepeler in? Wat zat er vanochtend in het nieuws? A, in het opladen van je auto voor de deur. B, in het toestaan van het tweede huis in je tuin. Of C, in het plaatsen van een dakkapel. Nou, maak kans op die leuke linnen tas met die eigenwijze tekst erop van Radio Rijnmond. Met daarin ook nog eens een keer die gerse sokken. Oké, morgen is het 24 graden in Zuid-Holland. Maar daarna dan duikt die temperatuur naar beneden. Dus dan is het wel leuk als je die warme sokken aan kunt trekken. Helemaal op zijn Rijnmonds. Dit is de Manic Street Preachers.

Het nieuws van bij jou om de hoek. Jouw regio. En lokale en internationale artiesten op je radio. Motorcycle Emptiness van de Manic Street Preachers hoorde je bij Radio Rijnmond in De Boer op. Zometeen een strak geklede Will Smith met Man in Black. Maar eerst Pink en Blow Me.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
4: Zit u niet lekker meer?
3: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
4: Bel 010 307 4015.
3: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
4: Jans met een Z.

0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: In Dordrecht is het 18 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. 11 uur, de boer op, daar luister je naar met komend uur een artiest met een heel bijzonder instrument bij mij in de studio. Je maakt kans op de Feyenoordsjaal en misschien vrijdag wel op de Feyenoordkaarten. En ik heb ook nog die leuke linnen tas in de nieuwsquiz voor je in de aanbieding. En we gaan gluren bij de buur. Kortom, we hebben weer een bomvol programma, het derde uur van de boer op. En dan hebben we ook nog het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
13: Goedemorgen. De politie heeft in Hellevoetsluis twee verdachten van bankpasfraude aangehouden na een achtervolging die begon in Zeeland. Een vrouw in Zierikzee zou het slachtoffer aan het begin van de avond hebben ontmoet. De twee mensen probeerden geld van de rekening van de vrouw te halen en slaagden daar ook in. Daarna gingen ze er vandoor met de politie in de achtervolging, onder meer met een helikopter. In Hellevoetsluis aan de Rappel raakte de vluchtende bestuurder de macht over het stuur kwijt. De twee inzittenden probeerden nog weg te rennen, maar werden uiteindelijk opgepakt. Huishoudens betalen volgend jaar gemiddeld €89 meer voor nettarieven. De rekening voor gas gaat nog eens een keer met €52 omhoog voor het transport. De netbeheerders moeten fors investeren in het aanpassen van het stroomnet.
14: Deze stijging is forser dan andere jaren. Dat is natuurlijk een hele vervelende boodschap. Hè. Laat ik daar ook duidelijk over zijn. Dat doet hartstikke pijn in de portemonnee. We voorzien deze stijging nu en we voorzien ook dat de komende jaren het stabieler blijft.
13: De overheid en de netbeheerders denken na over oplossingen om het stroomnet voor gebruikers betaalbaar te houden, zoals subsidies geven voor warmtenetten of het toepassen van een flexibele tarief. De brandweer op Goeree-Overflakkee is vanmorgen voor de tweede keer in een paar dagen tijd uitgerukt voor een brand bij een biogasinstallatie in Oude Tongen. Er is opnieuw broei in de brandstof die daar ligt opgeslagen. De brand kan stank veroorzaken, zegt een woordvoerder van de brandweer. Milieudienst Rijnmond houdt de situatie in de gaten. Vannacht reed de politie langs het bedrijf aan de energiebaan en zagen opnieuw rook. De eigenaar gaat nu kijken hoe het alsnog uitgemaakt kan worden door er bijvoorbeeld zand overheen te storten zodat er geen zuurstof meer bij komt. Een vrijgezellenfeest in Rotterdam is vannacht behoorlijk uit de hand gelopen. Twee mannen zijn aangehouden nadat ze eerder onderling aan het knokken waren. Daarna keerden ze zich tegen de politie. Volgens een woordvoerder van de politie was de groep behoorlijk onder de invloed en zouden ze eerder al een paar keer mot hebben gehad. Kregen van de politie daarom te horen, ga Rotterdam maar uit. Maar op de Westblaak ging het weer mis. Een van de mannen beet een andere man uit de groep. Daarop ontstond een fikse vechtpartij tussen de twee. Toen de politie wilde ingrijpen, keerden zich allebei richting de politie. Ze zijn nu aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en geweld tegen de politie. Enkele agenten liepen lichte schaafwonden op. Het weer bij ons in de regio. Weinig zon, vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. Het is vandaag zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
12: Dankjewel Dave. Nou, verder geen verkeersproblemen. Ja, natuurlijk het standaard gebeuren rond de bruggen. Maar verder geen lange files gemeld in Zuid-Holland. En als je onderweg bent, rij voorzichtig. Hè? En ja, ik denk dat je wel meezingt. Tenminste, als je in je eentje zit in de auto. Of misschien wel met z'n meerdere. Met Dr. Alban en zing Halleluja.
15: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
17: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
18: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
17: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
19: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
20: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
21: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
22: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
23: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
24: Van het bos tot in de tuin.
23: Zagen.
24: Snoeien.
23: Blazen.
24: Maaien.
23: Meer maaien.
24: En nog meer maaien.
23: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
24: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
23: Stiel. Sterk werk.
25: Hey, Remo!
26: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: De boer op.

0: Dr. Alban en Sing Hallelujah bij Radio Rijnmond. Goedemorgen, het derde uurtje van de Boerbop. Met dit uur een artieste die binnenkort richting Rotterdam komt. En met een heel mooie show in Theater Walhalla. Dat vind ik toch wel heel bijzonder dat zij straks bij mij in de uitzending zit. Want deze artiest maakt prachtige muziek met een heel bijzonder instrument. En daar ga je zo meteen veel meer over horen. We gaan gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van de omroep Link Media. Dat is de omroep voor Voor de Putten. En we hebben natuurlijk ook nog de nodige prijzen weg te geven. Want ik heb hem nog niet gehoord. Jij wel? Dat geluidje van hand in hand. Ja, ik heb nog steeds die Feyenoord-sjaal in de aanbieding. Hè? Dus dat zou zomaar voorbij komen, dat geluid. En dan heb je die Feyenoord-sjaal als je er doorheen komt. En dan maak je kans vrijdag op de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht. 2 kaarten kun je daarvoor in de wacht slepen. Nou, alle reden om te blijven luisteren naar Radio Rijnmond. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw nieuws. Hè? Dus bijvoorbeeld over Feyenoord gesproken. Er zijn nieuwe regels op het voetbalveld. Hè? Als er ook maar 1 persoon vuurwerk afsteekt, dan wordt de wedstrijd gelijk gestaakt. Is dat terecht of een te strenge maatregel? Ik las vanochtend de column van Valentijn Driessen. Die vindt er wel iets van die strenge maatregelen. Want ja, je dupeert wel heel veel mensen. Hè? Al steek je maar 1 rotje af. Nou ja, laat je gedachten eens overgaan en kom even langs in de koffiecorner. En 10.000 camera's kijken mee in Rotterdam. Waan jij je bespied? Ja, dan moet de camerabril nog komen. Trouwens, straks daar veel meer over. Want het is ook een kunstproject. Want een kunstenaar probeerde een cameravrije route te doorlopen in Rotterdam. En dat viel nog niet mee. Straks in Lunchbreak met Erik Lemmers daar veel meer over. Maar je kunt nu al je mening laten horen. Open de app, rechtsboven klik op Appons. Groepen sneller. En die linnen tas in de wacht slepen op de valreep natuurlijk. Hè? Ik heb een leuke linnen tas van Rijnmond. Met daarin die gerse sokken. Die kan van jou zijn als je er tenminste een beetje uitkomt. Dit is de opgave in de nieuwsquiz.
1: Steeds meer gemeenten staan toe dat het...
0: Steeds meer gemeenten staan toe dat. En toen viel het weg. Maar waar zijn steeds meer gemeenten dan soepeler in? A. In het opladen van je auto voor de deur. B. In het toestaan van een tweede huis in je tuin. Of C. In het plaatsen van een dakkapel. A, B of C. Open de app. Rechtsboven klik op Appons. Heel veel succes. Dit is Aretha Franklin.

0: Zeker op zo'n bewolkte maandag, toch?
1: Groepensneller.
0: Ja, wie gaat er nou vandoor met die leuke linnen tas van Rijnmond? Met daarin die gerse sokken. Dit was de hele ochtend de opgave. De nieuwsquiz, Koppensneller.
2: Steeds meer gemeenten staan toe dat...
0: Ja, waar zijn de gemeenten steeds soepeler in geworden? In het opladen van je auto voor de deur. B, in het toestaan van een tweede huis in je tuin. Of C, in het plaatsen van een dakkapel. Jos, goedemorgen, wat denk je? Wat zeg je?
3: Antwoord A.
0: Antwoord A, dus het opladen van je auto voor de deur. Laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
2: Steeds meer gemeenten staan toe dat een elektrische auto wordt opgeladen met een kabel die over de stoep loopt.
0: Ja. Ja. Yeah. Heb je zelf een elektrische wagen, Jos?
3: Ja, ik heb wel mijn auto. Oh. Ik heb wel een auto, maar een benenwagen heb ik toch.
0: De benenwagen, ja. En dat is veel zuiniger, hè? Zeker met die stijgende...
3: Ja, je rijdt gewoon 1 op 100, zeg maar.
0: Precies. Nog gezond ook. En dat scheelt je heel veel geld. Ja.
3: Ik bedoel
0: het. Mag het trouwens bij jou in de gemeente? Ik weet niet waar je woont.
3: Ik woon in Krimpen, aan IJssel.
0: Krimpen. Maar is die Krimpen daar? Nou ja, ja ik heb het nog niet uitgezocht. Maar steeds meer gemeentes schijnen toe te staan. En dan moet je wel zo'n gultje graven in de stoep.
3: Ja, en dan eroverheen een laag rubber.
0: Ja, precies.
3: En dan steken ze ook die kabel erin. En perfect. Maar dan breek je ook niet je nek.
0: Nee. Zeker niet als je met de benenwagen bent.
3: Precies. Ja,
0: maar Jos dacht, van, weet je wat, dat vind ik allemaal veel te veel gedoe. Ik kan ook gewoon de deur uitstappen, dat is nog gezonder ook.
3: Ja.
0: En dan kun je binnenkort de deur uitstappen met een leuke linnen tas over je schouder. En er zitten ook nog gerse sokken in van Rijnmond.
3: Oh, leuk.
0: Ja, toch?
3: Ja.
0: Nou, dankjewel voor het meedoen. En groeten daar in Krimpen, hè?
3: En ik zeg dank, hè.
0: Oké.
3: Dank je. Succes met je programma.
0: Wat zeg je?
3: Succes met je programma.
0: Dank u wel. Dag Jos. Hoi.
3: Hoi. Doei.
0: Zometeen Mr. President. Eerst Son Mieux en Fields. Part 2.

0: Sam Jeu en Feels Like Home. En voor sommige mensen voelt Spijkenisse of Nissewaard heel erg als thuis voor de putten. Nou, daar hebben ze ook hun eigen streekomroep, Link Media. En programmamaker Perry van Brandwijk, die is daar altijd braaf op de redactie aanwezig om die mooie verhalen voor de regio daar op te tekenen. Perry, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ik zit even mee te kijken naar Link Media. Wat zijn de zaken waar jullie behoorlijk wat werk in hebben zitten?
1: Nou, gisteren en eergisteren was natuurlijk Open Monumentendag, ja. Ook hier in de regio. Ja, er waren meer dan, bijna 100 locaties waren geopend hier in de regio. En ik moet zeggen, daar waren heel veel bezoekers waren daar te vinden. Op locaties bijvoorbeeld in de vestingstad Hellevoetsluis, ja, in Brielle. Ja. Ja. En ook in Spijkenisse, de Bieberbunker in Oostvoorne werd goed bezocht. Dus er waren veel locaties hier in de regio open om daar aandacht aan te geven. En eens een kijkje in de keuken te geven.
0: Zeg maar. Ja, maar de regio Voorne-Putten is natuurlijk een prachtige plek om inderdaad al die oudheden te bewonderen.
1: Ja, en het was inderdaad wat ik zeg. Het was ook echt heel erg populair om het inderdaad te bezoeken. Veel leuke reacties. En ook het aangename weer zorgde natuurlijk ervoor dat het gewoon lekker was om erop uit te trekken. Goed, en langs verschillende locaties te fietsen of met de auto te gaan.
0: Wat zijn nog meer verhalen van Link Media?
1: De afgelopen tijd is er een fotowedstrijd georganiseerd hier in de regio. En dat was allemaal onder het thema de mens en de industrie. Nou ja, ook hier op Voorneput inderdaad ook wel een groot thema. En uit 44 inzendingen werden daar winnaars voor gekozen. En bij de vakjury werd de foto van Edwin Siep als winnaar benoemd. Desiree van Wijngaarden, die werd winnares van de publieksprijs. En er was ook nog een juryprijs. En daar ging Desiree er ook met de winst van door. En het was de uitreiking was in Spijkenisse. En de ingezonde foto's die werden daar ook geëxposeerd. Dus daar werd een winnaar uitgeroepen van de foto die, die volgens het publiek of volgens de jury als moois werd benoemd.
0: Ja, het is natuurlijk radio, maar de foto's zijn denk ik wel bij jullie op de site te zien, hè? Bij Link Media.
1: Ja, op de website. Ja.
0: Nog een ander onderwerp, Perry?
1: Ja, want Theater De Stoep en ontmoetingsplek NIS, dat voorheen bekend was als Centrum voor de Kunsten, die heeft per 1 januari volgend jaar een nieuwe directeur.
0: Oké.
1: Want Chantal Kradolfer, actief bij Theater Het Kruispunt in Barendrecht, die gaat Rob van Wijk opvolgen als directeur van het theater en van de ontmoetingsplek.
0: Ja, ik kan me de opening van Theater De Stoep nog goed herinneren met dat mooie paarse interieur. Hè? Maar dat is nu ook al weer 10 jaar geleden, denk ik. Of misschien 15 jaar geleden.
1: Ja, volgens mij iets meer dan 10 jaar.
0: Ja. Maar voor mij is dat dan nog steeds een nieuw theater. Was Rob eigenlijk al vanaf dag 1 directeur daar? Dat je uit je hoofd weet? Of overval ik je daar een beetje mee?
1: Nee. Want daarvoor was het nog Reggie Barra. Okay. En een korte tijd daarna inderdaad heeft Rob het overgenomen. Die is nu heeft een overstap gemaakt naar Den Bosch. Naar het theater aan het Parade.
0: Kijk.
1: Ja, en toen was de zoektocht werd gestart. En ook een hele profielschets die daar natuurlijk bij komt kijken. En ze zien Chantal als nieuwe directeur vanwege haar eigenschappen die ze nu laat zien in Barendrecht.
0: Nou ja, we gaan de resultaten zien in onder meer Theater De Stoep. En dat wordt natuurlijk allemaal opgetekend door jullie. Linkmedia.nl, link met een Q. Perry, dank je wel weer voor nu.
1: Jij ook, bedankt.
0: En tot de volgende.

0: dat blijft zo mooi van de Dire Straits. Hè? Ze kunnen een heel serieuze noot kraken, maar ze kunnen ook zo'n heel fijn liedje maken als Walk of Life. Dire Straits bij jouw radio met de grote R, Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Je bent bij De Boer op. Dat verkeer dat is gelukkig een beetje tot rust gekomen. Behalve natuurlijk de mededelingen vanaf de N3 en de 27. Dan hebben we het over de bruggen. Het weer, ziet er iets minder rustig uit. Het is toch wel een beetje bewolkt. Lichte regen of motregen kan er vallen. 22 graden, dat wel. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen begint de dag bewolkt. Daarna geregeld zon en tot de avond droog. En niet schrikken, morgen kan het 24 graden worden in Zuid-Holland. Maar daarna wisselvallig en koeler. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten zo'n 150 mensen in de sprinter, zegt de NS. Het is nog niet duidelijk of er ook gewonden zijn gevallen. De botsing gebeurde rond een uur of 10, oorzaak onbekend. De vrachtwagen vervoerde grote betonblokken op een platte oplegger. Het is een complete chaos nu de twee op elkaar zijn gebotst. Hoe met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist gaat, is ook nog onbekend. Tot 5 uur rijden er in ieder geval geen treinen tussen Putten en Nunspeet. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Volgens economieverslaggever Aida Brands van de NOS is het geen officiële boete, maar een schadevergoeding.
2: Dit is echt enkel een bedrag om de winkelier te compenseren voor de schade die heeft geleden van die op heterdaad betrapte dief. Dus de tijd die het kost om aangifte te doen en het hele proces af te handelen.
1: Ja, en het is dus zo dat naast die schadevergoeding kan dus ook de politie er dus bij gehaald worden. Dat staat er compleet los van elkaar. Maar dit is dus eigenlijk gewoon een vergoeding voor de gemaakte kosten die winkels hebben.
0: Ja, dat bekende bordje wat je naast de ingang ziet hangen.
1: Ja. Ja. En de Brabantse Ramon die is gek op Bassie en Adriaan. Hij heeft de hele collectie thuis van Ronde de Clown en de Acrobaat uit Vlaardingen. Die is bijna compleet. Hij mist nog één ding, zegt hij. Hij is op zoek naar een bepaalde button met de twee erop. Hij stapte daarom naar de lokale media in Hilversum en omgeving. Nou, waarom daar? Het gaat namelijk om een button die ooit in omloop is gebracht door het Goois Weekblad. De fan heeft een van de grootste verzamelingen van Nederland. Hè. Buiten normale videobanden en dvd's heb ik veel promotiemateriaal, posters, petjes, textiel. Alles wat er is van Bassie en Adriaan, zegt Ramon tegen NH Nieuws. Ja, bijna alles dus, behalve die ene button. Ja. Daar staan de acrobaat en de clown op, die een puzzel vasthouden. En daarop staat Goois Weekblad. Nou, Ramon heeft de button één keertje gespot op een foto. Maar verder is eigenlijk bijna niet zo bekend.
0: Ik moest wel lachen toen je begon over die videobanden en die dvd's. Daar heb ik ook zelf Bas van Toor enorm mee zitten pesten, omdat hij dat natuurlijk allemaal wilde verkopen.
1: Ja, even voor mensen die jonger zijn dan 30. Een videoband, dat is een groot breed ding. En dan steek je in een apparaat. En als je geluk hebt, krijg je dan een televisie.
3: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Dankjewel, Dave. Nu China Eastern.

0: Tina Easton en Morning Train bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest en dat betekent dat ik rond dit tijdstip het podium weer heb verbouwd. Ik heb normaal natuurlijk die koffiehoek van de boer op, maar nu heb ik er een mini-podium van gemaakt. En normaal gesproken verschijnen er ook gitaar op het podium, keyboards, misschien een drumstelletje. Maar vandaag hebben we een instrument waarvoor je vermoedelijk niet direct naar een muziekwinkel zou gaan. Een houten speeldoos. En die speeldoos speelt een hoofdrol op de nieuwe plaat van mijn gast. Ze raakte namelijk in de ban van een boek van filmmaker Tim Burton. Dus een boek vol vreemde kinderen. Het is sowieso een heel bizar verhaal. The Girl Who Turned Into a Bat. Mijn gast dacht eigenlijk niet, wat een raar boek. Zij dacht, daar moet muziek bij. Mag ik van harte verwelkomen Marieke Jager. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gezelligheid.
0: Gezelligheid, helemaal aan de andere kant van het land. Maar je komt binnenkort onze kant op naar Walhalla. Ja, Marieke Jager, laten we eerlijk zijn. Je bent geen onbekende voor de meesten. Want je bent winnares van de Grote Prijs van Nederland. Genomineerd voor een Edison. Ja, en hopelijk vanaf nu iemand die aan mij kan uitleggen hoe je nou een muziek maakt op een houten speeldoos.
1: Ja, een hele goede vraag. Ik pak hem er gelijk even bij.
0: Want ik hoop dat het
1: radioluisterers natuurlijk niet. Maar jij kan hem in ieder geval zien en jullie kijkers.
0: Ja.
1: Dit is het apparaat.
0: Zie ik nou een handboormachine?
1: Ja, heel goed. Goed geraden. Heel veel mensen zien daar een soort koffiemaler in, een bonenmaler.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad, het is een houten kist met daarop een handboor. Ja. Nou, zo'n hele ouderwetse.
0: Ja.
1: En die zit vastgemaakt aan een muziekdoosje.
0: Ja.
1: En dat muziekdoosje, dat kent iedereen wel, denk ik. Zo'n klein zilveren doosje. Ja. En daar gaat dan een papiertje doorheen. En dan hoor je heel vaak happy birthday to you.
0: Ja.
1: Dat.
0: Du-du-du-du-du.
1: Maar, precies.
0: Ja, ja.
1: Alleen, wij hebben hem eigenlijk uitvergroot. En dit is een apparaat wat ik ongeveer 12 jaar geleden heeft een hele bijzondere man dit voor mij gemaakt. Geert Jonkers.
0: Ja.
1: Dat is een geluidskunstenaar. Ja. En die heeft hem gebouwd voor een theatertour van toen.
0: Ja.
1: Ik had daar toen 1 liedje op. En daarna heeft hij 12 jaar lang op een plank gelegen, dit instrument.
0: Ja.
1: En nu is hij weer helemaal terug door Tim Burton.
0: Ja, Tim Burton, daarover gesproken. Tim Burton, ja, ik moest in één keer aan Mars Attacks denken. Daar is hij de regisseur van. Dat is een hele bizarre film. Maar,
1: oh, echt?
0: Ja,
1: ken ik niet.
0: Die zou ik zeker gaan kijken. Dat is echt iets voor jou,
1: Marieke.
0: Oké,
1: dank je.
0: Want je houdt wel van een beetje het absurdistische. En het een beetje donkere ook wel van Tim Burton, toch? Waarom eigenlijk?
1: Ja, blijkbaar. Nou, ik denk ook, want hij wordt wel geassocieerd met donker. En altijd een beetje tragisch of verdrietig.
0: Ja.
1: Maar het is ook heel grappig. En dat maakt het absurd. En ik denk dat ik daar wel van hou. Dat het, weet je, ik ga ook wel diep en donker. Maar er is wel altijd een soort van lichtheid in.
0: Ja.
1: En dat kan hij als geen ander.
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: die verhaaltjes die in dat boekje staan, die zijn ook heel grappig.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: tegelijkertijd heel serieus.
0: Ja.
1: Dus die combinatie werkt denk ik heel goed.
0: Ja.
1: En het geluid van dit instrument past daar, denk ik, heel goed bij. Het is ook allemaal een beetje piepknor. En wat je net zei, van die kindjes.
0: Ja. Ja,
1: ja. Ja, die kindjes in dat boekje zijn eigenlijk ook, dat klopt ook net niet helemaal.
0: Nee,
1: dat maakt het dan juist zo wonderlijk.
0: De Hideous Penguin Boy, de Stick Boy, Staring Girl. Ja, het is allemaal heel erg abstract. Maar tegelijkertijd heb jij dit ook heel erg tastbaar gemaakt door het op muziek te zetten. Dat vind ik echt heel erg mooi. In het persbericht noem je deze plaat die we zo meteen gaan draaien, de EP die uitkomt, een soort soundtrack voor iedereen die we buitensluiten.
1: Ja. Nou, daar is Tim Burton natuurlijk meester in. Dat is eigenlijk een soort rode draad door zijn werk ook. Dat hij buitenbeentjes zo weet neer te zetten dat je er een beetje verliefd op wordt.
0: Ja.
1: Dus ik las dit verhaaltje over een meisje dat is op een dag naar buiten loopt naar een wilgenboom met van die zachte katjes eraan. En die plukt dat katje en op dat moment verandert ze in een bed. Nou, ik vind het, ja, je moet het denk ik lezen en je moet het ook zien. Ik heb hier het boekje.
0: Oh,
1: ik heb een plaatje
0: maar
1: van dat katje.
0: Ja.
1: En het is zo lief en ik ben een beetje van haar gaan houden. En dan wil ik daar iets mee op muziek. Dus dan schrijf ik daar een liedje over. En ik denk dat ik wel een soort, ook een voorliefde heb voor buitenbeentjes. En hoe dat komt, weet ik niet zo goed.
0: Nee.
1: Maar ik denk dat meer mensen dat hebben.
0: Nou, dat het een lief liedje is geworden, dat is nu te horen. Want we gaan naar dat prachtige nummer luisteren. The Girl Who Turns Into a Bat van Marieke Jager.

0: The Girl Who Turned Into a Bed van Marieke Jager. Ja, dit is magisch. Dit is magisch. Hier worden allerlei gevoelens, allerlei vakjes worden er open gegooid in mijn hoofd. Maar dat was precies jouw bedoeling natuurlijk.
1: Ja.
0: Want je hebt net dat apparaat laten zien met dat speeldoosje. Hoe programmeer je dat? Want ik bedoel, een speeldoosje heeft meestal gewoon één melodietje.
1: Ja, meestal zit er dan een muziekkaartje bij. Nou ja, wat je dus doet is, je koopt meters aan muziekpapier. Dat ziet er zo
0: nou
1: uit.
0: Wat, joh? Voor de radioluisteraar, Marieke, laat me nu een soort rol zien die ik normaal zie verdwijnen in van die orgels.
1: In
0: die
1: de wc.
0: Precies. Dus je kunt het programmeren met een speciale gaatjesrol.
1: Ja, dit is eigenlijk gewoon inderdaad het papier wat je ziet op straat bij een straatorgel, maar dan veel kleiner. Hè? Ja, het gaat in een muziekdoosje.
0: Ja.
1: Daar staan noten op en streepjes. En dan kan je dus exact de noten die ik eigenlijk op de piano schrijf, die ponsen in dit papier. En mijn man en mijn oudste zoon vinden dat een hele leuke bezigheid. Die ponsen exact op de goede plek een gaatje. Ja. En als ze eigenlijk op de piano schrijf, die ponsen in dit papier. En mijn man en mijn oudste zoon vinden dat een hele leuke bezigheid. Die ponsen exact op de goede plek een gaatje. Ja. En als ze een beetje uitschieten en het zit niet op het goede streep,

0: Dus daar verheug ik me op.
1: Je gaat nog veel meer toeren, want je bent volgens mij ook nog te zien in Utrecht.
0: Ja.
1: En op heel veel meer plekken. Nou ja, ik zou zeggen, komt alle naar mariekejager.com. Dan komt alles helemaal in orde. Ik kan niet anders zeggen dan dank je wel voor je mooie en lieve muziek. En we gaan genieten in Rotterdam.
0: Graag gedaan.
1: Dank je wel voor je komst, Marieke Jager.
0: Yo.
1: En de nieuwe EP heet dus The Girl Who Turned Into a Bat. Verschijnt 25 september. En een dag later staat ze dus in Kantine Walhalla in Rotterdam. Met gitaar, liedjes en jawel. En op een handboor aangedreven houten speeldoos.

Dido en Here With Me bij Radio Rijnmond. Ja, ik weet je waar ik nou een beetje mee zit? Ik heb nog steeds een... Nou, hoe is het mogelijk? Zeg op de valreep. Kom nog eventjes dat ding voorbij. Ja? Ofwel, nu hand in hand appen naar de app van Rijnmond en kans maken op die sjaal van Feyenoord. En misschien wel die twee kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Dus, heb je het goed gehoord? Maak kans dus op die Feyenoord-sjaal en misschien vrijdag wel twee kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Had ik al laten weten dat... Heel veel succes! Stevie Wonder, signed, sealed, delivered, I'm yours.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours. Strik eromheen en huppakee, richting de platenmaatschappij. En dat is een grote, dikke hit geworden. Stevie Wonder hoorde je met Signed, sealed, delivered, I'm yours. Ja. Dit lieten we horen en de app ontplofte weer van Radio Rijnmond. En ja, daar bleef bovendrijven. Annemieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja. Het is echt gewoon één groot gekkenhuis. Dus dan gaat de computer probeert er iets van te maken. Dan kom jij eruit.
1: Oké.
0: Ja, je hebt in ieder geval. Ja, je hebt in ieder geval de Feyenoord-sjaal in handen.
1: Hartstikke blij mee.
0: Ja, maar ja, het zou nog mooier zijn als je komende vrijdag met die twee kaarten ervan doorgaat, hè?
1: Dan kunnen we er samen naartoe.
0: Ja, ik wou zeggen, met de sjaal, die heb je in ieder geval. Gefeliciteerd. Ja, en hou vrijdagmiddag je telefoon goed in de gaten, hè? Want het zou doodzonde zijn als je net mist dat belletje.
1: Dat is weer bij jou, hè?
0: Dat is bij Afslag Rijnmond. Dat is vrijdagmiddag.
1: Ja, toch, bij Afslag Rijnmond. Ja. Ja.
0: Maar goed, je ontkomt er deze week niet aan, hoor, aan de tips en hints.
1: Okay.
0: Als je er maar voor zorgt dat je bereikbaar bent.
1: Ja, dat zal ik zeker doen.
0: Oké, nou, hoe ziet de dag er verder nog uit?
1: Ja.
0: Hoe ziet de dag er verder nog uit?
1: Mijn dog. Het begint te regenen. We waren net in de tuin bezig, maar dat moest even stoppen.
0: Nou, sproeien hoeft in ieder geval niet meer.
1: Nee,
0: dank je wel. En ik duim voor je voor komende vrijdag. Dag Annemieke.
1: Nou, en dank je wel voor de sjaal. En veel succes met je programma.
0: Dank je wel. Gaan we richting lunchbreak met Erik Lemmers. Volgens mij bij jou ook een sjaal te winnen.
2: Jazeker.
0: Met de hand-in-hand quiz.
2: De belofte van die kaart.
0: Ja, precies.
2: Oh, ik moet enorm hoesten.
0: Ja, je hebt een nam net stiekem al iets van je lunch.
2: En is en daar zit een korrel. En die is...
0: Okay.
2: Helemaal verkeerd beland. Goed. Ik ga het proberen.
0: Heimlich.
2: Ik ga het hebben over beveiligingscamera's en allerlei camera's.
0: Ja, hadden we het hele
2: Rotterdam
0: tijd al over.
2: Hangt er vol mee.
0: Ja, heel erg veel.
2: Heel veel.
0: Ja.
2: En er is een kunstenaar die heeft geprobeerd om daar een route te maken. Van noord naar zuid door Rotterdam. Waarbij je niet door een camera gefilmd wordt. Nou, bijna onmogelijk. Behalve als je over water gaat. En dus niet over de Erasmusbrug. Want daar hangen natuurlijk altijd camera's.
0: Okay.
2: Nou, dus zometeen gaat hij erover vertellen bij ons in de uitzending. En ik wil een lunchplaat draaien. En dat gaat over twee... tweelingen die van tevoren hebben gezegd met elkaar... ja, we zoeken eigenlijk wel een tweeling ook om mee te trouwen. Want wij zijn onafscheidelijk en we hopen dat die tweeling dat ook heeft. Nou, die hebben ze gevonden. Het zijn twee Syrische koppels die elkaar in Syrië al hebben opgezocht. Ook echt door een oproep van, goh, is er een tweeling die ook bij elkaar wil blijven? En jaren later, want ze hebben altijd contact gehouden... toen het mogelijk was dat ze dus allebei naar België kwamen... zijn ze met elkaar getrouwd.
0: Ja.
2: En ze wonen ook in hetzelfde huis.
0: Ja, dat lijkt me het meest verwarrende.
2: Nou, en ze verwisselen elkaar ook gewoon. Hè? Dat ze, ze zeggen van, oh, ik dacht dat jij mijn vrouw was. Wat ben je toen?
0: Ja, dat heb je wel de ultieme smoes zeggen.
2: Twee tot drie keer per dag.
0: Jongen, nou, welke plaat hoort hierbij? Dat kan echt van alles zijn.
2: Ja.
0: Als je een beetje doorfantaseert. Nou ja, je weet het, hè? Je kent het, je kent de formule van Lunchbreak. Open de app en klik op.
2: Apples.
0: Zometeen Erik Lemmers.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de mozzel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
9: voordeeluitjes.nl.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Autotaalglas zit echt overal.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen te zien met een nummer waarvoor hij de kunst heeft afgekeken op de crash van zijn zoontje. In de kinderliedjes die ze daar zongen zit veel herhaling, dus dat wilde hij ook gaan doen met de titel van zijn nummer. En daarvoor deed Telau inspiratie op in Griekenland. Eén kleur viel hem daar met name op. Je hoort hem zo. Eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
19: Goedemiddag. De twee mannen die in Hellevoetsluis zijn opgepakt deden zich in Zeeland voor als agent. Ze hadden op twee verschillende plekken in Zierikzee kostbaarheden opgehaald. Toen de echte agenten ter plaatse kwamen, werd een van hen bijna aangereden door de vluchtende dieven. Daarna gingen ze richting Rotterdam. Ook de politie uit onze regio kwam daarop in actie. In Hellevoetsluis raakte de vluchtende bestuurder de macht over het stuur kwijt en reed de sloot in. Een van hen raakte gewond. De ander werd kort daarop opgepakt tijdens een vlucht. Het gaat om een 19-jarige man uit Horen en een minderjarige jongen uit Hellevoetsluis. In de auto werden spullen teruggevonden die mogelijk zijn buit gemaakt. Het onderzoek loopt nog. In Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen gebotst. In de sprinten zaten zo'n 150 mensen, zegt de woordvoerder van de NS. Het is nog niet duidelijk of er ook gewonden zijn gevallen. De botsing was om 10 uur bij een spoorwegovergang op de Horsterweg. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde grote betonblokken op een platte oplegger. Hoe het gaat met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist, dat is niet bekend. De 150 reizigers worden geëvacueerd en onder begeleiding via het spoor naar het station gebracht. Voor de gestrande passagiers werden bussen ingezet. Een vrijgezellenfeest in Rotterdam is vannacht behoorlijk uit de hand gelopen. Twee mannen zijn aangehouden nadat ze zich eerder onderling aan het knokken waren en daarna keerden ze zich tegen de politie. De groep was behoorlijk onder invloed, schrijft de politie, en ze zouden eerder al een paar keer mot hebben gehad. Ze kregen van de politie te horen dat ze eigenlijk gewoon Rotterdam moesten verlaten. Op de Westblaak ging het weer mis. Een van de mannen beet een ander uit de groep. En daardoor ontstond een fikse vechtpartij. Toen de politie ingreep, keerden ze zich allebei tegen de politie. Ze zijn aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en geweld tegen agenten. Enkele agenten liepen ook schaafwonden op. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn daarover met elkaar in overleg, schrijft Trouw. Het is niet gek dat de organisaties ervan af willen, zegt de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.
20: Met die dwangsommen is veel geld gemoeid. En het is natuurlijk best begrijpelijk dat er een wens is om dat geld ergens anders aan uit te geven. Maar daar gaat het in de kern natuurlijk niet om. Die dwangsommen die worden betaald omdat de overheid stevast termijnen niet haalt die zij wettelijk verplicht zijn wel te halen. En die moet betaald worden, die dwangsommen, omdat dat een prikkel is om de overheid te dwingen om zich aan hun eigen termijnen te houden.
19: Dus zullen de dwangsommen voorlopig blijven bestaan. Het weer bewolkt, weinig zon, plaatselijk wat motregen. Het is 23 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog. Morgen begint grijs, daarna meer zon tot de avond droog. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Dave. In het Belgische Gent is een een-eigen tweeling getrouwd met een andere identieke tweeling. De vier kennen elkaar van hun geboorteland Syrië. Beide koppels werden gescheiden door de bloedige burgeroorlog in het land. En ook corona gooide roet in het eten. Maar later zijn ze dus naar België gekomen. En droomden er eigenlijk allebei al van, dus allebei de koppels, om met een andere identieke tweeling samen te zijn. Want ja, dan deel je met elkaar dezelfde dingen. Dan begrijp je elkaar ook. Nou, en inmiddels wonen ze dus ook samen met elkaar in hetzelfde huis. Welke lunchplaat wil jij bij dit bijzondere huwelijk horen van die twee tweelingen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen te zien.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
21: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
22: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
21: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
22: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
25: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
27: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
29: Volido.
30: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
31: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
30: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
31: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
30: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
31: Oké, ga ik op letten.
30: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
31: Doe ik.
30: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Dit is Radio Rijnmond.
32: Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

0: gewoon lekker veel herhalen, zo'n woord, dan gaat het er uiteindelijk goed in zitten in de hoofdjes. Niet alleen voor kinderen. Zien en blauw worden je. De eerste lunch van je werkweek is weer begonnen. Geniet ervan, zou ik zeggen. En leuk dat je luistert. Je vraagt het je misschien wel eens af, door hoeveel camera's word ik gefilmd als ik erop uitga, bijvoorbeeld om even boodschappen te doen. Er is bijna geen plek meer in de stad waar je niet door camera's gevolgd wordt. De Vlaamse kunstenaar Maarten Ingels die heeft het uitgezocht of er een route is die je kan nemen waarbij je niet gevolgd wordt door beveiligingscamera's, deurbellen of bewakingscamera's. En waarom hij dat zo belangrijk vindt, dat hoor je zo. En morgen is het alweer Prinsjesdag, de dag van de hoedjes natuurlijk. Het Rotterdamse Eerste Kamerlid Ingrid van Visseren heeft er een speciale laten maken in Barendrecht, die een speciale boodschap ook uitstraalt. Je hoort er zo over, van haarzelf. En je kunt deze week naast een lunchback 2 kaartjes winnen voor Feyenoord-Utrecht van aanstaande zaterdagmiddag. Alles wat je hoeft te doen is de tekst hand in hand te sturen via de Rijnmond-app, zodra je onze actie-jingle hoort. Dus let goed op, zou ik zeggen. En dan hebben we ook nog onze reguliere Rijnmond-platenlepel waar je een lunchback mee kunt winnen. Eerst wil ik je vragen om mee te denken over de lunchplaat. Het gaat over 2 Syrische koppels. En die in Gent met elkaar getrouwd zijn. Het zijn allebei eeneiige tweelingen. En beide tweelingen zijn onafscheidelijk. En ze hoopten ook dat ze zouden kunnen trouwen met een tweeling met dezelfde wens om bij elkaar te blijven. Ze gaan ook met z'n vieren in één huis wonen. Maar natuurlijk zijn het wel 2 afzonderlijke koppels. Zo geven de mannen toe dat ze zichzelf meerdere keren per dag vergissen en dus de zus van hun geliefde aanspreken. Enorm verwarrend, maar voor deze stellen werkt het kennelijk. Mijn vraag aan jou is: welke lunch plaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond-app. Zanger Somber komt volgend jaar naar Nederland. Op 1 juni treedt hij op in de Ziggo Dome. En ik ga er met een aantal collega's naartoe. Dus ik moet nog even studeren op zijn laatste hits natuurlijk. Vandaar dat je het nummer dat ik zo draai wel vaker hoort hier op Rijnmond. Maar ter compensatie begin ik met een hit uit de 70's... die ik al een tijd niet meer heb gehoord. Ottoman en Hands Up.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Het is 10:10. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Rotterdam hangt vol met camera's. Beveiligingscamera's, verkeerscamera's, maar ook deurbellen met een camera. Het is vrijwel onmogelijk om nog ongezien door de stad te lopen. Kunstenaar Maarten Ingels die heeft 6 volle dagen door de stad gelopen om een route te vinden van noord naar zuid, waarbij hij onzichtbaar blijft voor camera's. En hij presenteert die vanavond tijdens een debat in het Arminius. Maar hij is nu al in de studio om hem met ons te delen. Hallo Maarten.
1: Hey, goedemiddag.
0: Nou, je hebt hem uitgevouwen, hè?
1: Ja, het is een grote kaart, hè?
0: Het is, het is echt een hele grote kaart.
1: Ja, ja, Rotterdam is natuurlijk groot, maar ja, het is een mooie grote vouwkaart. Ja. Vanaf nu gratis voor de Rotterdammer. Dus je kan hem gaan afhalen in het Nieuwe Instituut of bij het Gemaal.
0: Wauw, dat is op Zuid, hè?
1: Ja, op Zuid. Dus bij die twee instituties kan je het gaan afhalen of vanaf bij Arminius.
0: En ik zie daar een zwart-wit kaart met allemaal cirkeltjes. En dan zie ik er een hele grote rode streep doorheen lopen van noord naar zuid. En ja, dan allereerst die rode streep dan maar. Je hebt daar 6 volle dagen aan gewerkt.
1: Ja, 6 volle dagen met mijn fietsje door Rotterdam gefietst of ook stukken gewandeld. En op elke straat die ik inging, heb ik de camera's getruft en aangeduid op mijn kaart. Zowel politiecamera's of stadscamera's als de camera's van particulier of horecaondernemers of andere winkelzaken. En vooral die laatste zijn er echt ontzettend veel.
0: Het zijn er eigenlijk heel veel van particulieren dus.
1: Ja, ja. Dus ik denk zeker 500-tal zijn van de politie. Minstens 500 of meer. Maar het gros van de camera's in de stad, of dat nu Rotterdam is of een andere Nederlandse stad, zijn eigenlijk particuliere camera's. En mensen die een camera aan hun voordeur, aan hun raam, aan hun gevel hangen om het gebied voor hun voordeur te filmen. Maar eigenlijk filmen ze altijd een groot deel van de straat.
0: Ja, en dat is eigenlijk verboden, hè? Dat staat gewoon in de voorschriften. Alleen als de politie ergens weet dat er iets gebeurd is, dan zijn ze wel als de kippen erbij om aan die mensen te vragen, heb jij misschien camerabeelden daarvan?
1: Ja, inderdaad, en dan komt het misschien wel eens van pas. Maar ik vraag me ook altijd af van, ja, wat bezielt mensen om een camera te installeren om bij de buren te kunnen filmen? Of om
0: nieuwsgierigheid.
1: Te kunnen filmen. Ja, nieuwsgierigheid. We zijn nieuwsgierige mensen. We zitten eigenlijk elkaar constant te bloeren en te bespieden. En dus daar is deze kaart eigenlijk het kunstwerk een antwoord op. Hè? Een laatste route om onzichtbaar door die stad te wandelen.
0: Maar waarom vind jij het zo belangrijk om onzichtbaar te kunnen zijn?
1: Ik denk, meer dan 100 jaar geleden leefde een Franse dichter Charles Baudelaire. En ik ga de luisteraar niet doodmeppen met Franse poëzie, maar hij had wel iets interessants te vertellen. Want hij vertelde over die opkomende steden. Parijs was toen echt een miljoenenstad aan het worden. En hij had het over het ideaal van opgaan in de massa. Te kunnen flaneren. Te kunnen verdwijnen in de menigte van mensen. En dat is eigenlijk een ideaal dat een beetje verloren is gegaan. Als je nu in een stad rondwandelt, dan word je eigenlijk constant gemonitord, in de gaten gehouden, zonder dat je het eigenlijk beseft. En door de politie, maar ook door je medemens. En ik vraag me af of daar niet het recht op onzichtbaarheid meer bestaat. Heb je nog wel de kans om anoniem te blijven, niet gezien te worden, met rust gelaten te worden?
0: Nou hoor je altijd van mensen, en ook in dit geval heb ik dat weer gehoord, van ja, als ze kunnen filmen wat ze willen, ik doe gewoon mijn ding, ik stoor me er niet aan.
1: Ja, dat zijn waarschijnlijk die mensen die als ze een website bezoeken ook altijd klikken op cookies accepteren.
0: Ja, ook niet bij nadenken. Dat doe ik ook, want het is makkelijker namelijk.
1: Ja,
0: dan
1: ze voilà, die mensen zijn er ook en dat moet er zo zijn, maar ik ben dan eerder iemand van ja, wat doet men met al die gegevens en waarom moet ik constant gefilmd worden? En deze kaart is eigenlijk een ode aan iets dat verdwijnt, want ik besef maar al te goed dat soort samenleving aan het verdwijnen is.
0: Ben je ook bang dat er een dreiging verder nog van uitgaat? Dat die
1: camera kunnen wel
0: breder kunnen worden toegepast dan nu toe?
1: Ja, we kunnen wel zeggen dat we nu akkoord zijn met een zeker politiek bestuur. Ik woon natuurlijk zelf niet in Rotterdam. Maar dus dat die camera's nu in goede handen zijn, de politiecamera's of de stadscamera's. Maar wie weet wat voor een bestuur er in de toekomst is en wat er dan met die gegevens gebeurt. Maar ik denk ook met die camera's die van particulieren. Ik heb wel heel vaak voorbeelden gezien van slecht afgestelde privécamera's die op een openbaar internet zijn aangesloten, waar dat de beelden gewoon vrij beschikbaar van zijn. Ik vraag me dan ook af wat er dan mee gebeurt. En of, ja,
0: Enfin, of het ik denk wel dat zo leuk gevolgen... is dat je jezelf kan terugzien dan op die camera.
1: Ja, ik denk dat de gevolgen van al die apparaten die op internet zijn aangesloten enzovoort, dat we dat een beetje onderschatten. En dat we te weinig hebben over de gevolgen van mensen die gewoon een camera op hun voordeur aansluiten en de hele straat aan het filmen zijn. Wat dat betekent voor de buurt en voor de buren.
0: En daar wil je het eigenlijk vanavond in Arminius over hebben.
1: Ja, vanavond is er een debat in Arminius over de gevolgen van slecht afgesteld camerabeleid misschien.
0: Hoe laat is dat?
1: 8:00.
0: 8:00, dan kun je daar naartoe. Die kaart kun je dus ophalen. Hoe stel je nou voor dat ik met die kaart op pad ga?
1: Ik weet niet of je in Rotterdam woont, maar nu weet jij perfect waar je niet gezien moet worden. Tenminste, als er intussen tijd geen nieuwe camera is geplaatst. En anders is het eigenlijk een mooi hebben dingetje als een ode aan een verloren gegaane tijd.
0: Nou, dat vind ik een mooie conclusie. Ik wens je heel veel succes vanavond en dank je wel voor je bijdrage aan onze samenleving.
1: Dank je wel.
0: Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Eerst Eros Ramazzotti en Parla con me. Gewoon praten zoals ik.

0: Eros Ramazzotti. Parla, kom mee. En dan gaan we nu even praten zoals heel iemand anders. Het is namelijk 12:30. Je luistert naar Lunchbreak. Ja, en hij heeft ook zijn eigen taaltje. Het alles. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Erik.
0: Want op de wegen is niks te melden, dus toen kom ik lekker bij jou uit.
1: Ja, lekker man. Ja, en dat weer, nou ja, er is zojuist even een klein bandje voorbij geschoven met wat motregen. Het zag er even druilerig uit buiten, maar inmiddels is het alweer droog aan het worden vanuit het zuidwesten. Soms kan de zon even tevoorschijn komen, Erik. En het is dan vanmiddag eigenlijk best wel lekker weer hoor, want we komen al in warmere lucht terecht. Het is nu al een graad of 20. En het kan best nog wel 23 graden worden vanmiddag.
0: Hoor. Lekker, ja.
1: Ja, dus ja, daar mankeert dus helemaal niks aan. En de wind waait maar zwak tot matig ook. Ja, en die komt dan meest uit het zuiden tot zuidwesten. Dus gewoon prima weer. Zou nog wel uit die bewolking een spatje motregen kunnen vallen. Maar niet meer, ik wou zeggen zoveel, maar niet zoals het net even ging. Net was het echt eventjes zo'n gordijn met wat motregen, weet je wel, wat voorbij schoof. Ja, en dan morgen overdag, ja, Prinsjesdag, die verloopt ook rustig. Tot de avond ook droog, de dag begint bewolkt, maar later op de ochtend en in de middag komt de zon er wel wat vaker bij. Pas morgen in de loop van de avond, Erik, gaat het van het westen uit even enige tijd regenen. En de temperatuur morgen, nou, het kan morgen wel 24 graden worden, dus dat is helemaal niet verkeerd. En nou zou je zeggen, wauw, wat een hoge temperatuur.
0: Ja.
1: Nou, ik heb nog even opgezocht. Prinsjesdag in 2020, toen was het op Rotterdam Airport 32,2 graden.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en in Geelsrijen zelfs ruim 35.
0: Ja, dat is...
1: Ja, en zo heet is het ook nog nooit eerder geweest hoor. Zo laat in de tijd van het jaar is daarna ook niet meer voorgekomen. Dus ja, alles bij elkaar. Het ziet er eigenlijk voor vandaag en morgen dus best aardig uit.
0: Ja, ik vind het heerlijk. Ik moet zeggen, die Prinsjesdag, dat is des te opmerkelijk. Want normaal valt hij volgens mij altijd in een beetje wat later in de maand. En nu toevallig, omdat dit dan de derde dinsdag al is, is het zo vroeg eigenlijk.
1: En dat was in 2020 ook op de 15e.
0: Ah, dus dat is
1: ik heb ook nog even nagekeken, ja.
0: Ja, en voor de rest van de week, als je het in het kort even samenvat, wat kunnen we verwachten?
1: Wisselvallig en het wordt koeler.
0: Nou, dat is heel duidelijk.
1: Ja. Ja.
0: Nou, hou het dan even bij, Ed. Dank je wel.
1: Oké, okay, Erik. Goedjes. Hoi.
0: Dave Datema heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. De twee mannen die gisteren in Hellevoetsluis zijn opgepakt, hadden even daarvoor zich voorgedaan als agenten in Zierikzee. Dan hadden ze spullen meegenomen bij twee slachtoffers, zegt de politie in Zeeland. De twee mannen reden bij hun vlucht voor de politie bijna een agent aan. In Hellevoetsluis reed de wagen uiteindelijk de sloot in. De twee werden aangehouden. Het gaat om een jongen uit Hellevoetsluis en een 19-jarige man uit Horen. Justitie in Zwitserland onderzoekt of de chauffeur van de Nederlandse touringcar die vorige week is verongelukt, mogelijk in de fout zat. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart, melden de Zwitserse media. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven, 40 anderen raakten gewond. Er wordt nu gekeken of er sprake is van nalatigheid bij de chauffeur. Dat is overigens redelijk standaard bij dit soort grote ongelukken in Zwitserland. Je kent het misschien wel, met Prinsjesdag, hè, je had het er net al met Ed over, zitten alle mensen gewoon daar in de troon, in de zaal, gewoon van het binnenhof. Tegenwoordig niet, want het wordt natuurlijk compleet verbouwd.
0: Nee, anders.
2: Ja. Ja. En één is er niet bij. Dat is de designated survivor. Mocht er nou een aanslag plaatsvinden tijdens de troonrede, dan is er nog één iemand aanwezig om het land te leiden. Nou, vaak is dat de minister. Volgens de AD ging dat best ver, letterlijk, want die persoon ging dan, of was dan, in het buitenland. En dat hoeft niet, sterker nog, dat mag zelfs helemaal niet. Zo zat bij een vorige editie Stef Blok, de minister, in Straatsburg, Bruin Slot in New York en Veldkamp in Moldavië. Dat was geen toevallige keuze. Het was vaak namelijk de minister van Buitenlandse Zaken en die is natuurlijk ook over de grens. Maar als je de regels die het kabinet erop nahoudt op deze designated survivor-positie, mag dat helemaal niet. In de geheime regel staat namelijk dat de minister in Nederland moet zijn in het geval dat het landsbestuur voortgezet moet worden bij een aanslag. Nou, wie deze dinsdag aangewezen wordt als overlevende, een andere ingewijde wil wel verklappen dat diegene gewoon in Nederland is dit jaar. Niet in de Koninklijke Schouwburg dus, waar de troonrede plaatsvindt, maar op een geheime locatie.
0: Vandaar dat ze dus allemaal die hoedjes op hebben. Dan kan je het niet zomaar zien wie diegene is die ontbreekt.
2: Zo kan je het ook zien.
0: Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
0: Ja, ik meld nog even toch wat files, want ineens plopte van alles hierop. De A29 heeft natuurlijk met die brug te maken. Hè? Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen de afrit Numansdorp en Willemstad 13 minuten. En de andere kant op tussen Sabine en Hellegatsplein 7 minuten.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: James Blunt komt eraan, maar eerst de Farm.
3: Radio met een grote R.

0: Lekker met z'n allen samen. De Farm hoorde in All Together Now.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Bij Radio Rijnmond. En ja, leuk. Ik ga je wat beeld laten zien, maar daar ook wat bij laten horen. Dus als je TV Rijnmond opzet, dan kun je de beelden zien bij dat echtpaar dat gaat trouwen met elkaar. Hè? Is getrouwd al, moet ik zeggen. Een tweeling die trouwt met een tweeling. En daar hadden ze zelf ook nog een leuke verklaring bij.
2: Jullie moeten mij even helpen.
3: Dank je wel.
2: Wie is wie?
3: Ik ben hem en hij is mij. Ik ben Anjan. Okay. En hij is
4: Ayham.
5: Ja? Dan verklaar ik u als ambtenaar van de burgerlijke stand beiden en allen in het huwelijk getreden. Proficiat.
6: Te mooi om het apart te doen, dus hebben ze samen getrouwd.
2: Weet u eigenlijk wie was?
6: Om heel eerlijk te zijn, nee.
0: Nou, dat wist hij dus niet. En vaak weten ze het zelf ook niet. Die mannen die vertellen ze wel eens van ja, dan zeg ik wat. En dan denk ik dat het mijn vrouw is. Maar 2 tot 3 keer per dag heb ik de verkeerde voor me. Welke plaat kunnen we daarbij draaien? It Takes Two van Marvin Gaye, zegt Perry. Monique, Just the Two of Us, Bill Withers. Annie, I'm Not Your Daddy, Kid Creole and the Coconuts. Want ze halen de partners nu ook al. Door elkaar. Ad. Christian, Married to Twins, Sasha Bokhnibov. Er is dus een plaatje gewoon met die titel. Pia, A House Is Not A Home, Luther Vandross. Jacques, I Was Made For Loving You, Kiss. Rose, Let's Stay Together, Tina Turner. Sisters Are Doing It For Themselves, Eurythmics. En Annie Lennox, zegt Peter. En die kiest ook voor Just The Same, van Bruno Major. Henk en Joke, tweeling, kinderen voor kinderen. Half Have and Half, Heartache, zegt Ruud van Gene Pitney. Of Jim Reeves met When Two Worlds Collide. Peter, Made a Mistake, Make a Mistake, Brad Paisley. He's Mine van Barbara Streisand. Bram, The Twins Song, Double Happy van The Wiggles. En Bram ook When van de Kalin Twins. En Danny dacht ook aan de B-Shock reclame. Dan had je die, met die 2 soorten chocolade, geloof ik, op 1 biscuitje. Nou, leuk voor al die herinneringen weer en die leuke platen. Als jij er nog eentje aan toevoegt, doe dat dan even via de Rijnmond app. Druk op Apple, zometeen naar Alanis Morissette gaan we hem draaien. Maar eerst nog James Blunt. Tastes Like Summer. En zometeen ga ik ook praten met de Partij voor de Dieren. Het eerste Kamerlid ervan over een hoedje.

0: Taste Like Summer. Toren op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak. Morgen is het alweer de derde dinsdag in september. En dat betekent dat Kamerleden en ministerleden zich weer op hun paasbest kleden. En dat alle vrouwen een mooi hoedje dragen. Daar zijn natuurlijk ook altijd mensen bij die een boodschap ermee willen uitdragen. En een van hen is het eerste Kamerlid Ingrid Visseren van de Partij voor de Dieren. Ze draagt een hoedje met een bij erop. Het hoofddeksel is gemaakt in Barendrecht. Ingrid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kun je iets meer vertellen over hoe de hoed eruit ziet?
1: Ja, het is meer dan een hoedje hoor. Het is een echte, hij heeft een serieus formaat.
0: Oh.
1: En, ja, er staat een bij op. Ik neem een wilde bij mee naar Prinsjesdag morgen om aandacht te vragen voor dieren en de natuur. Ja. Omdat ook in de miljoenennota van dit nieuwe kabinet, ik had het anders gehoopt, maar ook in deze miljoenennota tellen dieren en de natuur helaas niet mee.
0: Oh ja, had je het echt anders gehoopt?
1: Ja, ik ben een positief mens. En ik had echt gehoopt dat dit kabinet een andere afslag zou nemen. Er zijn, het gaat niet goed met de dieren en natuur in Nederland. Ook niet met de wilde bij. Meer dan de helft van de soorten bijen in Nederland zijn met uitsterven bedreigd. Door pesticidengebruik, door vermesting. En het kan echt anders als we kiezen voor een duurzame en diervriendelijke land. De soorten bijen in Nederland zijn met uitsterven bedreigd. Door pesticidengebruik, door vermesting. En het kan echt anders als we kiezen voor een duurzame en diervriendelijke landbouw. Dan kunnen we in harmonie.

0: waarin dit kabinet wordt opgeroepen om brede welvaart centraal te stellen in de miljoenennota. Dat betekent eigenlijk dat je niet blind staat op economische groei, maar dat je het welzijn van mensen, dieren en de natuur centraal stelt. Maar het kabinet heeft deze motie met deze miljoenennota echt naast zich neergelegd. En heeft echt een hele ouderwetse miljoenennota voortgebracht.
1: Nou, daar ga jij ze zeker nog op aanspreken. Daar ga ik sowieso vanuit. Maar dus in beeld is je protest ook zichtbaar door middel van het hoedje.
0: De hoed,
1: moet ik zeggen. De hoed. Maar waarom is het een berg die je op je hoofd hebt? Hoe beschrijf het nog eens?
0: Nou, dat ga je morgen zien. Het is echt een hele charmante hoed. Ja. ik heb bij een lokale hoedemaker de hoed laten maken. Dus ja, ik kon lekker op mijn fietsje. Ja, bij designhoede Myrna uit Barendrecht. Ik kon op mijn fietsje naar haar toe om met haar de hoed te bespreken. Ik heb echt een verschrikkelijk ingewikkelde opdracht bij haar neergelegd. Maar zij heeft echt een prachtige hoed gemaakt. Die, als het goed is, de boodschap van de bij en van die eigenlijk alle dieren en de natuur vertegenwoordigt in Nederland.
1: Ja, jij woont in Rotterdam, hè? Dus zei al, ik ga met de fiets daar naartoe. Dus dat doe je ook nog eens duurzaam, hè? Wat dat betreft. Is hoedje ook van duurzame materialen gemaakt?
0: Uiteraard.
1: Dat gaan we het helemaal even uitzoeken, hè?
0: Het is van natuurlijke materialen gemaakt.
1: Heel goed. En je vindt hem ook mooi, hè? Want dat is ook nog wel eens een dingetje. Als je vaak een boodschap hebt, is die niet altijd even mooi?
0: Ik vind hem echt prachtig.
1: Ja?
0: Ja. Laat maar weten morgen of je hem ook mooi vindt.
1: Ja, dat zou ik zeker even laten doen. Wat voor kleur is het?
0: Ja, wat denk je? Het is een hoed met de bijen erop.
1: Geel met zwart.
0: Ja, dat zou je zomaar kunnen verwachten, hè? Ja.
1: Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Ga je nou 's morgens nog eerst naar Barendrecht om hem op te halen of heb je hem al in je bezit?
0: Nee hoor, ik kijk er nu naar.
1: Kijk.
0: Ik heb hem al, ja.
1: Leuk.
0: En ik wil nog één ding aan je vragen. Het is toch ongelooflijk dat kabinet na kabinet niet in staat is om het welzijn van dieren en de natuur te verbeteren in Nederland, terwijl... Ken jij iemand die niet van dieren en natuur houdt?
1: Ja, ik geloof dat mensen ook wel van bijen houden in het algemeen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus waarom krijgen we het niet voor elkaar in Nederland om het welzijn van dieren en de natuur te verbeteren? Dit is toch krankzinnig?
1: We hebben het nog één keer gezegd. Dankjewel, Ingrid. Het zal niet de laatste zijn, maar in ieder geval nu even in dit interview. Dankjewel en heel veel succes met het hoedje morgen. En daarna met de behandelingen. De hoed! Ik vergeet het gewoon steeds. Maar het zijn altijd van die kleine hoedjes, zodat het van die charmante hoedjes.
0: Deze is ook heel charmant.
1: Ik ga het morgen bekijken, ik laat het je weten.
0: Is goed.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Zometeen de lunchplaat. Eerst nog eentje van Alanis Morissette. Thank you.

0: Alanis Morissette. En Thank You, prachtig nummer. Maar ik moet nog een mooi nummer gaan draaien.
1: Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Dat door jou gekozen is. Ik hoorde nog Richard, The Girl Is Mine, Michael Jackson en Paul McCartney. Vooral had ik ook een hele leuke gevonden. Marshall McClone, Sleeps Alone, Bad Benatar en Ed, Those Were The Days, All In The Family. Maar ik kies voor deze van Monique. Ze zijn dan wel met z'n vieren, maar toch ook weer met z'n tweeën. Want daar gaat het om in het huwelijk. Just the two of us, Bill Withers.

0: Brothers en Grover Washington Jr. Dankjewel voor het insturen van jouw suggesties. Zometeen kan je weer meedoen voor een lunchback in de platenlepel.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
10: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Steen, evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. De grootste hits komen soms wel heel onverwacht. Zo heeft Yes heel veel succes te danken aan een plaspauze. Toen de liedjeschrijver van de band naar de wc ging, was hij vergeten de demobandjes die afspeelden op dat moment op stop te zetten. De producer hoorde de demo van een nummer waar de band al helemaal geen hoop meer aan had, maar die ze dus ondertussen hadden ingesproken. En hij was direct enthousiast. Dat resultaat hoor je zo. Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
14: Goedemiddag. De twee mannen die gisteren in Hellevoetsluis werden opgepakt deden zich in Zeeland voor als agent. Ze hadden op twee verschillende plekken in Zierikzee kostbaarheden opgehaald. Toen agenten ter plaatse kwamen, werd een echte politieagent bijna aangereden door de dieven. Daarna reden ze richting Rotterdam. Ook de politie uit onze regio kwam erop in actie. In Hellevoetsluis raakte de vluchtende bestuurder de macht over het stuur kwijt en reed de sloot in. Een van hen raakte gewond, de ander werd kort daarop opgepakt. Het gaat om een 19-jarige man uit Hoorn en een minderjarige jongen uit Hellevoetsluis. In de auto werden spullen gevonden die mogelijk zijn buitgemaakt. Het onderzoek van de politie loopt nog. In Rotterdam-Zuidwijk wordt vanavond de man herdacht die afgelopen weekend om het leven kwam bij een arrestatie van de politie. Dat gaat in combinatie met een demonstratie tegen politiegeweld. Of er sprake is van buitensporig handelen van de politie wordt nog onderzocht door de Rijksrecherche. De stille tocht is om 6:30 bij metrostation Slingen. De man kwam na een achtervolging met de politie ten val, de Varenkamp. Hij werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren en werd door twee agenten tegen de grond gedrukt. Op videobeelden is te zien dat hij zich verzet, door twee agenten stevig op de grond wordt gedrukt en om hulp roept. De afgelopen dagen werden al bloemen en kaarsen gelegd op de plek waar het is gebeurd. In Ermelo is vanmorgen een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten zo'n 150 mensen in de sprinter, zegt een woordvoerder van de NS. Het is nog niet duidelijk of er ook gewonden zijn gevallen. De botsing was om 10 uur bij een spoorwegovergang op de Horsterweg. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde grote betonblokken op een platte oplegger. Hoe het gaat met de vrachtwagenchauffeur en de treinmachinist is ook onbekend. 150 reizigers zijn geëvacueerd en onder begeleiding via het spoor naar het station gebracht. Voor de gestrande passagiers zijn daarna bussen ingezet. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh-Farma is overleden. Ze was 78 jaar. Singh-Farma was eerst gemeenteraadslid in Amsterdam en zat 7 jaar in de Tweede Kamer namens GroenLinks. Ze werd vooral bekend door bij haar afscheid te zeggen dat ze leed aan kanker en ongeneeslijk ziek was. Dat bleek niet zo te zijn. Ze had psychische problemen. In haar tijd als Kamerlid zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp uit 1992 onderzocht. Het weer bewolkt, weinig zon, plaatselijk wat motregen. Het is een graad of 23. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel droog. Morgen begint grijs, daarna meer zon, tot de avond droog. En het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Er is een probleempje op de weg op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel, daar is een vrachtwagen met pech, waardoor de parallelrijbaan dicht is. Gebruik de linker parallelrijbaan en dan moet je je weg gewoon weer kunnen vervolgen. Even kijken hoor, want ik moet nu eigenlijk iets doen wat ik nog niet gedaan heb. En dat is de lunchplaat, de Rijnmond platenlepel voor je opzoeken. En die heb ik bij deze. Dus we kunnen het doen.
15: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En het is een nummer van een aantal vrouwen bij elkaar, kan ik jou vast vertellen. Je kunt er dus een lunchbag mee winnen en ook de Rijnmond platen, de lunch, de Rijnmond lunch in de platenlepel. Die zit ook weer nieuw in de pocket. Dus die kun je straks weer gaan winnen aan het einde van de week. Ik heb zo 3 keuzes voor je, maar eerst mag je zelf even gaan nadenken.

0: laat het maar weten via de Rijnmond app. De keuzes die ik voor je heb is Lepel 1, Close to You, van Baby Don't Go. Mee met Baby Don't Go. Lepel 2, Lois Lane, It's the First Time. Of is het lepel 3, Linda, Roos en Jessica met Ademnood. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
3: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
4: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Dat is een goeie.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Lunchbreak. Erik Lemmers.
15: Radio met een grote R.

0: Zo, goed dat ze die demo hebben daar laten doorlopen van Yes. Want het werd een mega hit. Owner of a Lonely Heart hoorde hier aan het begin van dit uur lunchbreak. Fijn dat je erbij bent. We zijn zo langzamerhand richting het toetje aan het gaan. En dat kan jou nog wat opleveren. Want ik heb natuurlijk de Rijnmond lunchbag voor je klaarstaan. Daar kun je wat mee winnen. En er is ook nog de mogelijkheid om kaartjes te winnen voor Feyenoord Utrecht, FC Utrecht, aanstaande zaterdag. Daarvoor hebben we 2 kaartjes. Die gaan onder alle mensen worden verloot die winnen deze week in alle programma's van Radio Rijnmond. Maar je moet er maar zorgen dat je er natuurlijk even bij bent. En dat kan als je de jingle hoort met hand in hand. App dan hand in hand via de Rijnmond-app. Druk dan op app ons. En dan doe jij in ieder geval daarmee. Heb je wel alvast een sjaal gewonnen van Feyenoord. Zometeen spreek ik ook met de mensen van de Rotterdamse uitdaging. Die hebben weer 3 mooie oproepjes voor je. 1 van die oproepen is eigenlijk een aanbod. Dus dat is ook nog leuk. Heeft te maken met digihulp. Dus voor mensen die digitaal niet te veel onderlegd zijn, die kunnen wat hulp krijgen. Hoor je zometeen zeker meer over. Maar eerst dan maar eens even dat spelletje.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: 3 keuzes leg ik op 3 dessertlepeltjes. Welke is het? Ja, laat het maar weten. Is dat 1, Close to You, van met Baby Don't Go? Is het lepel 2, Lois Lane en It's the First Time? Of lepel 3, Linda, Roos en Jessica, met het nummer Ademnood? 1, 2 of 3, dat is alles wat je hoeft door te geven. Zometeen Morgan Wallen en Tate McRae. Morgan Wallen is natuurlijk een countryster. Tate McRae heeft een echte popstem. En er zit er ook nog een hiphop beat onder. Wat het gaat worden, ga je zometeen horen. Maar eerst Colby Kayet, even bijkomen in je eigen bubbeltje.
2: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: What I Want was dat van Tate McRae en Morgan Wallen dus samen. Ja, ik zei daarnet dat het om de kaartjes ging. Want je hebt dit geluid waarschijnlijk wel gehoord, hè, daarnet. Ik had het even moeten vertellen, want misschien herkende je het niet. Maar dat is dan voor de volgende keer. Want deze hele week gaan we dit geluidje afspelen. En als je het hoort, dan moet je dus appen hand in hand. Dan maak je kans op de twee kaartjes voor Feyenoord FC Utrecht van aanstaande zondag. Ik had er net per abuis gezegd dat het voor zaterdag is. Maar het is dus zondag, 11:15. De echte fan weet het natuurlijk gewoon.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En dan is heel erg de vraag wie we aan de lijn gaan krijgen voor dit spel. Want Tijn die is lekker bezig met het bellen naar iemand die we hadden uitgekozen om mee te doen. Maar diegene die zei...
2: Kan je mij even terugbellen?
0: Ja, dat is niet zo handig als we het bijna live gaan doen. Maar ik hoop dat het beoogde effect heeft. En dat we hem nu gaan spreken. De knop wordt ingedrukt. En als het goed is... krijg ik Jacques aan de lijn. Goedemiddag, Jacques.
3: Dag, Erik.
0: Hallo, waar bel je vandaan?
3: Ja, uit Berkel en Roderijs.
0: En waarom moesten we je nou terugbellen daarnet?
3: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Je hebt me
3: wel meer teruggebeld, maar ja, toen bleek het ook fout te zijn.
0: Ja, precies. Maar ja, jij zei toen we je belden daarnet van bel even terug.
3: Nee, ja, ik zat met nog iemand aan de lijn. Op een andere telefoon. Dus ik denk, ja, ik moet één van de twee afkappen.
0: Ja, nou, die ander natuurlijk.
3: Ja.
0: Dat lijkt me duidelijk.
3: Ja, toch? Want ik doe nou zo mijn best om in de uitzending
0: ja,
3: te komen.
0: Ja, en wij doen ons best om, als je eens een keer meedoet, om je dan eruit te halen. Want je had namelijk gereageerd voor de noodradio vorige week. En toen hadden wij jou per ongeluk gebeld. Terwijl je een app had gestuurd de dag daarvoor. En toen zijn we toch heel streng geweest. Dat was zoiets van, ja, je hebt niet nu geappt. Dus we moeten helaas de volgende bellen. Maar nu krijg je dan wel de kans om deze prijs te winnen. Dus dat is toch ook leuk, toch?
3: Nou, kijk eens aan.
0: Wat heb jij... Nou, vertel even, wat doe je in het dagelijks leven?
3: Niet zoveel meer, want ik ben gepensioneerd.
0: Lekker, wat heb je gedaan?
3: Ik heb in de IT gezeten, maar dat is ook alweer heel wat jaartjes geleden.
0: Dus als ze jou achter zo'n apparaat zetten, dan wordt het wel een beetje moeilijk nu?
3: Ja, want ik heb er totaal geen verstand meer van.
0: Nee, is dat zo?
3: Dat verandert zo snel dat...
0: Ik
3: ben begonnen nog dat het allemaal met het handje ging. Dat je alles handmatig moest intikken. En programma's ging maken.
0: Ja.
3: Met helemaal byte voor byte. Bit voor bit zelfs.
0: Bit voor bit.
3: Ik ben een van de eerste IT'ers, denk ik.
0: Wel heel erg leuk natuurlijk dat je dat hebt geleerd. Maar inderdaad, tegenwoordig zeg je gewoon... Gemini, doe dat even voor mij. Of
3: precies,
0: weet ik wat.
3: Ja, precies, dat doe ik ook.
0: De tijden gaan heel snel, dat doe jij ook inderdaad.
3: Tijden gaan heel hard, ja.
0: En wat doe je dan nu wel waar je warm van wordt?
3: Nou, ik heb vanmorgen heel goed mijn best gedaan om weer eens wat bij jullie in te tikken. Een goed antwoord.
0: Byte voor byte, zal ik maar zeggen. Nou, vertel dan maar wat het was.
3: Ja, je bedoelt het liedje, hè?
0: Ja.
3: Ja, dat was nummer 3 van Ademloos.
0: Van Linda Roos en Jessica.
3: Van Linda Roos en Jessica, inderdaad.
0: En dat is goed, Jacques.
3: Nou, kijk eens aan.
0: Fantastisch. Jij krijgt in ieder geval een lunchbag. En we gaan je daar zo nog even over terugbellen. Als het uitkomt bij jou natuurlijk. Want dat is nog altijd de vraag. Maar die lunchbag die krijg je. En je maakt kans op een lunch voor twee. Aanstaande vrijdagmiddag. Hou de telefoon erbij in mijn uitzending. Als ik je bel en je neemt op. Dan krijg je een lunch voor twee personen in een restaurant. Hier in de buurt.
3: Ja, heel fijn.
0: Ik wens jou een hele fijne dag. Leuk dat je meedeed.
3: Ja, zelfde.
0: Doei. Nou. En daar zijn

0: Een super succes was dat, dit nummer in de tijd in de jaren 90. Linda, Rose en Jessica. Ademnood te horen hier in Lunchbreak. Het was de platenlepel van vandaag. De winnaar van de sjaal, de Feyenoord sjaal. En dus ook degene die een lot krijgt voor die wedstrijd van zondag, die we gaan verloten aan het einde van de week in Afslag Rijnmond. Die hoor je zo meteen. Het is nu 2:30. Je luistert naar Lunchbreak. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel staat een vrachtwagen met pech op de parallelrijbaan. Die is dicht. De oprit, daar gaat het om. Gebruik de linker parallelrijbaan om er omheen te kunnen rijden. Er is veel bewolking vandaag. Weinig zon, plaatselijk wat motregen. Middagtemperatuur van 23 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en vrijwel droog. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Morgen begint de dag bewolkt. Daarna geregeld zon tot de avond droog. En dan wordt het een zomerse 24 graden. Aries van Meter is hier voor Doofpunt uit het Nieuws. Hallo Aries.
1: Ja, goedemiddag. De trambestuurster die ruim 3 jaar geleden betrokken was bij een aanrijding moet een taakstraf krijgen van 80 uur, vindt justitie. De vrouw zou onoplettend zijn geweest. Ze botste op de Zaagmolenstraat in Rotterdam in 2023 met haar tram op een bestelbus van een supermarkt. Die schoot daarop de stoep op en reed een vrouw van 70 aan en die raakte zwaar gewond. De trambestuurster ontkent dat zij fout zat. Volgens haar reed de bestelbus tegen de tram en niet omgekeerd. De rechtbank die moet het allemaal nu uit gaan maken. Wie er gelijk heeft, op 28 september volgt de uitspraak. De Zwitserse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de chauffeur van de Nederlandse bus die afgelopen donderdag betrokken was bij een dodelijk ongeluk. De man was met zijn bus van de weg geraakt en van de 45 inzittenden kwamen er 5 om het leven. De chauffeur van OAT wordt verdacht van meerdere gevallen van dood door schuld en lichamelijk letsel door nalatigheid. De chauffeur is vorige week kort na het ongeluk verhoord in Zwitserland. Hij mocht daarna gaan en is inmiddels in Nederland. En winkeldieven die op heterdaad worden betrapt zijn voortaan een stuk duurder uit. Incassobureaus verhogen de schadevergoeding van €181 naar €242. Het is de eerste verhoging in 14 jaar tijd. De verhoging is nodig, zeggen de incassobureaus, omdat winkeliers meer tijd kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. En ook moet het bedrag dieven afschrikken. Maar of het schadebedrag, dat natuurlijk is vastgesteld door incassobureaus en niet door justitie, of dat voor de rechter stand houdt, dat is nog maar de vraag.
0: Ja, het is geloof ik 241 en het was 180 of zo, hè?
1: Ja, het is flink omhoog gegaan.
0: Ja. Flinke stijging inderdaad. Maar ja, ze moeten die camerabeelden allemaal uitzoeken. Ik snap het wel een beetje, eerlijk gezegd. En het is, moet ook inderdaad zorgen dat mensen niet maar hele boodschappenwagens vol laden en dan maar één appel afrekenen of zo.
1: Ja, het komt voor, dat klopt. Maar ja, €242, dat is een stijging van €60. Dat is een derde dat er zomaar even bij komt.
0: Ja, de vis wordt duur betaald.
1: Ja.
0: Dankjewel, Aries.
1: Asje.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Cat's Eye. Nu eerst Michael Jackson.
2: Radio met een grote R.

0: Michael Jackson, Remember the Time. In Lunchbreak zometeen praten met Linda van der Wind van de Rotterdamse Uitdaging. Zij heeft een aantal oproepjes, maar heeft dit keer ook een aanbod van een organisatie, DigiHulp Rotterdam, voor mensen die zelf wat hulp kunnen gebruiken bij hun digitale tocht over het internet. Als ze daar in vastlopen, dan kun je bij hun terecht voor wat hulp wat dat betreft. Dus dat is leuk. Zometeen hoor je dat aanbod en twee vragen. Die ga ik bespreken met Linde van der Wind. En later gaan we nog bekendmaken wie de prijs heeft gewonnen voor vandaag. De Feyenoord sjaal. Met die belofte dat je ook meedoet met de loterij om die twee kaartjes van Feyenoord tegen FC Utrecht aanstaande zondag. Muziek ook in dit uur. Straks hoor je nummer met een nogal beruchte videoclip. De zanger van Golden Earring, Barry Hay, die speelde een mentaal instabiele man die meerdere vrouwen op straat lastig viel en uiteindelijk een lobotomie ondergaat. Nou, dan wordt er gewoon een pin in je hersenen gestoken en er wordt er wat uitgeschakeld, een centrumpje. Dat klinkt heftig en dat vond MTV ook. Ze hebben de videoclip niet uitgezonden, terwijl hun dat eerder juist heeft geholpen, Golden Earring. Het nummer zelf werd alsnog een grote hit in Nederland. Je hoort hem zo, eerst Cat's Eye met Animal.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: When the Lady Smiles was dat van Golden Earring. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Kunnen we helpen? Rotterdamse uitdaging zoekt een helpende hand.
0: Jouw hulp is weer goud voor verschillende maatschappelijke organisaties in Rotterdam. Zij doen oproep op de website van Rotterdamse Uitdaging. En die oproepen die zijn gericht op bedrijven die een deel van hun omzet willen inzetten om wat goeds terug te doen voor de wereld. Linda van der Wind, goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
0: Hallo. Ja, bij de Islamitische Voedselbank hebben ze een actuaris nodig. Dat vraagt wel wat uitleg wat mij betreft.
2: Ja, nou, het is ook echt een ingewikkelde situatie. Ik heb het ook 3 keer gevraagd, maar om het heel kort te zeggen, een actuaris die dit hoort, die snapt het.
0: Ja.
2: Want het gaat om een onderzoek naar een oud pensioen of dat financieel aansluit bij het nieuwe pensioen. En een actuaris snapt dit. Want Erik, ik dacht ook, ik heb het echt 5 keer gevraagd, ik snap het niet.
0: Nee.
2: Maar de vraag is, welke actuaris is bereid om even een onderzoek te doen voor Stichting Salaam.
0: Nou,
2: om hen
0: dat
2: daarbij te helpen.
0: Juist, dat zijn precies die dingetjes die wij als gewone stervelingen niet kunnen leveren zomaar. Maar als er een actuaris is die luistert, ja, die weet precies waar hij het over heeft. En voor hem is dat, of haar is dat misschien een klein klusje. Nou, daarvoor kun je zometeen reageren. Ik ga het nog even doorgeven zometeen waar je naartoe kunt. Haris is die luistert, ja, die weet precies waar hij het over heeft. En voor hem is dat, of haar is dat misschien een klein klusje. Nou, daarvoor kun je zometeen reageren. Ik ga het nog even doorgeven zometeen waar je naartoe kunt. Hou dat in gedachten. En

0: kunnen gebruiken.
1: Okay.
0: Dus dat is in de ochtend en in de middag.
1: Juist.
0: Rolstoel toegankelijk. En natuurlijk, als je dat sponsort of je doet dat met een groep ondernemers, komen er mooie stickers op met jullie naam.
1: Ah,
0: dus dat is fantastisch.
1: Je kan ook nog wat reclame opleveren voor jezelf. Maar in ieder geval een hele goede daad waar mensen wat aan hebben. Nou, als je een actuaris bent of een bus hebt, hoe moet je dan reageren?
0: Mail dan even naar info@rotterdamseuitdaging.nl.
1: info@rotterdamseuitdaging.nl en dan kun je daar even opgeven dat je dat wilt doen.
0: Of via de app van Rijnmond natuurlijk.
1: Dat kan ook.
0: En vandaag heb ik ook een aanbod.
1: Nou, dat is leuk.
0: Ja, dat is leuk, hè. Voor alle Rotterdammers. Dat is van het netwerk Digitale Inclusie. Want elke Rotterdammer die meer wil weten over digitaal, bijvoorbeeld heb je moeite met je DigiD, met je smartphone, online betalen, bepaalde programma's, of denk je van, ik weet niet of ik online veilig ben, neem dan contact op met digihulprotterdam.nl 010-2816.
1: Ja, weet je, zo'n nummer heeft eigenlijk weinig zin. Heb het gewoon naar mij lekker. Of bel even naar onze eigen radionummer. 010-436-4436. Dat onthouden we. En dat andere, dat krijg je dat nummer van Linda. Gewoon,
0: maar
1: daarvan.
0: Dus voor alle Rotterdammers, jong, oud, schaam je niet. Kom lekker langs, laat je helpen.
1: Helemaal
0: die mensen
1: goed zitten
0: ervoor.
1: Nou, supermooi. Digihulprotterdam.nl. Kijk daar gewoon ook als je wel het internet op kan, maar andere dingen misschien nog niet kan. Dan kan je daar alvast een beetje grasduinen. En anders gewoon even appen via de Rijnmond app. Druk op app ons. Dankjewel Linda voor het mooie aanbod.
0: Super. Hey, fijne dag hè.
1: Jij ook. Hoi.
0: Hoi.
1: We zijn al de hele tijd op zoek naar een winnaar van onze kaartjes. Zometeen hoor je wie. Dit is Marvin Gaye.

0: What's going on? Nou, ik zal je vertellen what's going on. We zijn aan het einde van de uitzending zo'n beetje. En we hebben, denk ik, 5 mensen gebeld die de kaartjes hadden gewonnen. Want die hadden dat geluidje gehoord, wat je overigens middag in afslagruimte ook weer hoort. En het biedt jou dus de mogelijkheid om mee te doen aan de loterij. Maar ik heb nu Marta aan de lijn, want die andere mensen namen niet op. Marta, goedemiddag.
1: Wat een geluk, zeg.
0: Ja, jij hebt echt geluk, hoor, wat dat betreft. We hebben alles geprobeerd om het jou niet te laten winnen, maar het is toch...
1: Nou, dacht ik wel.
0: Jij belt uit Frankrijk, geloof ik, hè?
1: Ja, we zijn een beetje op de terugweg naar Nederland en we zijn donderdag weer thuis.
0: Oh, lekker. Maar, heb je het leuk gehad?
1: Ja, het is een beetje warm. Het is nog 32 graden hier, dus niet zo voor jullie.
0: Nou, je bent blij met de temperatuur die hier is straks.
1: Ja, ach, dan kunnen we weer lekker om af te koelen, toch?
0: Precies, heerlijk. Lekker op weg naar de herfst. Hé, hey, gefeliciteerd. Je krijgt een Rijnmond sjaal. Je krijgt een Feyenoord sjaal. En je doet dus mee en de loterij van die kaartjes voor de wedstrijd dus van zondag. Feyenoord tegen FC Utrecht is 's middags in afslag Rijnmond. Lekker luisteren dan en een goede reis terug.
1: We blijven luisteren en hartstikke bedankt. Heel leuk.
0: Oké, gezellig. Dag Marta.
1: Dag, tot ziens. Tot horen.
0: Tot horens, zo is het. En dat zeg ik ook tegen jou. Maar Cheryl, die neemt jou verder mee de middag door met Jamelia, Temper City, Tina Turner en David Bowie, U2 en One Direction. Dat alles in het eerste half uur. Tot aan het nieuws van 2 uur, 3 Doors Down. Een hele fijne middag.

0: tandgeld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Rouwkaart, kerst,
2: uitvaartpraat.
1: Bloemstuk, koets met paarden,
2: uitvaartpraat.
1: Koffie, cake, bitterballen,
2: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Het is 2:00 geweest. Goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Cheryl Samson. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een trambestuurster die betrokken was bij een aanrijding in het Oude Noorden in Rotterdam moet een taakstraf krijgen van 80 uur, vindt justitie. De vrouw uit Rotterdam zou onoplettend zijn geweest. Ze botste op de Zaagmolenstraat met haar tram op een bestelbus van een supermarkt. Die schoot de stoep op en reed een vrouw van 70 aan die zwaar gewond raakte. De eis had hoger kunnen zijn, zegt justitie, maar omdat de zaak al ruim 3 jaar geleden is, doet de officier van justitie wat van de straf af. De trambestuurster ontkent dat ze fout zat. Volgens haar was de bestelbus aan het inparkeren en reed de bestuurder ervan tegen de tram en niet omgekeerd. De rechtbank doet op 28 september uitspraak. Nabestaanden van de Rotterdammer die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie organiseren vanavond een stille tocht. De organisatie ziet de tocht in Zuidwijk ook meteen als een demonstratie tegen politiegeweld. Of agenten bij de arrestatie van de 51-jarige man inderdaad buitensporig hebben gehandeld, onderzoekt de Rijksrecherche nog. De man kwam ten val na een achtervolging door de politie en werd door 2 agenten tegen de grond gedrukt. Op filmpjes is te horen dat hij om hulp riep. De stille tocht is vanavond om 6:30 bij metrostation Slingen. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Farma is overleden. Singh Farma was gemeenteraadslid in Amsterdam en zat 7 jaar in de Tweede Kamer namens GroenLinks. Ze werd vooral bekend doordat ze bij haar afscheid zei dat ze leed aan kanker en dat het ongeneeslijk was. Dat bleek niet zo te zijn. Ze had psychische problemen. In haar tijd als Kamerlid zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp uit 1992 onderzocht. Tara Singh Farma was 78 jaar. En 2 Brabantse frietbakkers krijgen een hoge Oekraïense onderscheiding. Ze ontvangen de prijs voor hun hulp sinds de Russische invasie in 2022. De 2 rijden geregeld met een mobiele frietkar naar de grens tussen Polen en Oekraïne. En daar hebben ze inmiddels 100.000 porties friet en snacks uitgedeeld. Ook runnen ze een opvang en hebben ze een eigen vrachtwagen waarmee ze hulpgoederen van Nederland naar Oekraïne brengen. De 2 frietbakkers krijgen de onderscheiding op 20 september uitgereikt. Het weer, het is bewolkt, we zien nauwelijks de zon en plaatselijk kan het ook motregenen. 23 graden is het. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Blijft droog dan. En zacht, want het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag grijs, maar daarna zien we wat vaker de zon. Het blijft tot de avond droog en het wordt morgen 24 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
12: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
14: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: voordeeluitjes.nl.
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
19: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
18: Beren goed, thanks Bo.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: En actie Olifant.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De middag door.
8: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Ja, ze heeft het erover. En ze was het ook echt, hoor. Een superstar van Jamilia. En ja, in die tijd, 2003, was het nummer een enorme hit op verschillende plekken in de wereld. Maar sindsdien is het een beetje stil geweest op een muzikaal gebied. Ze hebben het te zien in verschillende tv-series, vooral op de BBC. En ook als jurylid in tv-programma's, ook wederom vooral voor de Britse televisie. Maar op muzikaal gebied bleef het dus wat rustiger. In 2025 zei ze: maak je geen zorgen, liefhebbers van mijn muziek, ik kom met nieuw materiaal. Maar ja, wanneer dan? Want inmiddels zitten we in 2026, het jaar dat het allemaal zou moeten uitkomen. En het is nog steeds niet gebeurd. Maar ja, ik houd allemaal voor jou in de gaten. Zodra ik meer hoor, dan laat ik het jou natuurlijk ook weten, hier bij de Middag Door van Rijnmond. En daar hoorde je net na het nieuws van 2 uur dat geweldige duet van Tina Turner samen met David Bowie en hun Tonight. En ja, als je net als ik ben opgegroeid in de tijd van MTV, dan weet je nog dat hij op een gegeven moment tijdens het duet, het is live, hij komt ineens op, de fans weten van niets. Dat fluistert hij iets in haar oor en Tina Turner kwam niet meer bij van het lachen. Ja, dat schijnt dus best wel iets stouts geweest te zijn dat hij fluisterde. Ik ga het gewoon niet zeggen hier op de radio. Als je het wil weten, nou dan vertel ik het wel een keertje persoonlijk. Fluister ik het misschien ook wel in je oor. Tot 4 uur heb ik hele fijne muziek meegenomen om jou de middag door te helpen. Ik heb een protestnummer van de mannen van U2 heb ik meegenomen. We gaan ook lekker dansen met ABBA. Maar eerst Temper City, Self-Aware.

boyband, girlband, ze zijn van alle tijden. En als je Gen Z bent, is dit denk ik wel jouw boyband. Je hoorde namelijk net One Direction en hun Story of My Life. Ik weet niet of je hebt gekeken, afgelopen woensdag 9 september was de uitvaart van koning Harald. Ook Nederlandse koninklijke familie ging daarheen. En natuurlijk ook de Zweedse koninklijke familie. En ik moest eraan denken, omdat ik nu voor jou heb ABBA met hun enorme hit Dancing Queen. En dat het een hit zou worden, dat verbaasde de dames, de zangeressen van ABBA, Agneta en Frida, helemaal niet. Ze hoorden de eerste noten, lazen de eerste regels van de tekst en zeiden van dit wordt een enorme hit. En dat is ook zo gebleken. En ja, ik dacht altijd dat ze het nummer speciaal hadden geschreven voor de Zweedse koningin, maar het is helemaal niet waar. Het is weer zo'n urban myth die dan een beetje gaat rondvaren. Wat wel waar is, is dat ze het nummer speciaal voor de koning en de koningin hebben gezongen, net voordat ze in het huwelijk zouden treden. Carl Gustaf, de koning dus van Zweden, en zijn vrouw koningin Sylvia. Net de dag voordat ze gingen trouwen, speelde ABBA dit nummer voor de allereerste keer.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Radio met een grote R.

Misschien ben jij wel hetzelfde als ik en heb je deze tekst jarenlang verkeerd meegezongen. Ik zong namelijk echt pa-pa-pa-pokerface, pa-pa-pokerface. En ja, dat zingt Lady Gaga ook deels. Maar ze zegt dus pa-pa-pa-pokerface en daarna zegt ze fa-fa her face. En bedenk maar een woord dat begint met de letter F en wat je niet leuk vindt om te horen. Nu je het weet, ga je het misschien wel horen in dit nummer. Je luistert naar de middag door hier bij Rijnmond met zometeen een Spaans wandelingetje dat we gaan maken samen met Ming DeVille, namelijk de Spanish Troll. Maar eerst Sienna Spiro.

Ik durf wel te zeggen dat Radio Rijnmond de allerleukste luisteraars heeft van heel Nederland. Want ze denken ook zo leuk mee. Want ik weet dat ik een keer presenteerde. En toen kreeg ik een tip van een luisteraar die zei: is het misschien een leuk idee voor een spelletje dat je dan twee artiesten laat horen en dan vraagt: wat hebben deze twee met elkaar gemeen? En dan is wel een moeilijke vraag. Want bijvoorbeeld als je dit nummer zou laten horen van Jessica en je zou een nummer van Whitney Houston laten horen, dan zou dus wat ze gemeen hebben zijn een nummer met dezelfde titel, maar een heel ander nummer. Dus niet zomaar een cover, want dit nummer heette How Will I Know, en ook Whitney Houston scoorde daar een hit mee. Ja, nee, goed spel.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we het 2e uur in van de middag door met Cyril Samson. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De politie heeft iemand opgepakt die afgelopen week in recreatiegebied Delfshout bij Delft meerdere vrouwen zou hebben aangevallen. De 19-jarige inwoner van Delft wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De arrestatie volgt op een 5e mishandeling in het gebied tussen Delft en Pijnakker. Steeds ging het om vrouwen die door een man van hun fiets werden geslagen, waarna hij hen probeerde aan te randen. Agenten zagen afgelopen nacht iemand die aan het signalement voldeed. Bij hoeveel aanvallen op vrouwen de Delftenaar betrokken was, onderzoekt de politie nog. De vakbonden komen met een looneis tot 5,5% tijdens de komende cao-onderhandelingen. Ook moet de reiskostenvergoeding omhoog, zo vinden FNV en CNV. Ze wijzen erop dat de prijzen in de winkels hoog blijven, terwijl bedrijven winst maken. De werkgevers zijn niet blij met de hoge looneisen van de vakbonden. Ze zijn bang dat ze duurder worden dan de buitenlandse concurrentie. Schoonmakers leggen deze week het werk neer. Onder meer Schiphol en NS-stations blijven vies. De FNV organiseert de staking om een beter loon af te dwingen. Onlangs bereikten de werkgevers nog een akkoord met vakbond CNV. Maar FNV vindt de loonsverhoging die CNV afsprak te weinig. Door nu een week lang niet schoon te maken wil FNV laten zien wat er gebeurt als de schoonmakers hun werk niet zouden doen. Winkeldieven die op heterdaad worden betrapt zijn voortaan een stuk duurder uit als het aan incassobureaus ligt. Het grootste incassobedrijf verhoogt de schadevergoeding van €181 naar €242. Dat is het bedrag dat betrapte winkeldieven moeten afrekenen bij de winkelier. Die doet in ruil daarvoor dan geen aangifte bij de politie. En daardoor is een zaak snel afgehandeld. De schadevergoeding is bedoeld voor de tijd die een winkelier kwijt is aan de papierwinkel. In het verleden is het dieven al gelukt om het bedrag voor de rechter omlaag te krijgen, omdat de winkelier niet kon aantonen dat hij werkelijk 2 uur kwijt was. Experts vragen zich dan ook af of de vergoeding van de schadevergoeding stand houdt voor de rechter. Het weer, het is bewolkt, we zien maar weinig zon. Plaatselijk valt er wat motregen en het is 23 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt, blijft dan droog. Het koelt niet verder af dan 15 graden vannacht. Morgen begint de dag grijs, maar daarna zien we wel wat meer zon. Blijft ook droog en dan wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. AWB Verkeersinformatie. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein 4 kilometer. 10 minuten door opruimwerkzaamheden. De oprit is dicht. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 8 kilometer. En de Maasboulevard Westzeedijk in Rotterdam tussen de Oostmolenwerf en de A16. Daar doe je een kwartier langer over.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
7: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
8: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cegrijnmond.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: De middag door.
18: Cyril Samson. Radio met een grote R.

jaar nog hier, hè, voor een aantal optredens om hun 40-jarig jubileum als band te vieren. Simply Red hoorde je met Jericho. Ja, en zo lang bestaat de Britse band Coldplay nog lang niet. Maar je hoorde ze wel net na het nieuws van 3 uur met Live in Technicolor. En daarmee zijn we begonnen aan het 2e uur van deze maandageditie van De Middag Door. Heel erg fijn dat je er bent en ik ga je heel veel redenen geven om te blijven luisteren. Namelijk hele fijne muziek natuurlijk, hè. Boston hoor je zo meteen. Dat vind ik zo'n heerlijk nummer om te karaoke. Misschien jij ook wel. Waarschuw maar vast je vrienden, je buren die maar bij jou in de buurt zitten. Want More Than a Feeling kom je, hoor je zo meteen. Ook Amy Winehouse met haar Back to Black komt jouw kant op. Maar eerst Magnetic van Bauza.

eens in zoveel tijd, ik heb het er vaker gezegd en ik blijf het zeggen, omdat ik het zo ontzettend leuk vind om te doen, is namelijk karaoke zingen met mijn fijne karaoke clubje. Met onder meer wat collega's hier van Raymond Nadesh, Dennis en ook Lisanne en nog wat mensen van buiten Raymond. Het is gewoon één groot feest. En ik vind dat zo erg leuk dat we soms echt schor zijn aan het einde van de avond. En waarom kom ik daar nou op? Nou, omdat ik Amy Winehouse niet zing met Back to Black. Dat drama, dat heb ik gelukkig niet in mijn stem. Ik heb een veel te fijn en goed leven daarvoor. Maar dat Boston, More Than a Feeling, ja. Dat is toch wel een go-to liedje als het gaat om karaoke zingen. Misschien is het ook wel voor jou zo. Of heb je een ander nummer wat jij heel erg graag luidkeels meezingt in je huis? Nou, laat het mij dan gerust weten. Misschien is het wel Give It Up van Casey and the Sunshine Band. Want die hoor je zo meteen ook. Of Living On My Own van Freddie Mercury is ook wel een lekkere meezinger. Maar eerst even wat rust. Mag ook wel eens hier bij Raymond. Namelijk Ik Ben Niet Meer Bang van Hannah May samen met Bluff.

De Shoop Shoop Song, de versie van Cher. Je hoort natuurlijk de beste muziek hier bij de middag door. Maar ik help je ook heel graag de regio door. Ja, dan ga ik een beetje op zoek naar leuke tips van wat jij misschien wel kunt doen. Ik moet eerlijk zeggen, door de week valt er weinig te beleven in de regio. Maar in de weekenden des te meer. Dus daarom een tippetje vast voor aanstaande zaterdag. Moet je wel je wandelschoenen aantrekken. En goede zin. En ja, een beetje lekkere trek mag ook wel. Want er is een wandeltour in Charloes. Ja, je begint een beetje op tijd hoor. Het begint om 10 uur tot 1 uur. En je gaat langs verschillende plekken in deze enorme wijk. En dat doe je dan niet alleen. Nee, dat is een gezellig groepje. En het is dus soms een beetje met Engels sprekende mensen. En dan soms gewoon lekker in het Nederlands. En wat ik al zei, het is een foodtour. Dus er wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. Ja, niet alleen maar dat je blijft wandelen en wandelen tot je erbij neervalt. Nee, je krijgt er ook wat gezelligs te eten bij. Dus aanstaande zaterdag is dat op 19 september. Het kost je €20. En dan kun je lekker wandelen. Misschien wat nieuwe mensen ontmoeten. Want ze zeggen ook, we richten ons een beetje op mensen die nieuw op Zuid zijn. Ik ga snel door met de muziek. Sugar Baby Love hoor je zo meteen van de Rubettes. Maar eerst Bruno Mars, een van zijn vele duetten.

Ja, daar sta je dan, hè. Nummer 1 sta je in Groot-Brittannië. Niet alleen daar, op 6 andere landen zo'n beetje heb je op de nummer 1 positie gestaan. En wat moet je dan nog in de jaren 70? Ja, daar moet je nog live optreden bij van die hele populaire tv-programma's. Maar ja, de man die die hele hoge delen doet in dit nummer, dat is Paul da Vinci, die dacht van ja, de Rubettes, dat gaat niks worden. Ik ga lekker solo. Dus die zei tabé en stopte ermee. Ja, en dan moet je, want ja, die andere mannen konden best wel zingen, maar niet die hele hoge noten. Tot daar was Alan Williams. En die dacht van nou, ik smeer mijn keel eventjes en dat komt vast.

Shepherd en zijn Geronimo. En daarmee komen we weer aan het einde van deze maandag editie van de middag door. Dat gaat zo snel altijd, maar geen paniek, geen nood. Zometeen de collega's van Afslag Rijnmond. En morgen ben ik er weer vanaf 2 uur met de allerbeste muziek om jou de middag door te helpen. Ik spreek je dan. Hoi hoi.

0: Wat voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: NRV.
15: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
16: Het is 4 uur, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond. Radio Rijnmond natuurlijk. En daar staat zometeen een verse afslag Rijnmond van de week klaar. We gaan aan de eerste beginnen, aan de maandageditie dus. Eerst krijg je natuurlijk het nieuws van Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet af van een nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. De raad zegt vertrouwen te hebben in het eigen onderzoek van de RET. 2 maanden geleden reed een tram achter op een andere tram die stond te wachten voor de open Erasmusbrug. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De onderzoeksraad is wettelijk verplicht om de oorzaak van bepaalde ongelukken zelf te achterhalen, bijvoorbeeld op het spoor of in de lucht. Maar in andere gevallen mag de raad beslissen om het onderzoek aan anderen over te laten. Een 32-jarige automobilist die een jaar geleden in Rotterdam-IJsselmonde een 6-jarig jongetje aanreed, hoeft niet de gevangenis in. De man reed het slachtoffer met hoge snelheid aan op een zebrapad op de Reijerdijk. Dat was roekeloos, vindt de rechter, maar hij laat het bij een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 3 jaar. Justitie had een 1/2 jaar cel geëist. De automobilist heeft spijt betuigd. Met het jongetje gaat het na revalidatie weer beter. De politie heeft iemand opgepakt die afgelopen week in recreatiegebied Delftse Hout bij Delft meerdere vrouwen zou hebben aangevallen. De 19-jarige inwoner van Delft wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De arrestatie volgt op een 5e aanval in het gebied tussen Delft en Pijnakker. Steeds ging het om vrouwen die door een man van hun fiets werden geslagen, waarna hij hen probeerde aan te randen. Agenten zagen afgelopen nacht iemand die aan het signalement voldeed. Bij hoeveel aanvallen op vrouwen hij precies betrokken was, onderzoekt de politie nog. De vakbonden komen met een looneis tot 5,5% tijdens de komende cao-onderhandelingen. Ook moeten de reiskostenvergoedingen omhoog, vinden FNV en CNV. Ze wijzen erop dat de prijzen in de winkels hoog blijven, terwijl bedrijven winst maken. De werkgevers zijn niet blij met de hoge looneisen van de bonden. Ze zijn bang dat ze duurder worden dan de buitenlandse concurrentie. Het weer, het is bewolkt, we zien maar weinig zon. Plaatselijk wat motregen, het is 23 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt, maar dan is het wel droog. Het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint grijs, maar daarna zien we vaker de zon. Het blijft droog en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: En de situatie op de weg wordt in de gaten gehouden door iemand die voor haar beurt gaat spreken. Maar dat is volkomen logisch, want ze is 2 weken niet op de radio gehoord. Dus ja, dan wil je, dan sta je te trappelen. Ja. Feza, kom maar op.
18: Nou, de spits is begonnen hoor. De langste files en bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoflied en Ketelplein 15 kilometer. Een vertraging van een kwartier. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en Terbrechtseplein 3 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. En tussen Rotterdam-Kralingen en Rottermeerentunnel is de linkerrijstrook dicht. En dat komt door een ongeluk. En ook nog de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Een file van 5 kilometer. Een vertraging van 10 minuten.
16: We beginnen zo aan Afslag Rijnmond met een plaat uit 2005... waarvan velen denken dat het een zomerhit is geweest. Maar Bob Sinclair had met dit liedje in Nederland juist een hit buiten de zomer. Van september 2005 tot en met mei 2006.
0: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
20: Zit u niet lekker meer?
19: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
20: Bel 010 307 4015
19: of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
20: Jans met een Z.
21: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
19: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
22: Rouwkaart, kerst,
23: uitvaartpraat.
22: Bloemstuk, koets met paarden,
23: uitvaartpraat.
22: Koffie, cake, bitterballen,
23: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
24: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
26: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
27: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
26: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
27: De olifanten van Botswana? NRV.
26: Of luipaarden in Sri Lanka?
27: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
28: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
29: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
28: En bedankt, hè?
30: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
31: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
7: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Dankjewel, ik doe gewoon Bob Sinclair na. Love Generation hoorde je.
1: Zegt hij dat echt?
0: Natuurlijk zegt hij dat echt, maar ja, je moet maar eens teruggeluisteren. Dat is zo'n mama appelsapje. Dan hoor je opeens, dankjewel. Goed, goedemiddag. We zijn weer aan een afslagweek begonnen. Een verse afslagweek ligt voor ons. En zoals je hoort...
1: Ja.
0: Dat is zonder Rijntje aan Potsen. Ik ben degene die het weer gaat proberen om je van de laatste uurtjes op kantoor, de werkplaats of achter je stuur naar je avontuurtjes te brengen. En zoals je ook hoort...
1: Ja, ik ben er ook weer.
0: Ja, en ik is in dit geval Feza Albayrak. Ja. Welkom, yes, terug yes. van vakantie. Je fans hebben zich gelijk alweer gemeld in de app.
1: Ja.
0: Dat ze blij zijn dat je er weer bent. Maar de vraag is dan, jij bent terug van vakantie. Je denkt, ik ga weer lekker met mijn baas Rijntje aan werken. En dan word je met mij geconfronteerd.
1: Nou, helemaal geen confrontatie. Plus, ik wist dat jij er zou zijn.
0: Oh ja, dus,
1: ja, nee.
0: Met andere woorden, je hebt je kunnen voorbereiden die twee weken te krijgen.
1: Nee, zeker. Nee, dat was, ik verheugde me ook al op onze week samen.
0: Dat is goed om te horen, want we zitten vier dagen lang aan elkaar vast. We gaan er wel weer iets moois van maken, toch? En belangrijker nog, we gaan er luisteraars van maken.
1: Zeker.
0: Hopen we althans. Met de vaste ingrediënten. In het laatste uur gaan we natuurlijk twee afslagen voorleggen aan jullie als luisteraar. We houden je op de hoogte ook van het laatste nieuws. Met zometeen meer achtergronden bij de dood van Alfredo, die door de politie afgelopen weekend werd gearresteerd na het stelen van een fatbike en daarbij overleed. Wat doen we nog meer? We zetten het laatste Feyenoord-nieuws op een rij voor je. En daarover gesproken over Feyenoord. We gaan ergens in dit programma een Feyenoord-sjaal weggeven. En als je die weet te bemachtigen, dan maak je ook nog eens kans op een keer twee kaartjes voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Daarover later meer. Ik gok dat ik dat ergens tussen 5 en 6 ga doen. Hoe en wat? We gaan je daar natuurlijk van op de hoogte stellen. Maar eerst maar eens de muziek, want ook die blijft gewoon hetzelfde als altijd. We gaan naar UB40. De leden van UB40 die struinden eens door de platenkast van anderen, zoals ze dat eigenlijk een hele carrière hebben gedaan. En toen bleef het vingertje hangen bij de plaat Just For You van Neil Diamond. Daar staat bijvoorbeeld Girl, You'll Be A Woman Soon op. Daar staat ook I'm A Believer op, wat hij ooit schreef voor de Monkees. En UB40 was met name geïnteresseerd in deze.

0: Teddy Swims hoorde je met zijn nieuwste single Guilty in Afslag Rijnmond, waar we het gaan hebben over het afgelopen weekend. Daar in dat weekend overleed de 51-jarige Alfred Goulou. Hij werd gearresteerd door de politie op verdenking van het stelen van een fatbike. En bij die arrestatie werd Goulou volgens de politie onwel en overleed hij niet veel later. Vanavond wordt er een stille tocht georganiseerd aan de Vaarnekamp in de buurt van de Slinge. Jacco van Giessen, verslaggever, jij bent op die plek geweest vandaag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat ben jij te weten gekomen? Wat is er nou gebeurd tijdens de arrestatie van Goulou?
1: Nou, je zei het eigenlijk al, je leidde het goed in. Ja, er was een melding van een gestolen fatbike. Mm-hmm. En dan gaat de politie, die gaat mensen even stoppen die op een fatbike zitten. Die gaan even de papieren controleren.
0: Ja.
1: En, maar deze meneer die probeerde weg te komen, die raakte ten val.
0: Ja.
1: En kon dus de politie, die kon hem naar zijn legitimatie vragen. Mm-hmm. Van, hoe zit het met die fatbike? Die kon hij niet tonen, die legitimatie. En toen werd hij ook aangehouden.
0: Ja.
1: En, en toen ontstond er een worsteling en er gingen een aantal mensen bovenop hem zitten. Daarom vertel ik het heel kort, maar eigenlijk kan ik het beter laten vertellen door de ooggetuigen die dat...
0: Want er zijn mensen die zich uitspreken over dat harde optreden van de politie. En jij hebt daar wel wat mensen over gesproken.
1: Ja, Lucien die woont vlakbij en die zag het eigenlijk, die hoorde eigenlijk al dat er wat aan de hand was. Vlakbij op straat.
0: Ja.
1: Even luisteren.
2: We hoorden allemaal geschreeuw. We hoorden help, help, help, help. Dus die man was echt in paniek. Help! Help! Toen zijn we gaan kijken. Ja, net als wat je ziet op de film. Je ziet twee agenten en dan zie je een derde bijkomen, een vierde bijkomen. Daarna kwam er nog meer. En die gingen ook op hem zitten. Hij zei van, ik heb suikerziekte, help. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Dat wil zeggen dat iemand er gebeurt werkelijk iets met zijn lichaam. En hij vraagt om de noodrem. Hij wil de stop brengen, maar ja, ze gaan door. Dus wij zitten allemaal in spanning te kijken, wat gebeurt er? En we zien een levenloze lichaam daarna. Ik vind het echt schokkend, ik voel het nu ook, ik word emotioneel. Turkse buurvrouwen, Antilliaanse, Arubaanse, Surinaamse, allemaal gechoqueerd. Je merkt echt onbegrip van waarom heeft de politie niet geantwoord op zijn smeekbeden. De onbegrip van de smeekbeden.
1: Ja, daar zit de buurt wel mee.
0: Ja.
1: En het heeft grote indruk gemaakt. Er is ook een klein monumentje gekomen met bloemen en kaarsjes. En daar kun je wel zien dat dat heel erg aangrijpend is.
0: Ja, mensen die hebben meegekeken naar onze radio hebben ook het filmpje gezien wat je hebt gemaakt. Daar staat ook wat op de garagedeur geschreven, zagen we. Dus die buurt, die zit daar inderdaad. Het was ook echt een emotionele man. Wat natuurlijk logisch is. Want dit was de man van het filmpje, hè?
1: Hij heeft niet het filmpje gemaakt. Maar hij woont er vlakbij. Hij heeft het met zijn eigen ogen gezien.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk, als je dat meemaakt, dat maakt indruk. En proberen ook wat te weten te komen over Alfredo Goulou. Een 51-jarige man. Die toch bekend staat als een hele aardige, sympathieke man. Die altijd klaar staat voor een ander. Die inderdaad ook een fatbike had.
0: Ja.
1: Wordt gezegd, het was gewoon zijn eigen fatbike. Maar de politie zegt één ding, de bewoners zeggen iets anders. Ja. Het wordt allemaal uitgezocht. De Rijksrecherche heeft dit in onderzoek. En daaruit zal moeten blijken wat nou precies gebeurd is en hoe Alfredo aan zijn einde kwam.
0: Precies, laten we dat onderzoek dus zeker afwachten. Ondertussen is er vanavond een stille tocht. Dankjewel trouwens, Jacco. Een stille tocht waar ook onze collega Tenny Tens erbij is. En mocht daar nieuws over zijn, dan houden we je natuurlijk op de hoogte van wat daar gebeurt en hoe massaal dat wellicht is. Daar aan de Vaarnekamp in Slingen. Dankjewel, Jacco van Giessen. Thank you.

0: Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. Ja, ik wil de luisteraars dan toch even meedelen of meegeven hoe het dan gaat in zo'n studio als je dan 2 weken niet geweest bent in het geval van Feza al bijna. Want dan zit jij op, dan sta je op je plek.
1: Ja.
0: En wat gebeurt er dan, Feza?
1: Nou ja, dan moet ik eerst gewoon weer alles op de oude plek zetten. Ook op mijn scherm, zeg ja. Maar. Ik moet ook weer alles op de oude plek. En dat
0: er zijn blijkbaar door allerlei collega's andere dingen op jouw scherm gezet dan jij gewend bent.
1: Ja.
0: En dan raak je een beetje van slag.
1: Ja, ja. Een klein beetje.
0: Nou, dat kan ook toch. Ik heb ook altijd de neiging om alles hetzelfde...
1: Ook gelukkig.
0: Ja, het is een beetje ouderwets, maar ik heb nog briefgeld in mijn portemonnee zitten. Maar dat moet wel. Een tientje mag nooit voor een vijfje zitten.
1: Hoezo?
0: Nou ja, dat zit nou helemaal in mijn hoofd. Ja. Snap je? Dus dan moet ik dat wel weer een goede volgorde.
1: Oké, fijn dat jij ook zoiets hebt.
0: Zeg, over vakantie gesproken. De stripjockey, heb ik vernomen, is ook een weekje vrij.
1: Echt?
0: Maar hij heeft mij wel een mailtje gestuurd met 4 opgaves.
1: Oh,
0: ik moest wel zelf uitvogelen welke dag. Dat ga ik hem nog even meegeven de volgende keer. Maar ik kan hem hier dus niet zien rondbanjeren. En kan hem niet vragen hoe hij dat nou telkens doet. Die instrumenten losweken van de muziek. Of van de zang, moet ik zeggen. En dan 1 zinnetje overhouden. Want dat is hem vandaag ook alweer gelukt. De opgave van vandaag, en het gaat er dus om dat je de titel van dit nummer naar ons door hebt. Just see them where I... Nou, even aanvullen, denk ik. Dit lijkt me niet al te ingewikkeld. Het gaat om de titel. Maar als je de artiest erbij weet te vermelden, dan is het altijd een plusje. Die mag je doorappen naar ons. Als je nog niet in die app-omgeving zit, op Rijnmond.nl. Open je dan even gewoon via de klik op de ergens bovenin onze app. En dan kom je daar vanzelf in. En dan zien wij het goede antwoord voorbij komen. En dan win jij, Feza. Wat winnen ze dan?
1: Sokken en magneet.
0: Hartstikke idee.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijs

0: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
1: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Voordeeluitjes.nl. Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Het is 4:30. Je bent bij Radio Rijnmond. Bij Afslag Rijnmond om precies te zijn. Vanavond en vannacht is er veel bewolking. Het kan wat nevelig worden, maar het blijft wel droog. Het blijft ook aan de zachte kant met de temperaturen die niet lager uitkomen dan 15 tot 17 graden. Verder is het rustig weer en er staat er bijzonder weinig wind vanavond. Situatie op de weg, hoe is die, Feza?
8: Het is erg druk. Ik giechel een beetje omdat we met Aris naar elkaar aan het kijken waren.
7: Zit hier te zijn, hè?
8: Nou, weet je, eigenlijk ben ik eerst.
7: Nou, dan doe ik het even opnieuw.
9: Ja, ik dacht dat het gaat mis. Nee. Ja.
7: Ik zei nog buiten de uitzending, nee, ik moet eerst het weer doen. Ja hoor, jij moet eerst het weer doen. Nou, Feza, wat is er allemaal op de weg?
9: Doe ik dadelijk het weer. Jij doet eerst het weer en dan komen de hoofdpunten. Maar Feza is natuurlijk altijd eerst.
8: Ja.
7: Feza.
8: Nee, de langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hofvliet en Ketelplein 18 kilometer, een vertraging van 20 minuten. En dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 11 kilometer, een kwartier vertraging. En op diezelfde weg tussen Rotterdam-Feyenoord en de Rottermeerentunnel nog eens 7 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht.
7: Dan het weer van vandaag, vanavond en vannacht is er veel bewolking aanwezig. Het kan nevelig worden, het blijft droog, blijft ook aan de zachte kant. Temperaturen komen niet lager uit dan 15 tot 17 graden. Verder is het rustig weer, staat er weinig wind. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
9: Zal ik het tempo ietsje lager doen?
7: Ja.
9: De Onderzoeksraad voor Veiligheid stuurde meteen na de trambotsing op de Erasmusbrug inspecteurs naar Rotterdam, maar daar blijft het bij, zo heeft de Onderzoeksraad laten weten. De Raad heeft vertrouwen in het eigen onderzoek van de RET naar de botsing 2 maanden geleden, waarbij 2 trams op elkaar reden. 15 mensen raakten gewond, van wie er 1 ernstig aan toe is. Net over de grens bij Roermond is een Nederlands eenmotorig vliegtuigje neergestort. 3 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. De Cessna van een vliegschool in Hilversum zou naar Freiburg in Zuid-Duitsland vliegen. Maar door nog onbekende oorzaak kwam het toestel in de problemen en stortte het neer op een akker bij Erkelenz. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. En Dyson die heeft een peperdure tandenborstel na een week alweer van de markt gehaald. De elektrische tandenborstel van bijna 500 euro zou je gebit ultra schoonmaken met hulp van AI. Er zat een camera in het ding waardoor je op een app kon meekijken tijdens het poetsen. En dan zou je tijdens het poetsen van de app ook instructies krijgen van hier nog een beetje langer en poets daar nog eens een beetje en zo. Maar wat blijkt? De tandenborstel kan niet tegen water. Nee. Ai. Oh. Er hebben in 6 jaar tijd meer dan 650 ingenieurs aan gewerkt. Dyson laat dan weer weten dat niet alle AI-tandenborstels ermee uitscheiden als er water in komt. Er zouden ook wat vroege proefmodellen in de winkels terecht zijn gekomen en die zouden de problemen geven. Om dat nou allemaal uit te zoeken, zijn ze allemaal maar teruggehaald. Ja, ja. tot zover de knepen uur het tandenborstel.
7: Ja. Blijven nadenken, ook als je gewoon je tanden aan het poetsen bent.
9: Nee. Ja hoor, het kan ook met een hele simpele borstel van een paar euro.
7: Dacht ik ook. Dankjewel, Aris.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond.
7: Wij gaan door met Shania Twain.
10: Radio met een grote R.
12: Let's go, girls.

Man, I Feel Like a Woman hoorde je van Shania Twain. We zitten midden in de stripjockey, zoals we dat dan noemen. De opgave voor jullie om te achterhalen uit welk liedje dit is gestript. Komt ie aan? Just say the word. En dan gaat het vooral om de titel. Als je de artiest erbij weet, schrijf die vooral op. Tik die vooral in op WhatsApp. Dan kun je de prijs winnen. En dan kunnen we je misschien zo meteen wel in de uitzending gaan halen. Stuur dat naar onze app. Als je daar nog niet op zit, in onze appgroep. Dat kan, hè. Je mag er gewoon bij komen. Sterker nog, vinden we hartstikke leuk. Je hoeft niet aan elk spelletje mee te doen. Vinden we trouwens ook wel leuk als je dat wel doet. Maar je mag ze er ook uitpikken. En als je nu mee wil doen en een goede oplossing wil sturen, dan ga dan even naar Rijnmond.nl bovenaan. Even opklikken en dan zien we je vanzelf verschijnen. Stuur maar op die goede oplossingen. Dit is This World Is Our Home van Douwe Bob.

0: Die telefoon die in de Logical Song gaat van Supertramp, die hebben wij gewoon even opgenomen, Veza.
1: Ja?
0: Ja, want hij ging ook hier in de studio af. Toen belde iemand in om de goede oplossing van ons stripjockeyspel door te geven. Dat is Renate. Renate, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Tenminste, je denkt dat je de goede oplossing hebt.
1: Uh-oh.
2: Ja, ik denk dat ik de goede oplossing heb.
0: Ja. Je moest hem even afmaken, toch? Even meezingen, ja, dan kwam je er wel.
2: Dat is waar. Nou, ik denk dat het zijn studio is van Phil Collins.
0: Dat is ontzettend hartstikke en helemaal erg goed, Renate.
1: Ja!
2: Oh, fantastisch.
0: Renate, wat was je aan het doen vandaag? Wat ben je aan het doen vandaag?
2: Ja, wat ben ik aan het doen vandaag? Nou ja, ik heb een leuke bril gehad van iemand.
0: Een bril gehad?
2: Ja, maar ik vond die wel. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, twee hartjes en twee horentjes erop.
1: Ah.
2: Leuk hoor, rode bril. Vier rode bril.
0: Oh.
2: En ik heb toevallig een rode Aussie aan van Feyenoord. Ja, die past er precies bij.
1: Ja.
0: Dus diegene van wie je het hebt gehad, die snapte dat wel. Die dacht, dit is een typische bril voor Renate.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja,
0: ben je type...
2: En, ja, die staat niet.
0: Want die heeft een groen Aussie aan.
2: Ja. Ja, die moet oorlogsgroen hebben.
0: Renate, we gaan jou wat prijzen geven. Misschien dat een van die prijzen... Nou, dat weet ik. Het is natuurlijk niet rood, die sokken die ze krijgt. Of wel?
1: Nee, die zijn Rijnmond blauw. Maar die, nou, je hebt toch een nieuw... Er is toch een nieuw uitshirt? Nee? Oh god, er is toch een blauwe shirt nu?
0: Dat weet ik niet. Heb jij een blauw Feyenoord shirt, Renate? Of heb je een blauwe bril?
2: Nee, ik heb nog geen blauw Feyenoord shirt.
0: Heb je wel een blauwe bril?
2: Een blauwe bril? Van jullie een keer gehad, maar ik weet niet waar die gebleven is.
0: Nou, dan zou ik zeggen, zoek die even op.
2: Een studiobril van jullie gewonnen.
1: Ja, die past er wel heel goed bij. Die past er heel goed bij.
0: Die past erbij. We gaan je de sokken toesturen. Je krijgt ook nog een magneet voor ons, Renate. En we gaan natuurlijk veel Collins draaien.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Sterker nog, ik hoor hem al. Hij zit zelf altijd achter die drumkit. Dankjewel Renate voor het meedoen en tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer, bedankt.
0: Hoi, dat was Renate die dus gewonnen heeft. De sokken en de magneet. Ja, die Feyenoord-sjaal, die komt later. Ik denk het volgende uur. Dit is Susurio van Phil Collins.

was de goede oplossing van ons stripjockeyspel. We hoorden dat één. Het was de goede oplossing van ons stripjockeyspel. We hoorden dat ene zinnetje en als je mee

Ja, wat heet de grote hit? Let Her Go werd echt internationaal zeer, zeer, zeer veel gedraaid. Hij heeft heel veel liedjes gemaakt en dit bleek dan zijn doorbraak. Hij doet het wel vaak met hetzelfde stramien. Het liedje begint vaak heel rustig met zijn stem, zijn gitaar. Dan komen er wat meer instrumenten bij. Komt er wat meer power bij. Hij komt met wat nieuws. Sowieso komt er binnenkort een album. En in 2027 staat hij in Amsterdam in de AFAS Live. Tijdens een uitgebreide tour door Europa en Groot-Brittannië. Dit is de nieuwe single van The Passenger dus. Je hoort nu Boomerang op Radio Rijnmond. Als nieuwe muziek in Afslag Rijnmond.

0: Leo Sayer werd door Mac weer nieuw leven ingeroepen. Thunder in My Heart hoorde je in Afslag Rijnmond. En daarvoor zat dus de nieuwe single van The Passenger met de Boomerang. Wij zijn zo meteen weer terug.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl. Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Hey, Remo!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Het is 5:00 en je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen uur 2 op deze maandag van Afslag Rijnmond. Daarin gaan wij het laatste nieuws van Feyenoord op een rij zetten. Wat is er allemaal gebeurd na die 7-0 overwinning op PEC Zwolle? En ken je Odeon nog bij de Nieuwe Binnenweg, daar in de Gouvernestraat? Een buurthuis van vroeger, maar dat is weer open en daar gaan weer allerlei leuke dingen gebeuren. Ook daar gaan we het komend uur over hebben. Ik krijg het nieuws van Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft haar medeleven betuigd met de nabestaanden van de man die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. Ze schrijft dat ze is geraakt door het nieuws van zijn dood. Ook voor de politie is het overlijden van de man ingrijpend, laat Schouten weten. De Rotterdammer kwam ten val na een achtervolging door de politie en werd uiteindelijk door 2 agenten tegen de grond gedrukt. En daarna werd hij onwel. Reanimatie mocht niet meer baten. Vanavond is er een stille tocht in Zuidwijk. De organisatie ziet de tocht ook als demonstratie tegen politiegeweld. Of de agenten buitensporig hebben gehandeld, onderzoekt de Rijksrecherche nog. Een 32-jarige automobilist die een jaar geleden in Rotterdam-IJsselmonde een 6-jarige jongen aanreed, hoeft niet de gevangenis in. De man reed het slachtoffer met hoge snelheid aan op een zebrapad op de Rijendijk. Dat was roekeloos, vindt de rechter, maar hij laat het bij een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 3 jaar. Justitie had een 30 jaar cel geëist. De rechter houdt rekening met het gebrek aan capaciteit in de gevangenis. De autobestuurder heeft spijt betuigd en met het jongetje gaat het na revalidatie weer beter. 1 op de 4 Kamervragen lijkt te zijn gemaakt met AI, heeft de NOS ontdekt. De redactie haalde bijna 30.000 Kamervragen door een app die kunstmatige intelligentie kan opsporen in teksten. Sommige Kamervragen zouden deels met kunstmatige intelligentie zijn opgesteld, andere weer volledig. Experts wijzen erop dat het slim kan zijn om teksten door AI te laten controleren. Maar het gevaar is dat Kamerleden dossiers te veel aan AI overlaten en er zelf minder zich in verdiepen. Nog maar 1 op de 6 kiezers heeft vertrouwen in het kabinet Jette, meldt RTL na onderzoek binnen het eigen panel. Het vertrouwen is gehalveerd sinds het aantreden van het kabinet een 30 jaar geleden. De daling is te zien bij kiezers van alle partijen, ook van D66, de eigen partij van premier Jette. En daarmee doet Jette het nog slechter dan het kabinet Schoof, waar na een half jaar nog 1 op de 4 mensen vertrouwen in had. RTL peilde de stemming over het kabinet onder 19.000 leden van het eigen panel. Het weer, het is bewolkt. We zien maar weinig zon. Er kan wat motregen vallen. 23 graden is het. Vanavond en vannacht is het overal droog. En dan koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag grijs. Daarna zien we wat meer de zon. Blijft droog en het wordt 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. De verkeersinformatie op deze maandag zo even na 5 uur... krijg je natuurlijk van Faisal Bayrak. Faisal.
14: Goedemiddag. De langste files zijn bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Den Haag-Zuid 11 kilometer, een kwartier vertraging. Dan de A15 Europoort richting Gorkum tussen Vaanplein naar de A29. En Hendrik Ido Ambacht 6 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een te hoog voertuig voor de Noordtunnel. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum 9 kilometer, een vertraging van 10 minuten. En de A20 nog Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 4 kilometer. Ook daar een vertraging van 10 minuten.
0: Als ik zeg een Zweedse hitmachine die snel populair werd, dan denken jullie natuurlijk meteen aan ABBA. Maar dit gaat niet over de jaren 70 of 80. Nee, dit gaat over de jaren 90. Had je ook zo'n Zweedse hitfabriek? Iets bescheidene schaal, maar toch. Je hoort zo om wie het gaat.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
16: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
17: True Lease met Genke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
17: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
21: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
26: Dit is Radio Rijnmond.
27: Afslag Rijnmond.
26: Met Walter Tempelman en Faisal Albayrak. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond.
27: Radio met een grote R.

0: analogie met de Zweedse hitfabriek. Daar zijn we weer. Ace of Base hoor je met de sign.
1: Volgens mij heb je ook echt letterlijk wel Ace of Base. Dus die A en die B.
0: Ja, dat, ze die oh, dat vind ik een hele goede van je. Dat zou best eens historisch besef kunnen zijn van de makers van al die hits van Ace of Base. All That She Wants, daar begon het volgens mij mee. En nu hoorde je dus de sign. Welkom lieve luisteraars bij deel 2, uur 2 van de maandagse afslag Rijnmond. Dit uur gaan we iets met Feyenoord doen. En we gaan twee dingen met Feyenoord doen. Ik ga het maar gelijk verklappen. We gaan niet alleen het laatste nieuws op een rijtje zetten. Maar je kunt ook een Feyenoord sjaal gaan winnen. Die wil je sowieso. Maar het extra leuke is dat je aan het eind van de week dan ook nog kans maakt op kaartjes. Twee kaartjes voor Feyenoord Utrecht. Als je dat natuurlijk weet te pruimen. Anders ga je natuurlijk niet meedoen. Wat moet je daarvoor doen? Ik ga het één keer uitleggen. We gaan straks het deuntje van Hand in Hand laten horen. Ergens in dit uur. En dan moet je als een razende reporter gaan appen naar ons. Met de tekst Hand in Hand.
1: Ja.
0: En dan zou je kans kunnen maken op de sjaal en de tickets. Maar alleen als we dat deuntje de eter in slikken.
1: Ja, echt toch? Alleen dan.
0: Wat gaan we nog meer doen dit uur? We gaan het hebben over Odeon, een buurthuis. Een legendarisch buurthuis in ongeveer het centrum van Rotterdam. Feza, jij komt van Zuid, hè?
1: Ja.
0: Ja, heb je daar ook buurthuizen?
1: Nou,
0: ben je daar in je jonge jaren naartoe geweest?
1: Nou, dat vooral. Ik bedoel, ik ben niet in de laatste 10 jaar of zo ben ik niet echt naar een buurthuis geweest. Maar volgens mij zijn ze er ook niet echt meer.
0: Ja, oké.
1: Je hebt meer van die huizen van de wijk of zo.
0: En welk buurthuis was dat, weet je dat nog?
1: Nou, vroeger was dat Arend in de Zeemeel. En dat was in Charloes.
0: Oké, okay. Ja, en wat ging je daar dan doen?
1: Nou, dan gingen we er woensdagmiddag bijvoorbeeld naartoe. Om daar dan, omdat je dan toch vrij was. Je had een halve dag op school. Dan kon je daar gewoon knutselen en andere dingen doen. Ja. Dat was gewoon gezellig.
0: En de laatste jaren ben je daar eigenlijk niet meer geweest?
1: Nou ja, ik bedoel, dat was echt toen ik 10 of zo
0: nee,
1: was.
0: Nee, niet dat je nu gaat zitten knutselen, maar je kan toch andere dingen doen. Nou ja, we gaan het eigenlijk wel even hebben wat je allemaal in een buurthuis doet eigenlijk.
1: Ja, nou ja, goed, inderdaad. Maar ik denk gewoon niet meer dat er heel veel buurthuizen zijn nog. Ken je er nog?
0: Ik denk dat je op zoek moet gaan en dat het wat minder fashionable is om daar naartoe te gaan. Denk ik. Zometeen een gesprek over Odeon, wat dus weer opnieuw is opgebouwd in Rotterdam. In het centrum daar bij de Nieuwbinnenweg. Eerst muziek. Dit is Snow Patrol in Afslag Rijnmond met Just Say Yes.

0: Ja, over hitfabrieken gesproken. Dit is er eentje van nu, hè? Passenger hoorde je als titel van Alex Warren. Feza, wij krijgen reacties van luisteraars over jouw opmerking van de Arend en de Zeemeel. Het buurthuis op Sjaarloos. Ja. Dan zegt er een, ja, dat zat helemaal niet op Sjaarloos. Dat zat in hele sluis.
1: Ja, zegt Hans.
0: Dat zegt Hans. Hans, dat klopt. Maar, Feza, wat hebben wij uitgevonden?
1: Ja, wij hebben uitgevonden dat de Arend en de Zeemeel echt een soort van Rotterdams begrip was. En dat dan een soort van een club, 6 clubhuizen.
0: Precies, er waren er 6.
1: Ja, voor volksjongens en meisjes tussen de 13 en 20.
0: Ja.
1: Opgericht vanuit een sociaal-maatschappelijk ideaal.
0: Kijk.
1: Dus dat, dat het echt de bedoeling was dat ze enige beschaving meekregen.
0: Oké, okay, dat is bij jou dus niet helemaal gelukt.
1: Nee, dat is bij mij sowieso mislukt. Maar mij was het ook zoveel jaar later.
0: Maar
1: dus
0: dat is
1: misschien
0: natuurlijk wel wat vaak de functie van zo'n buurthuis is. Hè. Dat staat nu heel erg omschreven als zijnde van, oh, dat was zo'n moeilijke jeugd. Maar dat is nu natuurlijk nog steeds zo. Dat omschrijf je waarschijnlijk anders.
1: Anders, ja, precies.
0: Maar het is nog steeds zo dat in buurthuizen die jongeren bezig moeten worden gehouden,
1: ja,
0: toch?
1: Geen omhangjongeren te maken.
0: Exact,
1: komen. Ja,
0: exact,
1: precies.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: Dus dank voor je reactie, Hans, op Arend en de Zeemeel. Maar er waren er dus meerdere. Grappig om dat dan toch uit te zoeken op deze manier.
2: FC Rijnmond Nieuws.
0: We gaan het eens even hebben over Feyenoord. Kijken we natuurlijk terug naar gisteren. Feyenoord won toen met maar liefst 7-0 in Zwolle van PEC Zwolle. En daar zaten 2 doelpunten bij van spits Nacho Ferri. Maar dat blijken er 3 te zijn. Na bestudering vandaag. De 0-1 was namelijk aanvankelijk een eigen doelpunt van een van de PEC-spelers. Maar de statistici van Opta, dat is het bureau wat dat allemaal bijhoudt, hebben de beelden uitvoerig bestudeerd en komen nu toch tot de conclusie dat het van richting veranderde schot van Ferri op zijn naam komt te staan. En grappig vind ik dan dat eerder de scheidsrechter Alex Bos hem al gewoon op het wedstrijdformulier had gezet, maar dat die jongens en de meiden van Opta dachten van ja, maar dit is geen eigen doelpunt, want dan moet het een van richting veranderd schot, dat mag dan niet tussen de palen komen. Want dan is het, nou ja, allemaal dat soort ingewikkelde termen. Ze hebben het uitgelegd. De dataspecialisten die alle dubieuze doelpunten controleren kwamen met de volgende uitleg.
1: Ja.
0: We denken niet dat er een camerastandpunt is dat met zekerheid kan bevestigen dat de bal op enig moment buiten de palen gaat voor de aanraking. Daardoor is het doelpunt van de aanvaller.
1: Wow.
0: En dan vraag ik me toch wel hoe dat gaat. Allemaal van die freaks, van die cijferfreaks die dan toch nauwkeurig gaan zitten kijken hoe zo'n doelpunt tot stand is gekomen en tot deze conclusie komen. Nou, er wordt vaak gezegd, dat is voor de statistieken, dat is dus in dit geval echt zo. En wat ik ook opmerkelijk vond, trainer Giovanni van Bronckhorst meldde na afloop van die wedstrijd van gisteren van zijn Feyenoord tegen PEC Zwolle, dat het misschien wel de beste helft ooit was van een team dat hij heeft gecoacht. En dan kun je denken van, ja, hij heeft bij Besiktas gezeten, hij heeft bij Rangers gezeten, hij heeft nog bij een Chinese club gezeten. Denk, nou, dat kan allemaal wel dat is niveau Feyenoord. Mm-hmm. Maar ik denk dan, rekent hij dat jaartje dat hij assistent is geweest bij Arne Slot in Liverpool ook mee?
1: Mm.
0: Want dan denk je toch, nou, daar zal toch wel een beter helftje tussen hebben gezeten. Goed, dat zijn dan mijn gedachten. Ik vond het in ieder geval grappig dat hij daarover begon. En ik dacht, ja, maar hij heeft toch bij Liverpool gezeten. Dat was het wat betreft de dingen over Feyenoord. Althans, ik zeg wel, dat was het wat betreft de dingen over Feyenoord. Maar hallo, hallo, hallo. Jullie weten wat je moet doen.
1: Oh, wauw.
0: Jullie weten wat je moet doen. We zien het vanzelf wel. Kate Bush, Wuthering Heights.

0: We zeggen wel eens tegen elkaar, Veza, dat een mailbox of een appdienst ontploft. Nou, dan valt het soms wel mee, dan overdrijven we af en toe een beetje. Ja. Maar nu, ik hoefde nog maar in te starten. En ja hoor, daar kwam iedereen goed opgelet met z'n allen.
1: Fantastisch.
0: Trouwens, je hoorde Kate Bush met Wuthering Heights in Afslag Rijnmond. Goed opgelet met z'n allen, want als het over Feyenoord gaat, dan willen we graag dingen winnen. Een sjaal bijvoorbeeld. En wie extra goed heeft opgelegd en wie heel snel was, dat was Beb. Beb, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Want jij was een gewaarschuwd mens, hè?
2: Ja, die telt voor twee.
0: Ja, die telt inderdaad voor twee. En in dit geval telt het ook dat jij in ieder geval de sjaal naar je toe krijgt. Want jij had eerder, deze dag ook meegedaan, begreep ik.
2: Ja.
0: En wat gebeurde er toen?
2: Klemmers. Ja, mijn geluid stond uit.
0: Ja, Beb.
2: Rara, hoe kan het? Het kan gebeuren.
1: Oh.
2: Dus ik dacht, ik schrijf het erbij, wie weet helpt het.
0: Ja, maar Beb, je gaat toch niet meedoen met een spelletje en dan het geluid van je telefoon uitzetten?
2: Stom.
0: Nooit meer doen, Beb.
2: Nee, doe ik niet. Nee.
0: Maar je hebt nu wel gewonnen, dus je krijgt sowieso de Feyenoord sjaal. Die gaat je sowieso naar jou toe. Had je er alleen een andere misschien?
2: Nee, ik had er nog geen één. Dus
1: oh, wat
2: komt
1: goed.
2: Helemaal goed.
0: Dat komt sowieso goed. En mocht het nou het lot op jou vallen, dan zou ik die sjaal meenemen als jij naar Feyenoord Utrecht gaat met iemand naar keuze komende zondag. Ja, maar dat weten we dus nog niet, hè, Beb?
2: Nee, dat begrijp ik. Gaat in de grote hoed, toch?
0: Ja, dat gaat in de grote hoed. Dan hoef je je telefoon... Nou ja, ik zou wel je telefoon aanhouden.
1: Altijd je telefoon aan laten staan.
0: Want als je toevallig eruit komt, gaan we je zeker bellen, Beb.
2: Ja, wie weet, hè.
0: Beb, dankjewel. Okay. Maak er een mooie maandag van. En veel plezier in ieder geval met die sjaal.
2: Dankjewel. Oké, dag hoor.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
0: Het is 17:30 en je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond om precies te zijn. En dus gaan we gelijk maar even naar de verkeersinformatie. Veza, waar staan de mensen in een file?
1: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid. 24 kilometer, een vertraging van een half uur. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 6 kilometer, een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht. De rechter parallelrijbaan kan gebruikt worden. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en afrit Numansdorp. 6 kilometer, ook daar een vertraging van een half uur. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij.
0: Hij zit weer te turen hoor, naar zijn weerkaarten. Ik zie hem daar in zijn weerkamer in Barendrecht. Ed Aldus, goedemiddag.
12: Ja, Walter, hele goedemiddag.
0: Wat zie jij dan allemaal wat wij niet zien op zo'n kaart, Ed? Wat gaat er allemaal gebeuren qua weer?
12: Ja, nou ja, een ratje toe aan weer eigenlijk toch wel de komende tijd. Het is nu zelfs wel wat aan de warme kant. Hè? Een temperatuur vandaag van 22 graden. Ja, op dit moment domineert wel de bewolking. Soms prikt die zon er heel even doorheen. Nou, dat geldt trouwens ook nog voor de komende uren. En dan zien we later vanavond en vannacht toch wel in het algemeen veel bewolking. Het kan wat nevelig worden en ja, er staat ook maar weinig wind. De temperatuur die zakt erbij niet veel verder dan zo'n 15 tot 17 graden. Ja, en morgen overdag is het een beetje nazomers, Walter. Want de dag begint wel met aardig wat bewolking, wat nevel. Maar in de loop van de ochtend en morgenmiddag zien we zowaar geregeld de zon.
0: Zo.
12: En lijkt het dus wel een beetje op zomer, want het kan wel 24 graden worden morgen. De wind waait dan zwak tot matig uit het zuidwesten. En dan morgenavond pas, ja, dan raakt het echt bewolkt vanuit het westen. En dan gaat het ook later op de avond voor enige tijd regenen. En die regen gaat dan weer vooraf aan koelere lucht waar we vanaf woensdag in terechtkomen.
0: Oké, dus die 24 graden die we morgen zouden kunnen aantikken is eventjes voor één dag.
12: Zeker voor één dag, want dan gaan we de rest van deze week niet meer halen. Als je kijkt naar de periode van woensdag tot en met vrijdag, zaterdag. Ja, is toch wel tamelijk wisselvallig. De ene dag geeft dan wat meer buien dan de andere dag. Ook wel een mix van zon en bewolking. Maar op donderdag is de kans op zon klein. Ja, en de maximumtemperatuur die komt niet hoger meer uit dan zo'n 18 of 19 graden.
0: Kijk aan. Dus waar je ook naartoe gaat komende dagen, neem eventjes sowieso een parapluutje mee en een regenjakje mee. Je
12: weet zeker.
0: Dankjewel, Ed.
12: Oké, tot morgen.
0: Tot morgen, Ed. De hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam is geraakt door het nieuws dat er afgelopen weekend een man is overleden tijdens een arrestatie in de Rotterdamse Zuidwijk. Ze laat weten op Instagram dat het ook voor de politie ingrijpend is. De Rotterdammer kwam ten val na een achtervolging door de politie en werd door twee agenten tegen de grond gedrukt. Daarna werd hij onwel en reanimatie mocht niet meer baten. Vanavond is er een stille tocht in Zuidwijk. De vrouw die vrijdag is opgepakt voor het bestellen van een huurmoord blijft nog zeker 2 weken in de cel. De rechtercommissaris heeft besloten dat het bewijs tegen haar sterk genoeg is om haar langer vast te houden. Het beoogde doelwit van de huurmoord zou een Rotterdamse ondernemer zijn geweest. Die zou in een vechtscheiding liggen en de man vermoedt dat zijn voormalige schoonfamilie het op hem heeft gemunt. En zet maar vast in je agenda. Komende zaterdag is het Paaltjescheckdag. Dat is een dag georganiseerd door de Fietsersbond. Het idee is dat fietsers die dag kunnen doorgeven welke fietspaaltjes er volkomen overbodig zijn. Er is ook een speciale online paaltjesmelder voor opgetuigd. De gevraagde paaltjes die staan soms midden op een fietspad en zorgen voor ongelukken. Sommige paaltjes zijn gewoon slecht geplaatst en andere zijn weer beroerd verlicht. Wat met name in het donker dan weer problemen oplevert.
0: Oh ja, ik dacht even dat het om richting dingen gaat. Maar het gaat om van die rood-witte dingen die je inderdaad...
13: Ja, ja. Zwart-wit geblokt. Ja. Zomaar om te zorgen dat je niet het hele fietspad neemt als scooterrijder. Maar je kan er zomaar oprijden als die niet goed reflecteert in het donker.
0: Paaltjes, checkdag. Ik heb hem genoteerd. Zaterdag, hè, zei je?
13: Ja, zeker. Ja,
0: heel goed. Hele dag?
13: De hele dag.
0: Oké, dankjewel, Aris.
13: Als je...
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Afslag Rijnmond.
0: Je zal er maar druk mee zijn zaterdag om alles te noteren. Wij gaan door met All I Wanna Do Is Make Love To You.
14: Radio met een grote R.
0: Van Hart, natuurlijk.

0: Heart hoorde je met All I Wanna Do Is Make Love To You. Het is 6:10 en je luistert naar Afslag Rijnmond. Een afschuwelijk ongeluk kostte in maart van het vorig jaar het leven van de 33-jarige Elisabeth. Zij zat in haar auto, werd volgeraakt door een andere auto. De bestuurder had pas 2 dagen zijn rijbewijs en hij stond vanmiddag terecht in Rotterdam. En daarover hebben we nu contact met Paul Verspeek. Paul, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gebeurde er nou precies bij dat ongeluk destijds?
1: Ja, het was op Toepad, dat is in Rotterdam-Kralingen. Elisabeth, die hockeyde daar bij Leonidas. Die stond op het Toepad klaar te wachten om linksaf te slaan. Nou, toen er geen tegenligger meer was, kon dat. Maar achterop komend was dus deze verdachte bestuurder die vandaag terecht stond. Inmiddels 19 jaar oud, toen net 2 dagen, 18 jaar oud, net zijn rijbewijs. En die reed met, hebben ze later uitgerekend, vlak ervoor 120 km/u. Moet je nagaan, dan mag je maar 50 daar. En tijdens de botsing, want hij heeft niet geremd, hooguit het gaspedaal losgelaten, 115 km/u, is hij vol in de flank van de Peugeot van de Elisabeth gereden. Ze was zwanger, wat het nog weer extra dramatisch maakt. 14 weken zwanger. Moeder en ook het kind hebben het niet overleefd. Ze is 's avonds in het ziekenhuis overleden. Te hard gereden dus, ook roekeloos, zegt het Openbaar Ministerie. Want hij werd al gesignaleerd dat hij een andere auto daarvoor had ingehaald. En weer naar rechts gingen, weer naar links. Dus een beetje zigzaggend over dat toepad heen. En wat ze ook hebben gezien, en dat vindt het Openbaar Ministerie heel kwalijk. Direct na het ongeluk, het wrak van Elisabeth, zijn auto was een wrak, maar hij kon er wel weer heel hard uitstappen. De auto was in de sloot beland en het eerste wat hij doet is met 2 busjes die hij in zijn handen heeft wegrennen naar de volkstuinvereniging daar vlak in de buurt. En ze hebben zijn spoor kunnen vinden vanwege de modder die hij achterliet. En dan vinden ze hem achter de bosjes met die 2 busjes. Dat waren, dat noemen ze dan anti-dust spray. Dus tegen stof is dat. He? Dat zijn van die busjes met drijfgas. Die kun je gebruiken gewoon om je laptop of pc schoon te maken. Maar het is ook populair, soms wel onder jongeren, om daar high van te worden. Als je dat inhaleert. Ze hebben het niet kunnen bewijzen. Een vervelend detail. Er is wel spijtserum, heet dat, soort bloed afgenomen bij. Maar dat is door miscommunicatie in het ziekenhuis zoek geraakt. Dat is vernietigd. Ze hebben niet kunnen vaststellen of die inderdaad die stof heeft geïnhaleerd. Maar het gehele rijgedrag, zegt het Openbaar Ministerie, lijkt er wel op te duiden dat dat mogelijk ook de oorzaak is geweest. Dat hij zo als een kamikaze daar heeft rondgereden.
0: Ja, hij stond dus vandaag terecht. Wat zegt deze bestuurder er zelf over? Over al die dingen die gebeurd zijn?
1: Veel wisselende verklaringen. Dan vandaag houdt hij erop dat het was een nieuwe autovorm. BMW X1. Een grote, dure auto die zijn vader had gekocht. Vlak voor het ongeluk, 8 dagen daarvoor. Voor zijn moeder, zei de verdachte, was die gekocht. Maar goed, hij reed erin. Was net met zijn zus een verjaardag wezen vieren met die auto in Luxemburg. Was dus net teruggekomen. Wilde even wat tot rust komen, heeft hij gezegd. Daarna wat ruzie gehad met zijn zus. En hij zegt, ik had die auto nog niet helemaal onder controle. Ik wilde hem uittesten, de auto. Drukt het gaspedaal vol in en komt dus tot die gemeten snelheden waar ik het net over had. Dat is eigenlijk zijn verhaal. En hij ontkent dat hij die bussen heeft gebruikt, die anti-dust spray. Hij zegt alleen, waarom is hij dan weggerend en dat heeft weggegooid? Omdat hij zich realiseerde van dadelijk gaan ze denken dat het daardoor komt. Hij was zich bewust van het gebruik van dit soort sprays om high te worden. Ook dat vindt het Openbaar Ministerie volkomen ongeloofwaardig. Maar dat is dus wel zijn verhaal van spijt me dat het zo is gegaan. Auto niet onder controle. Maar ik heb dat niet onder invloed van die spray gedaan.
0: Nee, oké. En zullen er ongetwijfeld veel familieleden bekennen van een slachtoffer zijn geweest vandaag in de rechtbank. En ik kan me ook voorstellen dat dat een hele emotionele dag was voor hen.
1: De zaal was te klein. De rechter heeft nog even gewacht toen dat er stoelen uit andere zalen bijgehaald moesten worden om alle familieleden, maar ook vrienden, bekenden, ook van de hockeyvereniging van Elisabeth, een plaatsje te geven in de rechtszaal. Dus dat helemaal volgepakt. Was zeer emotioneel. Er werden slachtofferverklaringen voorgelezen door de vriend van Elisabeth, haar moeder en haar broer. Niet alleen getuigenissen van wie zij was als mens. Terwijl een van hen zei van waar ze was altijd vrolijk. Zoals een lief en slim meisje. Net zwanger, dus ja, toekomstplannen. Die moeder zei ook, we hadden de avond ervoor net met de schoonouders van Elisabeth met z'n viertjes samengezeten. Al filosoferend over de toekomst. Babykleertjes, oude babykleertjes weer opgeduikeld. Dus die waren helemaal bezig met de zwangerschap van Elisabeth. Ze had net een verjaardag gevierd, ook in de familie. Het was helemaal heel dramatisch. Maar wat ze ook heel duidelijk zeggen, allemaal verwijtend naar deze verdachte, die niet zijn verantwoordelijkheid neemt, die, nou ja, zoals zij ook zeggen, gewoon ze hier zit te liegen. De vriend van Elisabeth zei, ik heb er lang over nagedacht, ga ik het zeggen? Maar ja, ik ga toch zeggen, ik vind jou een laffe hond. Juist omdat hij dus die verantwoordelijkheid niet neemt voor het veel te hard rijden. En ontkent, wat de familie gewoon niet gelooft, dat hij niet high was geworden door die spray te gaan inhaleren. Dus er was ook heel veel ingehouden woede richting deze verdachte.
0: Ja. En wat is dan de strafeis geworden tot slot, Paul?
1: Ja, dat is na dit verhaal zeker heel moeilijk te vertellen. Altijd hebben fatale ongelukken. Ja. Iemand is overleden. Dan denk je, ja, celstraf in de orde van 8, 9, 10 of een jaar of daaromtrent. Ja, dat is niet aan de orde van de dag. Dat, meestal zijn het ook zelfs bij fatale ongelukken taakstraffen die worden geëist, dan wel opgelegd. Hier heeft de officier van justitie zojuist, want de zitting is net klaar, 8 maanden cel geëist en 5 jaar lang niet achter het stuur gaan zitten. Over 2 weken weten we wat de rechtbank daarvan vindt en of die ook op een dergelijke straf uitkomt. Van de advocaat zei, ik vind het een hele hoge eis. Die vindt dat er eigenlijk hooguit een taakstraf zou kunnen worden opgelegd.
0: Blijven we dat volgen. Dank voor nu, Paul Verspeken, via Rijnmond.nl en natuurlijk ook via Radio Rijnmond. Dankjewel.

0: Somebody New hoorde je van Sven Siljeers. We gaan het hebben over een mooi gebouw in Rotterdam. Een bijzonder gebouw in Rotterdam. Vandaag een feestelijke opening van Odeon aan de Gouvernestraat in de buurt van de Nieuwe Binnenweg. Het gebouw heeft een lange Rotterdamse geschiedenis. Het was namelijk ooit een theater, maar ook een wijkcentrum, een sportzaal, een ontmoetingsplek, noem maar op. Het oorspronkelijke gebouw werd in 1924 al opgeleverd, maar in 2023 gesloopt omdat het verouderd was. En op diezelfde plek is een nieuw Odeon verrezen met woningen, een kinderdagverblijf en een ontmoetingsruimte. Fenze Berkhoff van Odeon, goedemiddag.
1: Yes, goedemiddag.
0: Hoe was die opening vandaag?
1: Ja, waanzinnig. Het is nog steeds bezig. Ik ben eventjes weggelopen.
0: Nou, dank daarvoor. Maar,
1: nee, onwijs succes. Gelukkig hebben we droog gehouden. Gevelgedicht is zojuist onthuld. Dus al met al een mooie afsluiten zo. Of tenminste een mooi nieuw begin voor de mensen die er komen te wonen. Maar voor ons is het na 3 jaar fijn dat het opgeleverd is.
0: Ja, want hoe voelt het dat Odeon er dan weer echt is?
1: Ja, kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, het oude Odeon, daar ben ik zelf alleen binnen geweest toen het al op de nominatie om gesloopt stond om gesloopt te worden.
0: Ja.
1: Dus ik heb alle avonturen die hier plaats hebben gevonden vanaf 1924, volgens mij niet.
0: Ja, zo oud zijn we nog niet.
1: Niet mogen meemaken. Wat er nu staat, het is wel tof gewoon als Rotterdammer ook om dit te mogen aanschouwen. Ik sta nu in het wijkpark Oude Westen naar de achtergevel te kijken. Ja, daar word je wel trots van.
0: Ja, ik ben dan toch benieuwd, ondanks dat jij daar weinig historie dan hebt, als het gaat om de hele historie. Maar Feza noemde net de arend en de zeemeel.
2: Ja.
0: Ken je dat ook, Fenze?
1: De arend en de zeemeel. Help me heel even op weg.
0: Feza?
2: Ja, een buurthuis in...
0: Weinig historie dan hebt, als het gaat om de hele historie. Maar Feza noemde net de arend en de zeemeel.
2: Ja.
0: Ken je dat ook, Fenze?
1: De arend en de zeemeel. Help me heel even op weg.
0: Feza?
2: Ja, een buurthuis in Charloes. Ik,

0: Namelijk mensen die al in het Oude Westen woonden. Mm-hmm. En die heel graag hier ook wilden blijven wonen. Dat zijn voornamelijk starters, dus mensen tot 35... die gewoon heel moeilijk aan een woning komen in de huidige woningmarkt in Rotterdam. En senioren die gewoon ja, of in een eengezinswoning woonden... En in hun eentje of met z'n tweetjes overbleven. Mm-hmm. Maar die mix zit er een beetje in het nieuwe Odeon. En die mensen hebben ook meegedacht over... Oké, waar moet het nieuwe Odeon dan over beschikken? En wat wel heel tof is dat zij een soort huiskamer met keuken straks hebben... waar ze gewoon gezamenlijk kunnen koken en allerlei activiteiten kunnen ontplooien. En als je binnenkomt, dan kom je eigenlijk al binnen in een soort van woonkamer. Ik denk iedere keer aan toen was geluk nog heel gewoon. Het heeft een beetje die oude charme... Oh ja. Waardoor je eigenlijk binnenkomt straks in een gebouw waar je nou ja, je gelijk thuis voelt... en dan daarna je privévertrek of zo op kunt zoeken. Ja. En dat vind ik wel heel tof dat stukje ontmoeting in ieder geval terug is gekomen in het nieuwe Odeon.
1: Ja, maar het is dus wel vooral een woonfunctie. En niet meer per se voor de activiteiten die daar weer gaan plaatsvinden.
0: Nou ja, wij gaan het in ieder geval niet voorschrijven. Wij faciliteren die ruimtes als woningcorporatie. En ik vind het vooral belangrijk dat de bewoners zelf nadenken over hoe ze met elkaar willen wonen. En als zij iedere week daar met elkaar willen koken of een disco willen organiseren, dan vind ik dat vooral aan hun is.
1: Ja.
0: Dus wij gaan dat, nou ja, wat ik zeg, wij hebben het gefaciliteerd, maar wij zullen dat zelf niet gaan organiseren. Wat er nog wel in zit, is een kinderdagopvang. Dus er zit in de plint op de begane grond zit nog een hele grote ruimte waar ongeveer 60 kinderen uit de wijk ook dagopvang kunnen krijgen.
1: Tof dat het er weer is, dat Odeon in ieder geval in naam behouden blijft, Venze. En ik wens je nog veel plezier bij de feestelijkheden, want het is nog niet klaar. Hè? Je zei al, het is nog bezig. Wat gaat er nog gebeuren?
0: Dankjewel. Nee, dan ga ik nu een alcoholische versnapering, pakken.
2: Kijk.
0: En we hebben geheel in Oude Westenstijl Fernandez en broodjes kip curry van de kade. Ik mag geen reclame maken.
2: Nee.
0: Maar in ieder geval, het komt goed.
1: Dat lijkt mij ook. Dankjewel, Venze, en veel plezier nog vandaag.
0: Dank jullie wel. Fijne avond.
1: Dat was Venze Berkhout van Odeon. Dit is dus weer een nieuwe functie heeft het gekregen en het is opgeleverd. En het is feest daar in het Oude Westen. Dit is Claude met Laila.

0: Hoorde je van Cloud. Wij hebben alweer een paar afslagen klaarstaan en die gaan we zo meteen aan jullie voorschotelen, want jullie gaan meehelpen welke richting wij opgaan in het laatste uur op deze maandag.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
3: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
2: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
3: Ja, goede vraag.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Het is 6 uur en je bent bij Radio Rijnmond. Het laatste uurtje van de dag van afslag. Rijnmond staat voor de deur en je weet als vaste luisteraar wat dat betekent. Als niet vaste luisteraar ga ik even kort zeggen dat we altijd ergens in dit uur 2 afslagen hebben. En eentje moet je dan kiezen waar wij naartoe gaan. Je krijgt dus 2 keuzes van liedjes die wij kunnen gaan draaien. En de laatste is altijd lekker lang. Nu het nieuws met Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
14: Goedenavond. Een man uit Syrië die 3 jaar geleden is opgepakt in Arkel voor terrorisme ontkent banden te hebben met IS. Dat heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Volgens hem ziet justitie hem aan voor iemand anders. Het Openbaar Ministerie zegt dat de man tussen 2014 en 2018 in Syrische IS-gevangenissen verantwoordelijk was voor het martelen en vermoorden van tegenstanders. De man vroeg 7 jaar geleden asiel aan in Nederland. Een jaar later kwam hij met zijn vrouw en 2 kinderen in Arkel te wonen. Zijn arrestatie begin 2023 leidde tot verbijstering in het dorpje. Mensen in Arkel kenden hem als een vriendelijke man. Woensdag maakt justitie de strafeis tegen de Syriër bekend. De politie heeft iemand opgepakt voor een poging tot aanranding in Den Hoorn afgelopen weekend. De verdachte is een 19-jarige man uit Delft. Onderzocht wordt nog of hij afgelopen weken ook heeft toegeslagen in recreatiegebied Delftse Hout bij Delft. Daar werden 4 vrouwen aangevallen. Steeds ging het om vrouwen die door een man van hun fiets werden geslagen, waarna hij hen probeerde aan te randen. Agenten zagen afgelopen nacht iemand die aan het signalement voldeed. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft haar medeleven betuigd met de nabestaanden van de man die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie in de Rotterdamse Zuidwijk. Ze schrijft dat ze is geraakt door het nieuws van zijn dood. Ook voor de politie is het overlijden van de man ingrijpend, laat Schouten weten. De Rotterdammer kwam ten val na een achtervolging door de politie en hij werd uiteindelijk door 2 agenten tegen de grond gedrukt. Hij werd onwel en reanimatie mocht niet meer baten. Vanavond is er een stille tocht in Zuidwijk. De organisatie ziet de tocht ook als een demonstratie tegen politiegeweld. Of de agenten buitensporig hebben gehandeld, onderzoekt de Rijksrecherche nog. Een Nederlands vliegtuigje is neergestort net over de grens bij Roermond. Alle 3 de inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. De Cessna van de vliegschool in Hilversum zou naar Freiburg in Zuid-Duitsland vliegen. Er was geen landing gepland in Erkelens, waar het toestel is terechtgekomen in een akker. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. De directie van de vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met onmiddellijke ingang stilgelegd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt, wel droog, 15 graden. Morgen dan begint de dag grijs, maar later op de dag komt de zon tevoorschijn. Het blijft tot de avond droog en het wordt morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Verkeersinformatie krijg je van Feza. Feza, waar staat het vast?
15: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoefvliet en Den Haag-Zuid 10 kilometer, 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Klaverpolder en Zwijndrecht 11 kilometer, een vertraging van een uur. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer, een vertraging van 10 minuten.
0: Het derde uur van Afslag Rijnmond openen we zometeen met een hair rock band uit de jaren 90 die een grote hit scoorde met een ballad, More Than Words. Dat is dus extreme. Maar dat More Than Words gaan we dan weer net niet draaien. We gaan na de reclame een andere, kleinere, maar ook eigenlijk wel leuker hitje voor jullie draaien. Tot zo met extreme.
16: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: Voordeeluitjes.nl.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
22: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor
23: Grand.
22: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie.
23: Grand.
22: Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
24: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk.
26: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. en nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
3: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Ja, dat is het leuke, dat je nooit zo vaak draait. Hè? Dit leuke outro van het leuke liedje van Extreme. Wholehearted hoorde je bij Afslag Rijnmond. Ja, eerder vandaag hebben we natuurlijk gesproken over... begonnen de uitzending zelfs met een update over de overleden 51-jarige Alfred Goulou afgelopen weekend. Hij werd gearresteerd door de politie op verdenking van het stelen van een fatbike. Bij die arrestatie werd Goulou vervolgens volgens de politie onwel en overleed hij niet veel later. De Rijksrecherche doet onderzoek, hebben we gehoord van Jacco van Giessen, maar is vanavond wel een stille tocht georganiseerd aan de Vaarnekamp in de buurt van de Slingen. En daar is verslaggever Tenny Tenzen bij. Tenny, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe druk is het daar? Hoeveel mensen zie jij daar in die buurt?
1: Nou, er zijn toch een stuk of 10, 15 mensen nu al op afgekomen. Over 20 minuten begint die stille tocht vanaf hier naar politiestation of politiebureau Zuidplein. Dat is een tocht van een half uur lopend. Want je kan me zo een beetje ook indenken dat mensen gedurende die tocht ook aansluiten.
0: Ah ja. Dus dat ze zich later melden om die toch nog wat met meer massa te doen. De mensen die daar nu zijn, kun je iets zeggen over de sfeer? Wat voel je aan?
1: Ja, er is natuurlijk veel verdriet. Er is veel ongeloof. Maar ook woede. Ja. Ze hebben op de muur hebben ze bijvoorbeeld teksten gekalkt als... ja, ik ga het wel zeggen, fuck de politie, staat er. En bij het altaartje aan de andere kant van de weg, waar allemaal bloemen staan, rozen, kaarsjes. Wordt ook in een pamflet een beetje vergelijking gemaakt naar Jerison, die vorig jaar september overleed ook door politiekogel. Dus ja, die drie dingen. Verdriet, maar ook woede.
0: Vang jij signalen op wat voor man Alfredo was? Ben je er al een beetje achter? Was het,
1: Volgens buurtbewoners was het een bekende, een aardige man. Ik zie ook net dat er een crowdfund is gestart ook voor hen. Dat is heet van de naald. Er is al €10.000 ingezameld van €7.000. Wat ook interessant is, wat je op die GoFund-pagina ziet... Hij kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kindje. Hij kwam net van de babyshower van zijn ongeboren kindje. Dit is wat ik nu lees. Hij zou dus vader worden. Ja. Als we dit bericht kunnen geloven. Mm. Ik sprak ook zijn dochter vanmiddag heel kort. Want ze waren bezig met de begrafenis. Ja, je kan je indenken, 2 dagen geleden overlijdt je vader... vandaag begrafenisondernemer. En dan ook de stille tocht. Dat is gewoon te veel voor haar. Ja. Ze gaat wel meelopen. Zegt ze, en misschien dat we haar dan nog kunnen spreken.
0: Maar kon ze al woorden geven aan haar verdriet of überhaupt niet?
1: Nee.
0: Wie organiseert dit eigenlijk? Is dat de buurt? Zijn dat familieleden? Is dat een organisatie die daarachter zit, achter deze stille tocht?
1: Ja, het zijn verschillende mensen zijn dat. Ik weet niet precies ook wie. Maar wie ook aanwezig is vandaag is Ctrl-Alt-Delete. Dat is een belangeloze organisatie ook die politie, geweld door politie ook een beetje in kaart wil zetten. Zij waren ook aanwezig tijdens een stille tocht die werd georganiseerd voor Jerry's vanuit uit Capelle.
0: Ja, precies.
1: Okay. Meerdere organisaties, meerdere personen die dit hebben georganiseerd.
0: Oké, Tenny, dankjewel. Tenny Tenzen daar op het Vaarnekamp in de buurt van Slingen om 6:30. Dus die stille tocht naar het politiebureau bij Zuidplein. Hey!

0: One Step Away From You hoorde je van Kissing the Pink. We zijn aanbeland bij de eerste afslag. Wij staan voor een keuze. Gaan we afslag 1 of afslag 2 nemen? Ja, dat is eigenlijk aan jullie. En de vraag aan jullie is dan... welke nacht jullie dit uur nog eens zouden willen herbeleven? Is dat die ene van Guus Meeuwis of die andere van de Four Seasons in december 1963? Dit is de keuze.
1: Nemen we afslag 1?

hoor de mensen nadenken. Welke nacht het gaat worden. 1, Guus Meeuwis en Van Gant, het is een nacht. Dat app je dan naar ons. Of je appt 2 als je de Four Seasons wil horen met December 1963. Dat is de officiële titel. Maar iedereen kent het als Oh What a Night. Dat is dus de eerste keuze die we voor jullie hebben. 1, nogmaals, Guus Meeuwis en Van Gant. De band die destijds bij zich had. Of 2, de Four Seasons met December 1963. Oh What a Night. Dit is Golden van Hunter X.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb brengt ons bij de afslag 1 of 2. We legden iedereen de keuze voor naar welke nacht we terug wilden. Die jaren 90 nacht van Guus Meeuwers of de jaren 60 nacht van The Four Seasons, Feza?
1: Nou,
0: jij bent druk bezig nog steeds.
1: Ja, want zijn echt heel veel stemmen binnengekomen.
0: Zeker.
1: Alleen maar een enkele, een paar stemmen voor afslag 1.
0: Dus een paar stemmen wilde Guus Meeuwers naar Herders en Nacht horen. En die anderen die wilden allemaal.
1: Meerderheid gaat voor afslag 2. Arita zegt het zal wel 1 worden. Die vind ik ook goed, maar noteer maar afslag 2. André zegt afslag 2. Hans zegt lastig hoor, afslag 2 maar.
0: Dan doen we dat.
1: En ook Els zegt afslag 2.
0: The Four Seasons.

0: Soms heet de band Frankie Valli and the Four Seasons, maar dit december 1963, Oh What a Night, werd officieel uitgebracht onder gewoon de bandnaam The Four Seasons. Het was keuze 2 en het was jullie keuze in de eerste afslag. Die lekker lange laatste, die komt er in het laatste half uurtje nog aan.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
3: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Het is er 6:30 geweest al, je luistert naar Afslag Rijnmond. Nog een klein half uurtje voor de boeg. Een half uurtje waarin mensen nog thuis proberen te komen. Waar dan, Veza? Want waar staan de files?
5: Ik heb geen files.
0: Echt niet?
5: Nee.
0: Dan is iedereen nog thuis.
5: Als het goed is wel, ja.
0: Nou, dan is je kan ook gewoon thuis naar de radio luisteren. Ja. Dus ik hoop dat mensen dat dan hebben gedaan. Want meestal krijgen we... Ik heb in mijn auto naar jullie geluisterd. Ja. Maar ik ben nu thuis. Ja. Dan denk ik altijd, ja en?
5: Ja, precies.
0: Blijf naar ons luisteren, vrienden. Ja. Kijk ik even naar het weer. Vanavond en vannacht is er veel bewolking aanwezig. Het kan wat neveliger worden, maar het blijft wel droog. En het blijft ook de zachte kant. Temperaturen komen niet lager uit dan 15 tot 17 graden. Het is rustig weer. En er staat ook weinig wind. En dan morgen, dan is het Prinsjesdag. En die verloopt vrij rustig. Qua weer kan het zelfs met temperatuur behoorlijk oplopen. En kunnen we best een warme dag tegemoet gaan met ongeveer 24 graden. Er staat een zwakke tot matige wind die uit het zuidwesten komt. Dan krijg je de hoofdpunten van het nieuws van Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
6: Goedenavond. Er is een crowdfunding gestart voor de familie van de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend. Er is inmiddels ruim €1100 gedoneerd, maar de initiatiefnemer wil 7000 ophalen voor de uitvaart van de man. Vanavond is er in Rotterdam-Zuidwijk een stille tocht. Die tocht is tegelijkertijd ook een demonstratie tegen politiegeweld. Al staat nog niet vast dat de man is overleden als gevolg van het handelen van de politie. Nederland komt niet in de buurt van de eigen klimaatdoelen. De aanpak van klimaatverandering loopt vast zonder nieuwe plannen, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport dat elk jaar verschijnt rond Prinsjesdag. Nederland blijft voor energie nog jaren afhankelijk van gas, steenkool en olie uit het buitenland, ook al waren de ambities om dat terug te schroeven. Het Planbureau waarschuwt al jaren dat de klimaatdoelen uit zicht raken. En Rusland en Oekraïne zouden hebben toegezegd om elkaars energiedoelwitten niet langer te bestoken. Als dat klopt, is dat goed nieuws voor de wereldwijde energieprijzen. Maar ja, het nieuws is bekendgemaakt door de Amerikaanse president Trump, en dat is geen garantie dat het ook klopt. Trump schrijft overigens op zijn Truth Social informatiekanaal dat hij denkt dat de stijging van de energieprijzen wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en niet door de oorlog met Iran.
0: Dankjewel, Aris.
7: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Wij gaan verder zometeen met de afslag, maar eerst Point Assisted. He's so shy.
7: Radio met een grote R.

0: Nothing But Thieves hoorde je op Radio Rijnmond met Sorry. En daarmee zijn we aanbeland aan de lekker lange laatste. Althans, de keuze van de lekker lange laatste. We reizen daarvoor af naar Australië. Het Australië van de jaren 80 wel te verstaan. In 1980, in dat jaartal, won Icehouse namelijk een Young Talent Award. En dat deed het voor In Excess. En die strijd gaan we een beetje opnieuw aan. Wil je een lange versie van Hey Little Girl van Icehouse? Of wil je een 12-inch bijzondere remix van Suicide Blonde? Dit is de keuze.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste. Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: 1 is dus Ice House, Hey Little Girl. 2 is In Excess met een remix van Suicide Blonde. Ik zou zeggen, doe je best. Wij zien jullie keuze wel tegemoet. En wij gehoorzamen welke richting jullie op willen. Applaus, nu al. Ja, je moet de keuze nog maken. Het applaus geldt ook voor de Golden Earring. Dit is I Can't Sleep Without You.

0: vind dat denk ik niet zo leuk.
1: Wat vind je niet leuk, Veza?
0: Nou, dat je af en toe zo de microfoon open en dicht. Weet je wel, aan en uit.
2: Ja, zo dus. Zo dus.
1: Ja, zeker weer dicht, Veza.
0: Zodat ik... Nee, dat doe je dus om te laten weten van... Hé, ik ga hem nu aanzetten.
1: Ja, want blijkbaar werkt het niet, want je lult er gewoon door.
0: Ja, precies. Ik ga dat gewoon ook doen. Zodat je weet dat je dat niet zomaar kan doen.
1: Veza, ik geef jou nu het woord. Want we zijn aangekomen bij de lekker lange laatste. Ja. De keuze die we hadden. Oh, er staat hier nog iemand door ons heen te lullen, Veza.
0: Oh, ja, weet je. Maar ik was nog eigenlijk even helemaal niet klaar.
1: Ik zeg nog even tegen de luisteraars dat de keuze was... tussen twee Australische bands uit de jaren 80. Ice House met Hey Little Girl. De lange versie daarvan. En een soort remix-achtige versie die ik speciaal had klaargezet voor jullie... van Suicide Blonde in Excess. Maar dan moet ik hem wel... moeten jullie wel de keuze hebben gemaakt op afslag 2. En als ik een beetje kijk, Veza, dan...
0: Ja, het is hem niet geworden, hoor. Want ja, weet je, het is gewoon afslag 1 geworden. En echt een overgrote meerderheid ook. En bijvoorbeeld Leo zegt... Oeh, daar gaat mijn microfoon. Maar goed, geeft niet. Leo zegt, geen enkele twijfel. Ice House, te mooi voor nu en morgen weer.
1: Oké. Okay.
0: En nou ja, je had dus aan luisteraars gevraagd... om thuis ook te blijven luisteren.
1: Ja.
0: En Karin doet dat vanuit Italië.
1: Oké. Okay.
0: Dus die blijft ook gewoon luisteren.
1: Heel goed, Karin. Dankjewel daarvoor.
0: En ook Anja, die doet mee. En die doet dat uit... Moet ik dat even goed zeggen? Volgens mij is dat Frankrijk.
1: Oké, okay, Italië, ja. En Frankrijk. Nou, ja. We hebben ook een reactie binnengekregen. Dat was al in het eerste uur van... wat leuk dat jullie er zijn en wat chaotisch weer. Dat hebben we volgehouden. Ja. Wij zijn
0: maar
1: morgen weer.
0: Is de eerste weer na mijn vakantie. Maar wacht. En Peter die zegt... hoi weer, Veza en Walter. Lekker lange laatste. Absoluut afslag 1. Ice House. Speciaal voor Veza. Hey little girl.
1: Daar is die. Tot morgen. Dan doen we het net even wat minder of meer chaotisch. Ik merk het wel. Tot morgen.

0: lange laatste.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam... of

0: Kijk op maxgoud.com.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
3: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
2: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
3: Die geur van dat water.
2: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
3: Uitvinding, die ambulance.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: True Lease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Enkele tientallen mensen zijn afgekomen op de stille tocht voor de overleden Rotterdammer. Die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend. Ze verzamelden zich een half uur geleden op de Vaarnekamp, waar de man door agenten tegen de grond was gewerkt na een achtervolging. De tocht moet een demonstratie zijn tegen politiegeweld. Al staat nog niet vast dat de man is overleden als gevolg van het handelen van de politie. Een crowdfunding voor een uitvaart voor de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim €1100 opgeleverd. De initiatiefnemer wil €7000 ophalen als steun voor de familie. Een man uit Syrië die 3 jaar geleden is opgepakt in Arkel voor terrorisme ontkent banden te hebben met IS, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Volgens hem ziet justitie hem aan voor iemand anders. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man tussen 2014 en 2018 in Syrische IS-gevangenissen verantwoordelijk was voor het martelen en vermoorden van tegenstanders. De man vroeg 7 jaar geleden asiel aan in Nederland. Een jaar later kwam hij met zijn vrouw en 2 kinderen in Arkel te wonen. Zijn arrestatie begin 2023 leidde tot verbijstering in het dorpje. Mensen in Arkel kenden hem als een vriendelijke man. Woensdag maakt justitie de strafeis tegen de Syriër bekend. Een Nederlands vliegtuigje is neergestort net over de grens bij Roermond. Alle 3 de inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. De Cessna van een vliegschool in Hilversum zou naar Freiburg in Zuid-Duitsland vliegen. Er was geen landing gepland in Erkelens, waar het toestel is terechtgekomen in een akker. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. De directie van vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met onmiddellijke ingang stilgelegd. En meerdere artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen gaan worden zijn Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. En vandaag is de voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Vrijwel overal droog. Het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint nog wel met bewolking, maar daarna komt de zon erbij. Het is tot de avond droog en morgen wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
14: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
16: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
15: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Non-stop de lekkerste muziek.
17: Radio met een grote R.

0: Geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Het is 8 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek zo dadelijk in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Enkele honderden mensen zijn afgekomen op een stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend. Ze verzamelden zich vanaf 6:30 op de Vaardenkamp, waar de man door agenten tegen de grond was gewerkt na een achtervolging. Op de plek van de aanhouding zijn bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Verslaggever Danny Tenzer.
5: Ja, de stemming is bedroefd, rustig, geen incidenten. In de verte hoor ik wel achterin de stoet muziek. De stoet wordt geleid door familieleden die spandoeken dragen. Nu is het wachten tot het laatste stukje van het Zuiderpark naar het politiebureau.
4: De tocht was ook een demonstratie tegen politiegeweld, al staat nog niet vast dat de man is overleden als gevolg van het handelen van de politie. Een crowdfunding voor een uitvaart voor de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim €1.400 opgeleverd. Justitie heeft 8 maanden cel geëist tegen de man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam-Kralingen een vrouw doodreed. Ook zou hij 5 jaar geen auto mogen rijden. De 18-jarige verdachte had net zijn rijbewijs en reed met een gloednieuwe wagen 115 km per uur op het toepad. En daar mag je niet harder dan 50. De student slingerde en was mogelijk onder invloed. Hij botste vol op de auto van de 33-jarige vrouw. Het slachtoffer overleed diezelfde avond in het ziekenhuis. Ze was op dat moment 14 weken zwanger. De advocaat van de verdachte heeft gepleit voor een taakstraf, omdat hij dan als tweedejaars student in Leiden geen vertraging oploopt. Ons land haalt opnieuw de eigen klimaatdoelen niet, becijfert het Planbureau voor de Leefomgeving op de avond voor Prinsjesdag. Het lukt niet om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen en Nederland blijft nog jaren afhankelijk van energie uit het buitenland. Het Planbureau zegt al 3 jaar dat de kans afneemt dat het kabinet de klimaatdoelen voor 2030 haalt. Oorzaak is volgens de onderzoekers dat de afgelopen jaren kabinetten elkaar steeds snel opvolgden, waardoor plannen telkens veranderden. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt en vrijwel overal droog. Het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint ook met bewolking, maar de zon komt erbij en het blijft tot de avond droog. Morgen komt de temperatuur uit op 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
7: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbroad.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
2: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
1: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan.

0: situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Het is 9 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De stille tocht vanavond voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is afgelopen uur even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar het politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Danny Tenzer.
3: Sfeert een beetje agressief. Er werd een autodeur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
2: Inmiddels is de demonstratie bij het politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dacht dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor een uitvaart voor de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim 1700 euro opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen gaan worden zijn Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start en vandaag is de voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht hebben we overwegend een bewolkte avond en nacht. Het is vrijwel overal droog. Het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint ook met bewolking. Maar de zon komt erdoor en tot de avond blijft het droog. Het wordt morgen een aangename 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is onrustig geëindigd. Bij politiebureau Zuidplein probeerden enkelingen de ramen in te gooien. Daarop moest de ME eraan te pas komen. De stille tocht begon aan de Vaarnekamp, waar de Rotterdammer afgelopen weekend overleed, toen de politie hem na een achtervolging wilde aanhouden. Agenten wilden hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet af van een nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. De raad zegt vertrouwen te hebben in het eigen onderzoek van de RET. 2 maanden geleden reed een tram achter op een andere tram die stond te wachten voor de open Erasmusbrug. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De onderzoeksraad is wettelijk verplicht om de oorzaak van bepaalde ongelukken zelf te achterhalen. Bijvoorbeeld bij ongevallen op het spoor of in de lucht. En in andere gevallen mag de raad beslissen om het onderzoek aan anderen over te laten. Nog maar 1 op de 6 kiezers heeft vertrouwen in het kabinet Jetten, meldt RTL na onderzoek binnen het eigen panel. Het vertrouwen is gehalveerd sinds het aantreden van het kabinet een half jaar geleden. De daling is te zien bij kiezers van alle partijen, ook van D66, de eigen partij van premier Jetten. En daarmee doet Jetten het nog slechter dan het kabinet Schoof, waar na een half jaar nog 1 op de 4 mensen vertrouwen in had. RTL peilde de stemming over het kabinet onder 19.000 leden van het eigen panel. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen hebben we een dag die bewolkt begint, maar de zon komt er ook bij. En morgen wordt het een aangename 24 graden. Tot de avond blijft het droog. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Ado. Ado.